0: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. VRT Radio 2.
0: 463.

0: je vergeten was. Ja.
1: Koffer gestolen in Kreta?
0: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Antwerpen, live.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is donderdagavond de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Het is nog maar een stapje in een lang proces. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. De hinder door de stiptheidsacties van de loodsen is aan het verminderen. Toch lagen er gisterenavond nog 44 schepen te wachten om havens in of uit te varen. Dat blijkt uit een update van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Van de wachtende schepen liggen er 8 in de haven van Antwerpen en 36 op de Noordzee. Die laatste hebben Antwerpen of de haven van Gent als bestemming. De loodsen bereikten een akkoord met Vlaams minister van Mobiliteit en Havens Annick de Ridder over de pensioenhervorming. Ze voerden al sinds midden juni een stiptheidsactie waarbij ze hun maximale rust opnamen. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland zou de plaatsen Dnipro, Nikopol en Sinelnikove onder vuur hebben genomen met drones, artillerie, glijbommen en ook een raket. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op hoofdstad Kiev. Daar vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. En op het WK voetbal lijkt Portugal naar de 8e finales te gaan. Portugal staat 2-1 voor tegen Kroatië. Kroatië kwam op voorsprong in de tweede helft via een schot van Perisic. Cristiano Ronaldo maakte gelijk van op de penaltystip. In blessuretijd maakte Ramos de 2-1. En op dit moment wordt er de 12e minuut over gespeeld. In principe zou het nu worden afgefloten en dan gaat Portugal naar de 8e finales. Maar de scheidsrechter laat nog even spelen, dus het staat voorlopig 2-1. En dat zal wellicht zo blijven, denk ik. Tenzij er nog een Belgisch mirakel volgt. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het is fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog grijs. De zon zal dan doorbreken en dan krijgen we aangename maximaal rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en maximaal tot 27 graden. En ik moet even terugkomen op die wedstrijd tussen Portugal en Kroatië, want het is daar toch echt nog een mirakel geworden. Zo net heeft Kroatië de gelijkmaker in de goal getrapt in de 13e minuut. En zo staat het daar 2-2 en krijgen we verlengingen. Dus voorlopig is het nog niet meteen duidelijk wie van de 2 naar de 8e finales gaat. Dat hoor je in het volgende bulletin. Ander nieuws ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
2: Radio 2. Zomerhit 1000.
0: WRT Radio 2.
2: 452.

Radio 2 Zomerhits 1000. ...451.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Serieus? Jij toch niet?

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, met ook temperaturen boven de 40 graden. Uitleg van Frank Renaud.
1: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: Premier Sébastien Lecornu waarschuwde dat de toestand nog kan verergeren. Vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk opnieuw richting 35 graden. In de Kamer is gisteravond de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat te kunnen afschaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Het is nog maar een stapje in een lang proces. De Senaat is nog niet meteen weg. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. Op het WK voetbal gaat Portugal naar de 8e finales. Portugal won met 2-1 van Kroatië. Kroatië kwam op voorsprong in de tweede helft via een schot van Perisic. Cristiano Ronaldo maakte gelijk van op de stip. In blessuretijd maakte Ramos de 2-1. En dan werd het nog een dol slot, want Kroatië maakte nog gelijk in de 13e minuut van de blessuretijd. Maar die goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. En Spanje en Portugal nemen het dan op tegen elkaar in de volgende ronde. Het is eerder fris vannacht met minimaal rond 13 graden de komende uren. De dag begint grijs, de zon breekt dan door en daarna krijgen we aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon. En dan nog een tikje warmer, maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een fijne nacht, fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Radio 2, 436.

elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar

0: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Group die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: In de Kamer is gisteren de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2595. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een 43-jarige man levend van onder het puin gehaald. Volgens de Verenigde Naties zouden meer dan 50.000 mensen vermist zijn geraakt. En op het WK voetbal gaat Portugal naar de 8e finales. Portugal won met 2-1 van Kroatië. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Spanje en Portugal nemen het nu tegen elkaar op in de volgende ronde. En het weer dan. De dag begint op veel plaatsen nog grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza.
3: ...427.

Radio 2, Zomerhit 1000. Radio 421.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbize. Treed in de voetsporen van ridders in het Domusmuseum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbize, dat is even op reis, vlakbij huis.
2: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
3: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
2: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
3: Die van de buren.
2: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
2: Nee, één adres.
0: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
5: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Santé!
5: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
7: De rilling. Als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt... heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
8: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone.

0: zit er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Het is alweer vrijdag en vrijdag, dat is jouw geluksdag in de zomervakantie. Zeker als je van films houdt. Waarom? Dat verklap ik zo meteen.
4: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
3: Eerst eens luisteren naar wat er allemaal gebeurd is in de wereld.
5: Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. Je komt dus het best op tijd, waarschuwt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
6: Dat betekent zo'n 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone en 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone. En we vragen ook om zeker op voorhand nog de veiligheidsregels na te lezen op onze website voor de screening, zodanig dat die vlot kan verlopen en dat mensen op een comfortabele manier aan hun reis kunnen beginnen.
5: In totaal verwacht Brussels Airport in juli en augustus 5,2 miljoen reizigers. Dat zijn er 4% meer dan in de zomer van vorig jaar. In de Kamer is gisteren de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. Dat is nodig om de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. De volgende stap is nu de wettekst die de Senaat ook echt afschaft. En die wettekst moet eerst in de commissie en daarna in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden goedgekeurd. De hittegolf heeft in ons land de voorbije weken een ongeziene oversterfte veroorzaakt. Dat zegt de Risk Management Group, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
7: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's, ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
5: In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland heeft drones, artillerie, glijbommen en een raket ingezet. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op de hoofdstad Kiev. Daarbij vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje in de volgende ronde tegen elkaar uit. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0. En Portugal had toch wat meer moeite met Kroatië. 2-1 werd daar de eindstand. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En momenteel is ook de 16e finale tussen Zwitserland en Algerije aan de gang. Zwitserland leidt na 1 helft met 1-0, dankzij een doelpunt van Embolo. Zonnig vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken. Maxima straks tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Enkel op zondag iets meer wolken. En telkens tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Lode.
8: Sta op met Radio 2.
9: Sta op met Radio 2.
2: Sharon Sleeg.
3: Goedemorgen, tijger. Klaar om die laatste dag van de week in te pakken en daar een grote rode strik rond te draaien.

0: veel te vroeg gestorven. Maar als we haar muziek blijven draaien, dan is ze toch nog altijd een klein beetje bij ons. Amy Winehouse en Rehab. Radio 2. Hele goedemorgen allemaal. Leuk om te zien dat jullie al zo wakker zijn in de Radio 2-app. Ik kreeg ook al een goedemorgen van Hilda Engelbrecht uit De Haan. Ik ben er eigenlijk zeker van. Ja, toch echt redelijk zeker dat vrijdag vanaf nu jouw favoriete dag wordt. En dat heeft alles te maken met het Radio 2 Filmfestival. Het Radio 2, wat blieft er u? Wel, ik vertel je er zo meteen alles over. Radio
1: 2. Sta op met Radio 2.
2: Sharon's

zijn zowat het schattigste koppel dat ik ken. En onze Bart heeft het goed te pakken. Vlinders in de buik. Bart Kael en Zot Verliefd. Hij staat trouwens op dinsdag 18 augustus om 16:30 op ons podium bij Radio 2 aan Zee. Zeg, en wij hebben hier bij Radio 2 geen vlinders, maar toch wel een beetje kriebels in de buik. Want jouw vrijdag die wordt zo plezant. Echt waar, wij doen iets nieuws. Elke vrijdag in de zomervakantie tussen 6 en 9 ochtends, dus tijdens dit programma, organiseren wij het Radio 2 Filmfestival. Dan gooien wij de bioscooptickets naar je hoofd. Of toch bij wijze van spreken, want je moet daar natuurlijk wel iets voor doen. En dat is vooral goed luisteren. Snel zijn en een beetje weten over films en muziek. Want elk uur hoor je hier een iconisch nummer of een iconische soundtrack uit een film. En van zodra dat je dat nummer hoort, dan stuur je Filmfestival in de Radio 2-app. En als je mij dan ook nog eens weet te zeggen uit welke film dat nummer komt, dan win jij 8 bioscooptickets. Alsjeblieft, dank je wel. Als dat jouw vrijdag niet goed maakt, dan weet ik het ook niet meer. Dus zet dat volume maar al wat hoger.

0: van Texas even de teletijdmachine in. Terug naar de jaren 90. Maar nu is tijd om die teletijdmachine aan de kant te zetten. Radio 2. Ja, en we gaan het vliegtuig nemen, want zometeen spelen wij weer het leukste vakantiespelletje dat er bestaat op de radio. Dan gaan wij weer op muzikale wereldreis. Het is eigenlijk heel erg simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land blijft. Het is een muzikale wereldreis, dus geen echte. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en je kan ook niet terug. Dat is wel belangrijk om te meten. Als je met mij mee wil op wereldreis, check dan al even in en stuur wereldreis in de Radio 2-app. En wij gaan nu even op vakantie met de frigobox en de sletsen naar Blankenbergen.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
6: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
5: Krevel. Leef beter.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Oh, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
7: Nou, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Bij de superplusdienst van Delhaize gaan we...
12: Kom ook koken.
13: Wat wordt het vandaag?
11: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Radio 2.

0: Onlangs stonden ze nog op het podium in Antwerpen. Op een sneak heet Live is Live. Suzanne en Freek. En ken je dat gevoel? Ken je dat gevoel in je buik als het vliegtuig opstijgt? Ah wel, daar is het nu zo ongeveer tijd voor.
1: Sta op met Radio 2.
0: Jawel, want je kan deze zomer op muzikale wereldreis met Radio 2. Elke ochtend doen we dat om 6:20. Het is een spelletje, het is voor alle duidelijkheid geen echte wereldreis, maar de reis die start in een bepaald land met een lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land blijft. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en belangrijk, je kan niet terug. En wat mij de voorbije dagen al is opgevallen, is dat iedereen tot nu toe altijd tot het einde is doorgereisd. Ik ben heel benieuwd wat Hilde Maus uit Heerlbeke gaat doen. Hilde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon, Mathilde, ja.
0: Ja, het is een goede dag vandaag om op muzikale wereldreis te vertrekken, Hilde, want het is jouw verjaardag. Proficiat.
2: Ja, dank u wel.
0: Vertel mij eens, hoe jong word jij?
2: Ik word vandaag 65.
0: Dat is een mooie leeftijd. Ben je daar gelukkig mee?
2: Ja, maar ja, de jaren begint toch te tellen. Ja, maar
0: ja, dat snap
2: ik. Het is in orde, ja.
0: Ja, dan is het goed om dat even te vergeten door op wereldreis te gaan. Ja, wat dacht je van een klein wereldreisje voor jouw festiviteiten, voor jouw verjaardag beginnen?
2: Dank u wel, ja.
0: Gaan we doen, hè. We gaan meteen vertrekken op weg naar het eerste land. En dat is al meteen in Zuiderse regio's eigenlijk. Sofia van Alvaro Soler, dan zitten wij in Spanje, Hilde.
2: Ik zou graag verder reizen. Ik ben al een paar keer in Spanje geweest, ik wil toch nog een ander land.
0: Ah ja, oké, geen sangria op een terrasje. Oké, we gaan verder dan. Goed, dan komen we hieruit. Het is Zuid-Afrika, Hilde, met Master Key J en Jerusalem. Maar het is zo moeilijk deze ochtend. Zuid-Afrika ooit al geweest?
2: Nee, nog niet geweest. Okay. Ik ga daar blijven.
0: Ga je daar blijven? Is het waar?
2: Ja, ik blijf in Zuid-Afrika.
0: Oh, dat is zo goed. Dat is zo tof. Ja. Oké, en zet die misschien gewoon ook op je lijstje om ooit eens te gaan bezoeken. Want ik hoor daar eigenlijk alleen maar fantastisch veel mooie dingen over. Alright, dat is bij deze afgesproken. Wij gaan op jouw verjaardag naar Zuid-Afrika. Schone cadeau, laat ons eerlijk zijn. Veel plezier, Hilde.
2: Radio 2. Ja, dankjewel hoor.
3: Sta op. Dag. Met Radio 2.
1: Sharon Slegers.

is Zuid-Afrika geworden. Voor Hilde niet slecht, toch? Laat ons eerlijk zijn. Zou ik heel tevreden mee zijn. Zeg, ons vliegtuig is nu even aan de grond. Blijft nu even aan de grond staan voor dit weekend. Maar volgende week gaan we terug op wereldreis. Als je maandag weer mee wil, stuur dan al even Wereldreis in de Radio 2-app.

0: geweldige muziek van Sister Sledge en Lost in Music. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat de radio sowieso luid genoeg staat daar bij jou. Niet alleen voor de goede muziek, want ik herhaal het nog maar eens. Je kan hier elk uur 8 bioscooptickets winnen. Ja, van zodra je hier een iconisch nummer of soundtrack uit een bekende film hoort, dan is het jouw moment. Hè. Dan stuur je het woord filmfestival in de Radio 2-app en ga jij misschien wel lopen met 8 filmtickets. En dat doen wij hier elk uur tot 9 uur deze ochtend in het Radio 2 Filmfestival. En als je nu aan het luisteren bent, spits dan die oortjes, want je hebt een klein voordeel. Ik ga je een kleine tip meegeven. Het is een film uit midden jaren 80. De vrijdag is nu al een feestje.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Maar nu eerst eens luisteren naar wat er in jouw buurt allemaal gebeurt.
2: 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Er komt voorlopig geen opslagplaats voor 2 ton vuurwerk in Baarle-Hertog in centrum. De omgevingsvergunning daarvoor is in beroep geweigerd door de Vlaamse regering. Het is al de derde keer dat een grote vuurwerkhandel zo'n vergunning aanvraagt en niet krijgt. Heel wat buurtbewoners en het gemeentebestuur reageren opgelucht. Er waren honderden bezwaren tegen de plannen, zegt de burgemeester van Baarle-Hertog, Philippe Loots.
3: Het aantal bezwaarschriften, 380 stuks, dat zegt iets hoe dat leeft hier bij de bevolking. Ik denk dat het genoeg is geweest. Het trekt een publiek dat soms ook wel eens wat overlast genereert in de vorm van wildplassen, sluikstorten, fout parkeren, verbale agressie. Hetgeen wat het vroeger vuurwerk was, dat is het al lang niet meer.
2: In Antwerpen is een jongeman van 19 opgepakt. Hij zou de leider zijn van een internationale phishingbende. Die stuurde valse mails van overheidsinstanties, leken die te komen. Daarna belden ze mensen als zogezegde bankmedewerkers om toegang te krijgen tot hun bankrekeningen. Over heel Europa zouden ze mensen hebben opgelicht voor meer dan €500.000. De Antwerpse jongeman, het vermoedelijke kopstuk, werd opgepakt in een Airbnb in Antwerpen nadat hij even was teruggekeerd uit Dubai. In de regio rond Mol zit de grondstof lithium, dat is een metaal in de ondergrond en dat is zeer gegeerd voor batterijen. Vlaams parlementslid Andy Pieters wil dat de regering verder onderzoekt wat er met dat Mols lithium gedaan kan worden, want nu voeren we dat in uit het buitenland.
4: Het is natuurlijk niet de grote hoeveelheid zoals bepaalde lithiumvelden in Azië, maar volgens de experten gaat het wel degelijk over interessante concentraties die zeker in combinatie met geothermie wel enorm potentieel hebben. Het is natuurlijk te vroeg om te zeggen, is het echt economisch rendabel? Dus het lijkt me logisch dat er een vervolgonderzoek gebeurt om op al die vragen een antwoord te vinden.
2: En in Hoven is een nieuw zonneobservatorium geopend bij volkssterrenwacht Urania. Met een moderne telescoop kan je er nu naar de zon, de sterren en de planeten kijken. Deze telescoop is beter dan de vorige die er stond. Je ziet er meer mee, zegt de directeur van Urania, Mark van den Broek.
5: De zon blijft een heel interessant object. Ten eerste, we hebben de zon nodig. We zien de zon als het mooi weer is dagelijks. En die zon is op zich heel boeiend. En met de nieuwe technieken die er vandaag zijn, warmingstechnieken, kan je veel meer op de zon zien dan vroeger. En dat maakt het ook speciaal. Mensen die dan hier komen, gaan die vlekken veel beter kunnen zien. Maar vooral ook het zonneoppervlak, waar dat vroeger niet kon, is nu betaalbaarder geworden qua instrumenten, ook voor amateurs, ook voor sterrenwachten.
2: Zondag kan je het zelf gaan doen op de zonnekijkdag van Urania in Hoven van 1 tot 6 liever. En de zon zien we ook vandaag, maxima rond 23 graden. Meer nieuws uit de provincie Antwerpen en jouw buurt lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Zo, weer helemaal bijgepraat. Dankjewel daarvoor. Op de weg valt er niet veel te praten precies.
6: Nee, alleen maar op de snelweg hele kleine vertragingen van maximum 5 minuten. Het is een typische vrijdagochtend.
0: Het is lang geleden dat je dat nog hebt kunnen zeggen, vind ik toch hoor.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
9: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: terug naar midden jaren 80 met deze, jawel, klassieker Ray Parker Jr. en Ghostbusters. Stuurde jij filmfestival in de Radio 2-app, hou je telefoon dan zeker in het oog. Verrassing van formaat gisteren, want op het podium van Rock Werchter stond plots Pommelien Thijs te zingen. Ja, dat is een beetje vreemd, want die stond nogthans niet op de affiche, maar de groep Mumford & Sons die mocht Rock Werchter afsluiten. En ze besloten tijdens hun optreden plots om Pommelien mee op het podium te nemen. Nu, mocht ze na haar optreden nog een hongerkei hebben gehad, dat is geen probleem, want voor ze naar huis ging, dan kon ze nog heel even langs bij bakkerij Wouters. Als alle eetkraampjes op Rock Werchter oprommelen, dan gaan zij in het centrum van Werchter open tot 2 uur 's nachts. Want wie heeft er om middernacht nu geen zin in een eclerke? Laat ons eerlijk zijn. Radio 2. Goedemorgen, Kate Kraps van Bakkerij Wouters.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent in de bakkerij de laatste koffiekoeken in de etalage aan het leggen. Want jullie gaan zo meteen alweer open, hè?
1: Ja, we gaan nu suite open van 7 en dan sluiten we weer om 2. En dan tegen 9 uur gaan we dan weer terug open. En om 2 uur s'nachts sluiten we dan ook weer.
0: Amai, wordt er nog een beetje geslapen ook af en toe? Of,
1: ja, tuurlijk.
0: Dat is wel belangrijk, hè? Want ja, het zal daar wel druk zijn. Staan er op dit moment al festivalgangers voor de deur of liggen die nog allemaal te slapen?
1: Ik denk dat ze nog allemaal in hun kampeertent liggen.
0: Ja, te stinken waarschijnlijk, maar die krijgen straks een
1: oorkel.
0: Dus geen zorgen, die komen wel af. Zeg, als Rock Werchter bezig is, dan openen jullie de bakkerij dus speciaal tot 2 uur 's nachts. Het is niet de eerste keer dat jullie dat doen, of wel?
1: Nee. Wij doen dat denk ik al verschillende jaren. Ik denk al 6, 7, 8 jaar of zo.
0: Ja, dus dat wil dan toch zeggen dat er wel vraag is naar koffiekoeken 's nachts.
1: Ja, zeker en vast. Zeker mensen die dan ook nieuw zijn, die komen hier dan binnen en zeggen, oh, jullie zijn ook nog 's nachts open. En wij zeggen dan van ja. Dus we maken wel altijd wel nieuwe mensen.
0: Oké, en wat wordt er daar dan zo besteld allemaal? Wat is het populairst? Want die hebben allemaal wel wat gedronken eigenlijk. Ook, hè? Toch, Kate? Laat ons eerlijk zijn.
1: Ja, zeker en vast. Ja, we hebben hier ook nog coole drankjes en zo. Ook grote flessen hebben we hier ook staan. Meestal nemen ze dan worstenbroodjes. Omdat dat ook wel een van de toppers zijn.
0: Ja, zo'n goed vettig worstenbroodje is altijd goed.
1: Ja. En ook gewoon zo van die chocoladepudding, een chocoladebroodje, een croissant. Dus dat verkoopt ook eigenlijk nog wel relatief.
0: Ja, stop al maar. Ik krijg er al honger van. Zeg, als jullie nu om 2 uur 's nachts de winkel sluiten en om 7 uur terug open gaan, hoe is het dan op dit moment met jou? Met jouw wallen dan vooral?
1: Nee. Ik open niet 's nachts, alle geluk. Anders zou ik als een wrak erbij lopen. Dus.
0: jullie wisselen wel af, gelukkig.
1: Ja, we wisselen wel gewoon af.
0: Ja, dat zal wel nodig zijn, denk ik. En vandaag weer een drukke dag, want ja, Rock Werchter, dat de show must go on, natuurlijk. Kate Kraps van Bakkerij Wouters in Werchter, heel veel succes daar nog.
1: Dankjewel, salutjes.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

0: De fans van Niels de Stadsbader die zetten 22 juli om 3:30 in hun agenda. Want dan komt hij naar Blankenbergen, naar Radio 2 aan zee.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Ik vind dat jullie al heel erg wakker zijn. Toch zeker voor een vrijdag om 6:50. De Radio 2-app daarentegen die kan wel een extra koffie of twee gebruiken. Want jullie hebben massaal meegespeeld met het Radio 2 Filmfestival. Op vrijdag tussen 6 en 9 uur 's ochtends hoor je hier elk uur een iconisch nummer of een soundtrack uit een film. Als je dat nummer hoort en herkent, dan stuur je zo snel als mogelijk het woord Filmfestival in de Radio 2-app. En dan win jij 8 bioscooptickets. Een schone prijs, want we weten dat allemaal. Tegenwoordig kost dat handenvol geld. Jitske van Winnendalen uit Brakel. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Superleuk. Dank
0: met, ja, met zo'n achternaam kan dat eigenlijk niet anders dan goed lopen. Maar toch eerst even checken. Welk nummer heb jij gehoord?
2: Ja, Ghostbusters natuurlijk.
0: Ja, zeker. Inderdaad. Ja, uit de gelijknamige film. Is dat een film die je al gezien hebt, Jiske? Want je bent nog redelijk jong, denk ik, hè?
2: Ja, ik ben 26. Ik heb hem zeker al gezien. Allee, ik heb de films al zeker gezien. Ja. Ik kijk ook graag film.
0: Het is onder andere met de geweldige Bill Murray als Dr. Peter Venkman en Dan Aykroyd. Drie onderzoekers die eigenlijk een soort van bedrijf gaan starten in het vangen van spoken en allerlei avonturen beleven. Ja, heel plezant om naar te kijken. Ben je een filmliefhebber, Jitske?
2: Ja, zeker en vast. We gaan zo frequent mogelijk als pas.
0: Dan ben je heel blij met die 8 bioscooptickets. Ja. En sowieso, als er nog een hittegolf zit aan te komen. Je weet het, in de bioscoop is het altijd fris, dus altijd goed.
2: Klopt, inderdaad. Ja.
0: Zeg, veel plezier ermee, hè.
2: Super, dank je wel nog eens. Do you know the Muffin Man? You can't handle the truth. I'll be back.
0: Geweldig, en zo is Jitske naar vrijdag gewoon nog beter geworden. Zeg, en geen zorgen, hè. Jouw beurt komt nog, want dit doen wij dus elk uur. Straks tussen 7 en 8 een nieuwe kans om 8 filmtickets binnen te rijven.

0: vakantiepech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

Een stem die je uit duizenden herkent, omdat ze zo specifiek is natuurlijk. Anastasia en I'm Out of Love. Radio 2. Ja, niet getreurd, dus straks tussen 7 en 8 een nieuwe kans. En tussen 8 en 9 ook een nieuwe kans op die filmtickets in het Radio 2 Filmfestival. Het enige wat je moet doen is goed luisteren. Maar al iets dichterbij in de toekomst, net na 7 uur, krijg jij de kans om hier bij Radio 2 iemand de groetjes te doen. Bijvoorbeeld aan jouw favoriete collega die nu net een weekje verlof heeft. Aan je vakantielief of misschien aan die vriendelijke mevrouw die jou geholpen heeft met de ketting terug op je fiets te leggen. Dat is uit mijn persoonlijke leven, dus gebaseerd op waar gebeurde feiten. Het is echt waar, ik ben die zo dankbaar. Aan haar zou ik graag de groetjes doen. Naar wie gaan jouw groetjes? Laat het maar even weten in de app van Radio 2. En dan mag je zo meteen ze misschien wel live op de radio doen.

0: zou toch ook alleen maar springen met een parachute, hoor. En zelfs dan, ik weet niet helemaal zeker of ik uit dat vliegtuig zou springen. Maar goed, Something Happens en Parachute was dat.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Aan wie wil jij graag zometeen live op de radio de groetjes doen? Dat is de vraag. Het antwoord, dat lees ik heel graag in de Radio 2-app.

0: 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Door de hittegolf zijn de afgelopen weken ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de volgende ronde. Goedemorgen. Door de hittegolf van de afgelopen weken stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group. Die valt onder volksgezondheid. Er is dus sprake van oversterfte, zegt Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
1: Dus volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest in ons land van 39% tijdens de hittegolf. Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren.
0: De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en zo'n grote oversterfte is echt wel heel uitzonderlijk.
1: Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken. Maar hier hebben we dus ook wel de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen gekend in ons land sinds de eerste coronagolf.
0: Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers, maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien werd dat enkel gedeeld met de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Volgens de minister zullen op die manier jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd worden over hun screeningsresultaat. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en vertrekken veel mensen dus op vakantie. Op Brussels Airport verwachten ze meer passagiers dan normaal. Dat vertelt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
2: Op een gemiddelde dag doorheen het jaar zien we zo'n 70.000 passagiers op de luchthaven. Nu met de start van de vakantie ligt dat op zo'n 82.000 passagiers. Dat is hoger dan het normale aantal. Dus we vragen reizigers om zeker op tijd naar de luchthaven te vertrekken, zodanig dat die reis toch al comfortabel en vlot kan beginnen.
0: In totaal zullen er deze vakantie 5,2 miljoen passagiers via Brussels Airport reizen. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van de zomer van vorig jaar. In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft enkele dagen voor de NAVO-top in Turkije nog eens uitgehaald naar de bondgenoten. In een boos bericht op zijn sociale mediakanaal noemt Trump het belachelijk dat de VS eenzijdig de NAVO blijft steunen. Trump zegt ook nog eens dat zijn land veel meer uitgeeft aan het Westerse bondgenootschap dan sommige andere lidstaten. En hij wil dat de Europese landen hun defensie zelf in handen nemen. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd. Er wordt ook nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een 43-jarige man levend van onder het puin gehaald. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela. Die komen van pas, want mensen onderdak bieden is nu de volgende prioriteit. Dat zegt Rick Telamon. Hij werkt in de zwaar getroffen regio La Guaira voor het Europese burgerbeschermingsteam.
4: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder, waar ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen, die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 2 experimentele geneesmiddelen tegen ebola goedgekeurd. De eerste patiënten die besmet zijn met het virus krijgen vanaf nu een testbehandeling. Er is tot nu toe geen vaccin of medicijn tegen de zeer gevaarlijke variant van ebola. 1 op de 3 mensen die besmet zijn sterven aan het virus. In Congo, waar de epidemie uitbrak, zijn nu al 1460 mensen besmet en bijna 450 zijn eraan overleden. Op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de 8e finales. Zwitserland won zo net van Algerije met 2-0. Portugal haalde het niet zonder moeite van Kroatië met 2-1. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En gisteravond kwalificeerde ook Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Een verslag van Nicolas de Brabander.
5: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn vierde goal al maken van dit toernooi. 3-0 dus, voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-outwedstrijd. En het sterke Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd.
0: Spanje en Portugal nemen het nu tegen elkaar op in de volgende ronde. En als de Rode Duivels hun 8e finale tegen de VS winnen, dan wordt Spanje of Portugal de volgende tegenstander van de Belgen. Het weer zondag vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag zijn er wat meer wolken. We halen telkens tot 27 graden. De voorbije weken was er in ons land een duidelijke oversterfte door de hittegolf. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Volgens voorlopige cijfers stierven er ruim 1200 mensen meer dan te verwachten was door de hitte. Meer details op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Lode. Hallo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Nu heb je wel iets te melden, hè?
7: Ja, inderdaad, maar niet veel hoor. Op de E314 van Nederland naar Lummen moet je opletten voor wat vertraging tussen Houthalen en Zolder. Komt door een defect voertuig daar. Verder naar Brussel zie ik files van zo'n 10 minuten op de A12 in Londerzeel en op de E19 vanaf Vilvoorde. Dat komt dan weer door een ongeval op de binnenring, inderdaad, rond Brussel in Diegem. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
6: Een rustige vrijdag, dat is ook eens plezant.
8: Sta op met Radio 2.
9: Sta op met Radio 2.
8: Sharon Slegers.
6: En we beginnen met In Excess.

0: Wat een heerlijke muziek is dat toch? In Excess en Suicide Blonde. Ik weet het is toch vroeg, het is nog maar 7:10, maar ik zou toch al graag een prijs uitdelen. En dat is de prijs voor de website van de dag. Die gaat naar sorryrudy.be. Dat is een idee van Luca Garcia. Dat is voor alle duidelijkheid geen familie van onze bondscoach. Gewoon toevallig eigenlijk iemand met dezelfde achternaam. Maar Luca wil de mensen de kans geven om hun excuses aan te bieden aan Rudy. Ja, omdat er nogal veel commentaar was op zijn beslissingen rond de Rode Duivel. Vaak met wenkbrauwen gefronst. Waarom staat die niet op het veld of waarom moet die op de bank? En intussen hebben op sorryrudy.be al duizenden mensen hun excuses aangeboden aan onze bondscoach. Ook mensen met humor zitten daartussen. Iemand die zich voordoet als Georges Lekes en die schrijft: ik heb 90% van het werk gedaan. Ik moest daar eens goed om lachen. Of als jij dat ook wil, dan lees je daar alles over in het artikel op VRT Nieuws.
1: Met Radio 2. De zonnegroet.
0: Over naar de orde van de dag, want op dit moment van de dag mag een luisteraar van Radio 2 mijn microfoon heel even overnemen om de groetjes te doen aan iemand die ze dubbel en dik verdient. Ik heb Karin Verhaert uit Gullegem bij Wevelgem hier bij mij. Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Radio 2 familie.
0: Aan wie wil jij graag de groetjes doen?
2: Ik zou heel graag de groetjes doen aan het personeel van AZ Groeningen op de neuroafdeling, omdat zij mij super geholpen hebben dat ik vandaag terug naar huis mag. En ook aan de kinegroep van de neurogroep. En ik ben zo gelukkig met hen. En ik kan vandaag terug naar huis.
0: Oh, wat fijn. Dat zijn leuke vooruitzichten, Karin. Want jij ligt inderdaad in het ziekenhuis op dit moment, omdat jij, ja, mede omdat jij MS hebt, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik heb MS sinds 1987.
0: Mm-hmm, ja, en blijkbaar is het weer vooral voor jou problematisch.
2: Ja, de hittegolf heeft mij gekraakt en zo ben ik in het ziekenhuis beland. En zij hebben mij er terug op geholpen.
0: Ja, wauw, wat fijn. Dat is heel fijn. Ik denk dat dat ook geapprecieerd wordt door de mensen als ze daar nu aan het luisteren zijn naar Radio 2. Vandaag naar huis, fantastisch. Wat is het eerste dat je gaat doen als je thuis bent?
2: Oh, ik denk mij in mijn zetel zetten en een keer goed rondkijken van oef, ik ben er weer.
0: Ja, ja, nergens beter dan thuis. Dat is ook gewoon echt zo. Hè. Dus voilà. Ik wil ook graag de groetjes doen aan jou, Karin, omdat jij zelf in het ziekenhuis naar ons aan het luisteren bent. Dikke merci daarvoor.
2: Altijd, jullie zijn altijd bij mij.
0: Dat horen wij heel graag.
2: Altijd.
0: En vooral succes met je terugtocht naar Gullegem straks. Hè.
2: Hartelijk dank.
1: Met Radio 2, de zonnegroet.

0: komt niet naar Radio 2 aan Zee. Voorlopig toch niet. Maar de lijst met artiesten, die is wel aangevuld op VRT Max. Die vind je bij Radio 2 op VRT Max. Je kan daarvoor kanalen kiezen. En dan voor Radio 2 en daar natuurlijk op volg klikken. Dan ben jij altijd als eerste op de hoogte. Dat zou leuk zijn. Zometeen even de zon erbij halen in de vorm van Weervrouw Sabine.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veyre en De Zandloper. Met Miguel Wiels.
3: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat dat ik zelf niet was. Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samenragend. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen nemen in het stadion. Het was zijn plaats.
1: Peter van der Veyre en De Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
6: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
5: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
7: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
8: DSM Keukens.
7: Altijd open op zondag.
9: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
10: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
12: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
11: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
12: Oké.
11: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
13: Enagreen.
11: Energie-rebellie.
13: Radio 2.
1: Radio 2.

0: Heb jij goed geluisterd? Dat is de vraag. Dan maak je zometeen misschien wel kans op die filmtickets. Ja, dus hou die telefoon alvast goed in het oog. Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ga jij vaak naar de bioscoop eigenlijk? Of,
1: Nee, dat komt er zo niet van. Ik vind het ook iets veel eer voor de winter, maar dat is persoonlijk.
0: Ja, tenzij dat het er een hittegolf is, hè, want die airco daar is wel altijd is de moeite.
1: Dan is het wel de moment om, als je toch smelt in de hitte, omdat je geen airco vindt, bijvoorbeeld, ga naar de bioscoop en je vindt er daar wel in.
0: Ik ook wel altijd, hoor. Dat is dan toch een van mijn favoriete plekken. Heel warm wordt het vandaag nog niet, of vergis ik mij?
1: Te aangenaam warm wordt het straks. Okay. Maximaal 20 tot 25 graden. Dus dat is niet te warm, niet te koud. Dat is voor velen denk ik nog best aangenaam om te wandelen, om te fietsen. Want dat kan ook wel. Vanmorgen is er hier en daar nog wat mist. Een mistbank in de sommige Ardense valleien. En er zijn ook nog een paar wolkenvelden, vooral over het westen van het land. Maar al gauw wordt het overal zonnig. In de loop van de dag misschien nog een paar stapelwolken in het binnenland. En dat bij een zwakke wind. Die gaat wel wat aantrekken tot matig en kiezen voor het westen tot het noordwesten, aan de kust tot noord tot noordwest. En dan voor vannacht, vanaf het westen, af en toe een paar wolken en voorts minimaal tussen 9 en 16 graden. Ook morgen wordt het aangenaam en zelfs nog wat warmer, 22 tot 27 graden, met zon, met een paar stapelwolken, meer niet. En ook zondag kunnen we genieten van redelijk mooi weer. Misschien in het noordoosten, maar de kans is echt klein dat daar een beetje gedruppel komt. En we houden nog altijd die maxima tot 27 graden. Ook maandag blijft het warm met afwisselend zon en wolken. Mm-hmm. Dinsdag redelijk mooi. De kans op neerslag blijft echt wel zeer klein. Woensdag is er even een nachtje wat minder heet. 20 tot 24 graden, maar het is tijdelijk. Want vanaf donderdag wordt het alweer warmer. Met maximaal rond tot 28 graden. Dus lekker zomersweertje, denk ik.
0: Ja, eigenlijk, en zo stabiel ook. Dat vind ik leuk. Zo lang, stabiel, mooi weer. Dat is de echte zomer die je wilt eigenlijk. Laat ons eerlijk zijn. Perfect weer om naar Blankenbergen te trekken.
2: Energie Rebellie.

0: Het is intussen al 11 jaar geleden dat hij overleed. Té Lau. Veel te vroeg van ons weggegaan. Het was hier nog eens met The Scene en Blauw. Hele goedemorgen, zeg. Als jij daarnet Filmfestival hebt gestuurd in de Radio 2-app, dan ben je vooral goed bezig om van jouw vrijdag nog een veel mooiere vrijdag te maken. Want dan maak je dus kans straks om die 8 filmtickets mee naar huis te nemen. Hou je telefoon goed in het oog. En we moeten het straks ook nog hebben over een ander probleem. Over dat tekort aan huisartsen. Want dat is toch ook een dingetje.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Maar nu even naar het nieuws uit jouw buurt.
2: Het is intussen 7:30 geworden. Een heel goedemorgen. VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Er mag voorlopig geen opslagplaats voor 2 ton vuurwerk komen in het centrum van Baarle-Hertog. De omgevingsvergunning voor dat project is in beroep geweigerd door de Vlaamse regering. Het is al de derde keer dat een grote vuurwerkhandel zo'n vergunning aanvraagt en niet krijgt. Het gemeentebestuur en heel wat buurtbewoners reageren opgelucht. Er waren honderden bezwaren tegen de plannen.
3: Ik vond het een eng idee, dus ik ben blij dat het niet doorgaat.
4: Waarom moet dat hier? Waarom kan dat niet ergens waar minder bebouwing is?
5: Dus zet dat lekker op een industrieterrein, waar dan ook toerisme naartoe trekt. Houden wij het hier ook een stuk vriendelijker en prettiger in de straat, zeker weten. Ja.
6: Het is gewoon niet op zijn plaats om in een dorp vuurwerkopslag te hebben. Ik bedoel, je hebt in Nederland kunnen zien in Enschede wat het gevolg kan zijn.
3: Veel benzinestations hier ook, dus een ontploffing is zo gebeurd.
2: In Antwerpen is een jongeman van 19 opgepakt. Hij zou de leider zijn van een internationale phishingbende. Ze stuurden valse mails, zogezegd van overheidsinstanties, belden de mensen nadien, zogezegd als bankmedewerkers, om toegang te krijgen tot hun rekeningen. Over heel Europa zouden ze mensen hebben opgelicht voor meer dan €500.000. De Antwerpse jongeman, vermoedelijk het kopstuk dus van de bende, werd in Antwerpen opgepakt in een Airbnb nadat hij was teruggekeerd uit Dubai. In de regio rond Mol zit de grondstof lithium in de ondergrond. Dat is een metaal dat erg gegeerd is voor batterijen. Vlaams N-VA-parlementslid Andy Pieters wil nu dat de regering verder onderzoekt wat er met dat Mols lithium kan gebeuren.
7: Het is natuurlijk niet de grote hoeveelheid zoals bepaalde lithiumvelden in Azië. Maar volgens de experten gaat het wel degelijk over interessante concentraties die zeker in combinatie met geothermie wel enorm potentieel hebben. Het is natuurlijk te vroeg om te zeggen, is het echt economisch rendabel? Dus het lijkt me logisch dat er een vervolgonderzoek gebeurt om op al die vragen een antwoord te vinden.
2: En in Hoven is een nieuw zonneobservatorium geopend bij volkssterrenwacht Urania. Met een moderne telescoop kan je er naar de zon, de sterren en de planeten kijken. En dat nieuwe observatorium is veel toegankelijker, zo is er ook een lift. De telescoop die er nu staat is veel beter dan de vorige, zegt de directeur van Urania, Mark van den Broek.
8: Met de nieuwe technieken die er vandaag zijn, warmtechnieken, kan je veel meer op de zon zien dan vroeger. En dat maakt het ook speciaal. Mensen die hier komen gaan die vlekken veel beter kunnen zien. Maar vooral ook het zonneoppervlak, wat dat vroeger niet kon, is nu betaalbaarder geworden qua instrumenten, ook voor amateurs, ook voor sterrenwachten. En dat biedt wat mogelijkheden dat je echt nu ook die vlammen kan zien op de zon, wat dat vroeger veel moeilijker was.
2: Je kan het zelf gaan doen zondag op de zonnekijkdag van Urania. Ook wij hebben een zonnekijkdag vandaag met veel zon en 23 graden. Morgen nog ietsje warmer. Al het nieuws uit jouw buurt en de rest van de provincie ontdek je in de app van VRT Nieuws.
9: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
12: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
13: Amai, schoon.
12: Ja, ja.
13: En dat past binnen jullie budget?
12: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
13: Slim.
12: Prachtige keuken, hè.
13: Ja.
9: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solden tot 30% korting.
14: Gooi deze zomer je kinderen buiten. En neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
16: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ik weet niet wat dat is met Bruno Mars, maar je speelt die en de zon schijnt plots. Heerlijk nummer is dit. On My Soul. Is het ook zo heerlijk op de weg op dit moment, Hajo?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat Bruno Mars daar misschien ook voor gezorgd heeft. Ja. De E314 van Nederland naar Lummen, daar moet je wel opletten. Het is een kwartier aanschuiven tussen Houthalen en Zolder. Dat komt door een defect voertuig. En ja, op andere plaatsen zijn er vertragingen van maximum 5 minuten.
0: Kijk, tijd om naar de Bruno Mars van België te gaan dan. Het was niet het nummer dat ik wilde starten. Oh, Leon, Jel gaat keiboos zijn op mij. Oké, de Bruno Mars van België is dan voor zo meteen. Maar nu, Angel en Balance ton quoi.

0: niks Bruno Mars, dus gewoon Angèle en Balance Donkwa.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Ja, mennekes, het is vrijdag voor iedereen. Ook voor mij en voor jou is dat vooral goed nieuws, want op vrijdag tussen 6 en 9 uur 's ochtends hoor je hier elk uur een iconisch nummer of een soundtrack uit een film. En als je dat nummer hoort en herkent, dan is het echt de bedoeling dat jij zo snel mogelijk het woord Verfilmfestival stuurt in de Radio 2-app. En dan win je 8 bioscooptickets. Zo moeilijk moet het allemaal niet zijn eigenlijk. Kevin Thomas uit Sint-Niklaas, die heeft dat ook gedaan. Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij was er snel bij. Welk nummer heb je gehoord, Kevin? Dat is dan natuurlijk de vraag.
2: Ik weet dat het een dansfilm is.
0: Oei, maar Kevin, allee. weet je niet meer welk nummer het was? Dat is wel belangrijk natuurlijk, dat je dat weet te zeggen.
2: Ja. Ik weet niet meer wat ik gisteren gegeten heb. Dus stond dat ik nog weet wat er met nummer dat was.
0: Oh, maar dat snap ik helemaal. Maar fijn, ik zal het een tip geven. Het was iets met Summer Nights.
2: Zit dat van dingen? Dirty Dancing, Jim?
0: Nee, het is niet Dirty Dancing. Oh, Kevin. Allee, goed. Voor één keer. Ik kijk hier naar de jury. Mag ik? Ja, ik mag. Oké. Okay. Ik ga voor één keer niet streng zijn, omdat het de eerste dag is dat we dit spelen. Kevin, het was John Travolta en Olivia Newton-John en Summer Nights uit de film...
2: Grease.
0: Maar ja, natuurlijk, Grease. Oké, goed. Oeh, dat was spannend. Was je zo druk bezig ondertussen, Kevin, dat je het niet had onthouden? Of ben je gewoon nogal een vergeetachtig tippen?
2: Ja, wel dat laatste.
0: Allee, voilà, kijk. Maar dus 8 bioscooptickets die jouw richting uitkomen. Vertel mij eens, ga jij regelmatig naar de bioscoop?
2: Ik zo minder, maar de vrouw en de gasten wel.
0: Ah ja, dan gaan die heel blij zijn en dan ga jij gewoon punten scoren. Daar komt het op neer, hè. En dat op een vrijdag. Voilà. Proficiat, Kevin. En maak er een mooi weekend van.
2: Dank u.
0: The truth. I'll be back. En dan is het nu wel tijd voor de Bruno Mars uit België. Ik had het over deze man, Stan van Samang.

0: Het is de nieuwe single van Stan van Samang dus. En Hotshot. Ik ben best wel fan hoor, ik vind het goed. Ja. Ik ben ook benieuwd of hij die live gaat brengen, want op 17 juli, vrijdag 17 juli, om 16:30 staat hij op ons podium bij Radio 2 aan Zee. En om 19:30 is dan aan Gary Hegger, om maar te zeggen, dan kan je er een mooie dag aan zee van maken in Blankenbergen. Dus kom zeker af, kom hallo zeggen, dat vinden wij heel erg fijn. Caroline van de Venne stuurt een bericht in de Radio 2-app en ze zegt, ik ben net verhuisd naar Antwerpen en gisteren op de wachtlijst van de dokterspraktijk geplaatst, wachttijd 4 jaar. Alsjeblieft, dat kan tellen. Ja, over dat artsentekort, daar moeten we het zo meteen toch echt eens over hebben.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2. Sharon Slee.

0: Het is ongelooflijk. Het is alweer vrijdag. Die eerste week van de vakantie zit er al bijna op. Ja, het is toch ook wel een beetje een spannende week voor heel wat jongeren die graag dokter willen worden, want deze week worden de artsenexamens georganiseerd. Ze zijn volop bezig, gisteren voor arts, vandaag is het aan de wannabe tandartsen en morgen voor de dierenartsen. En dat die artsen dringend nodig zijn, ja, dat weten wij eigenlijk al lang, hè, want zo'n nieuwe huisarts vinden, dat is echt niet evident meer. Dat weten ze ook in Halle, in Vlaams-Brabant, daar is ook een tekort aan dokters en daarom gaan 5 gepensioneerde huisartsen daar nu terug aan het werk. En één van die 5 is André Lermigno uit Drogenbos. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Normaal gezien leg ik niet zo graag de nadruk op een leeftijd, André, maar jij bent 82 jaar en jij komt nu even terug uit pensioen met 4 andere collega's.
1: Ja, dat klopt.
0: Was je het niets even doen beu dan? Of...
1: Nee. Ik ben altijd toch wat actief gebleven in de medische wereld. Ik heb nog wat van mijn oude, in de 2 betekenissen van het woord, patiënten die ook geen huisarts vonden toen ik stopte. En die ben ik blijven volgen. Die hebben mijn ESM-nummer, die kunnen mij bereiken. En ik doe nog 1 halve dag per week mijn huis bezoeken om die mensen bij te staan en te helpen waar nodig. Ja. En zij vinden dat heel aangenaam en ik vind dat ook zeer aangenaam.
0: Ja, want het probleem is echt groot, hè, en het blijft maar duren, zo lijkt het wel.
1: Ja, dit is voorlopig onoplosbaar. Ja, wat doen we eraan? Het is een probleem dat we vandaag minder... wel evenveel huisartsen hebben, maar het werk is veranderd. Het wordt veel meer werk dan vroeger. Vroeger konden wij iets vlugger werken, dat is 1. En de mentaliteit is veranderd. En ik kan die jongere dokters helemaal geen ongelijk geven. Wij waren dag en nacht beschikbaar. Zij hebben ook recht op privacy. Zij hebben ook recht op een eigen leven. Op de mogelijkheid hun kinderen op te voeden. Wat bij ons soms wel eens een keer niet altijd lukt.
0: Het waren andere tijden natuurlijk ook, hè, André. Nu is die work-life balance heel belangrijk voor veel mensen. Maar daarnet bijvoorbeeld was er een luisteraar die stuurde ons in de app dat ze op een wachtlijst staat voor een huisarts en dat 4 jaar gaat duren. Ja, wat doet dat met jou?
1: Ja, dat is niet meer gezond. Dat zou niet mogen. Maar daarom hebben wij ook gedacht, en ik moet daar de artsenkring van Halle voor feliciteren, want uiteindelijk hebben zij het initiatief genomen. Wij willen een noodpost oprichten. Dat wil zeggen dat mensen die vandaag echt nood hebben aan een huisarts en nergens nog binnen geraken, tenminste bij ons even terecht kunnen om het probleem...
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden...
3: Invalide! En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Nee, we beginnen maandag. Maandagmorgen is de eerste shift.
3: Voelt dat dan terug een beetje voor jou, André, als een eerste werkdag? Of hoe moet ik me dat inbeelden?
2: Nee, dat is helemaal geen werkdag. Dat is voor mij een terugkeren naar datgene wat ik heel mijn leven heb graag gedaan en nog altijd heel graag doe. Dat is er zijn om mensen op een of andere manier proberen te helpen.
3: Wauw, alleen maar respect daarvoor hoor. André, dankjewel om jouw verhaal bij ons te doen. En veel succes met die noodpost daar in Halle.

0: Voor alle duidelijkheid, Kato met haar nieuwe single 1, 2, 3, 4. Het is tijd voor het nieuws.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het goed.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Als ik van jou was, dan zou ik niet te ver weglopen, want je maakt nog een keer kans op die filmtickets. En we hebben groot nieuws te vertellen.
7: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Geloof me, dat wil je niet missen. Blijf maar lekker hier.
8: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Door de hittegolf zijn de afgelopen weken ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. Vanaf volgend jaar wordt het makkelijker om energiecontracten met elkaar te vergelijken. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de volgende ronde. Door de hittegolf zijn er veel meer mensen gestorven dan normaal. In een periode van 12 dagen waren er ruim 1200 extra overlijdens. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Risk Management Group die onder volksgezondheid valt. De piek was afgelopen zaterdag toen er in één dag 572 overlijdens waren. En dat is een uitzonderlijke oversterfte, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
9: Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken. Maar hier hebben we dus ook wel de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen gekend in ons land sinds de eerste coronagolf.
8: Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers, maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. De begrafenisondernemers hebben de oversterfte de afgelopen dagen ook duidelijk gemerkt. Het was bijvoorbeeld erg druk voor Patrick Petit en zijn collega's in de regio Meissen in Vlaams-Brabant.
10: Vorig weekend hebben wij in totaal 45 overledene personen vervoerd, waar dan wij normaal gezien op een gans weekend er een 20-22 doen. Dus het is bijna een verdubbeling volgens ons. En momenteel is het nog altijd zeer druk bij ons.
8: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf werden daar temperaturen tot boven de 40 graden opgetekend. Gisteren moesten in het zuiden van Frankrijk ook verschillende campings worden ontruimd door bosbranden. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Amorie de Mulder, wat verandert er precies?
11: Ja, heel wat. Ten eerste komen er transparantere tarieven. Elke energieleverancier moet duidelijk de prijs per kilowattuur vermelden. En ook van de vaste vergoeding die je elk jaar betaalt. En zo moet je leveranciers dus beter met elkaar kunnen vergelijken. Want als je dat nu doet, dan krijg je vaak een prijs per maand en dus niet per kilowattuur. Bovendien zitten daar vaak ook al heel wat welkomstkortingen mee in verrekend. En dat geeft dus soms een vertekend beeld. Want die kortingen krijg je dan vaak pas als je bijvoorbeeld een jaar of zelfs 2 jaar klant blijft. Die misleidende kortingen zijn vanaf volgend jaar ook verboden, want die maskeren de werkelijke energieprijs, zo klinkt het. En ook de vaste kosten per jaar worden beperkt. Nu moet je die soms sowieso voor het hele jaar betalen, ook als je halverwege het jaar van leverancier verandert. Kort gezegd, alles moet dus transparanter en duidelijker. Dat is nodig ook, want de overgrote meerderheid van de Belgen heeft vandaag niet het goedkoopste contract. Heel veel Belgen zouden dus nog heel wat kunnen besparen.
8: Oké, Amorie, dankjewel. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. De luchthaven raadt dan ook aan om goed op tijd te komen. Uiteraard zijn zonvakanties populair, maar mensen zoeken ook het avontuur op, zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
12: We zien dat de klassieke zomerbestemmingen heel populair blijven. Het gaat dan om Spanje, Griekenland, Italië, Portugal. Maar we zien ook dat mensen ook vaker toch naar verre oorden trekken. Dat gaat onder meer om Sao Paulo, dat onlangs ingehuldigd is. En dan Kilimanjaro en Halifax in Canada. Dus eigenlijk een mooie combinatie van die twee, de klassieke zonbestemmingen en de iets verdere reizen.
8: In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen aan de Mosalla Moskee. Daar zal het worden opgebaard. Er worden miljoenen mensen verwacht. Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid was toen al gepland, maar werd steeds weer uitgesteld door de oorlog. Maar nu zal dat de komende dagen dus gebeuren. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Dat heeft interim-president Rodriguez gezegd. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een man van 43 levend van onder het puin gehaald. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela. Die komen van pas, want mensen onderdak bieden is nu de volgende prioriteit, zegt Rick Tillemon. Hij werkt in de zwaar getroffen regio La Guayra voor het Europese burgersbeschermingsteam.
13: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar ze denken dat er mogelijke nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
8: In de 16e finales van het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de volgende ronde. Een overzicht door Olivier de Wilde.
14: Spanje blijft zijn favoriete rol waarmaken op dit WK. Nu ging Oostenrijk vrij makkelijk voor de bijl. Oyarzabal scoorde 2 goals in de 3-0 overwinning. Spanje verloor nog niet en kreeg nog geen enkele tegengoal te verwerken. Portugal had meer moeite met Kroatië. Cristiano Ronaldo pikte via een strafschop weer een goal mee. Maar in het absolute slot konden de Portugezen de 2-1 via Gonçalo Ramos pas binnenkopen. Kroatië zocht en vond de gelijkmaker, maar de VAR registreerde een lichte aanraking van de bal, waardoor die gelijkmaker voor buitenspel werd afgekeurd. Portugal dus met de schrik vrij, nu tegen Spanje. En daar zullen Ronaldo en zijn landgenoten het veel beter moeten doen. Als wij voorbij Amerika geraken, spelen we trouwens tegen de winnaar van die match. Ten slotte nog meegeven dat Zwitserland in een 2-0 zege geen misstap beging tegen Algerije. Dankzij één klasseflits van toernooiontdekking Johan Manzambi werden de Algerijnen al snel monddood gemaakt.
8: Ik heb nog het weer voor u vandaag. Zonnig met in het binnenland tijdelijk wat stapelwolken, maxima tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden. Door de hittegolf in ons land stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat zat vooraan in het nieuws. De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en zit vooral bij de 85-plussers. Meer details in de app van VRT Nieuws.
0: Zo, hajo, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Vertel het eens.
15: E314 van Nederland naar Lummen. Opletten, daar sta je bijna 3 kwartier in de file van Houthalen tot even voor Zolder. Daar zijn ze een defecte vrachtwagen aan het takelen, blijkbaar. Dan naar Brussel zie ik files van maximum 10 minuten. Dat is op de E19 van Contig tot de Werken in Mechelen-Noord. Op de E19 vanuit Frankrijk wel 20 minuten. En dat komt door een ongeval bij Nijvel-Zuid. Naar Antwerpen ook wat aanschuiven aan de Werken in Mechelen-Noord op die E19, 10 minuten erbij vanaf Mechelen-Zuid. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

0: blij maken. En goed aan de vrijdagochtend laten beginnen met Pharrell Williams en Happy. Maar heb je dit nummer ook gespot voor het Radio 2 Filmfestival? Dat is de vraag. Het was er wel bij Valerie Arix uit Gent.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Valerie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Amai, jij had heel erg snel door dat dit de opgave was.
2: Ja.
0: Ik had de plaat amper gestart, Valerie.
2: Ik zat helemaal er klaar voor.
0: Ja, het was nogthans minder vanzelfsprekend dan de andere twee. Eerder vandaag hadden we al Ghostbusters en Summer Nights uit Greece. Maar ja, deze is er natuurlijk ook eentje. Hè? Weet je ook uit welke film, Valerie?
2: Ja, The Minions.
0: Ja, Verschrikkelijke Ikke 2 of Despicable Me 2 is inderdaad de film waaruit Pharrell Williams en Happy komt. Proficiat, want jij wint 8 bioscooptickets, Valerie.
2: Oh, super, dat maakt mij happy.
0: Leuk om dat te horen. Voelt de vrijdagochtend dan toch net iets beter?
2: Oh, helemaal, ja. Dankjewel.
0: Ik kan het me voorstellen. Heb je al vakantie of is het nog werkendag vandaag?
2: Wel, wij zijn eigenlijk onderweg, dus het kan helemaal niet stuk.
0: Oh, nou waar ga je?
2: Wij gaan naar Italië.
0: Oh, zeg.
2: Ja.
0: Maar
2: sorry.
0: Als er iemand een gelukszak is vandaag, Valerie, dan ben jij toch wel. Hè? Maar geluk moet je ook.
2: Dat vind ik ook.
0: Moet je ook een beetje afdwingen. En dat heb je wel heel goed gedaan door gewoon mee te spelen met het Radio 2 Filmfestival. En Filmfestival te sturen in de Radio 2 app. Ze komen jouw richting uit. Maak er een hele mooie vakantie van, Valerie.
2: Hartelijk dank. Een fijne zomer. Bye.
0: I'll be back. Zeg, je zou denken dat het niet meer beter kan. En toch, ik zeg het je, het kan wel. De vrijdag kan nog beter. Met het nieuws over Radio 2 dat ik binnen een kwartiertje ongeveer op jou loslaat. Spannend, hè? En geloof me, je wil het weten.

0: Clarence Clemons en Jack Brown en You're a Friend of Mine. Fans van het wielrennen, die moet ik het niet vertellen. Morgen is het zover, dan start de Tour de France. Maarten van Gramberen van Sporta die zal ons elke dag weer op de hoogte houden van wat er allemaal leeft in het peloton. Die staat nu op de luchthaven klaar om te vertrekken. En ik bel hem zo meteen nog even voor hij het vliegtuig opstapt.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt het liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: De Vos Lemmes.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
10: Radio 2.

0: Hun laatste tournee, dat is intussen 2 jaar geleden. Maar als het van Mick Jagger afhangt, dan komt daar snel verandering in. Oh, en wat zou ik daar graag op de eerste rij staan dan? The Rolling Stones en Start Me Up. Ja, vanaf morgen is het tijd om het peloton van de Tour de France op gang te trekken. Want vanaf dan hebben we het niet alleen meer over het voetbal, maar volgen we ook het wielrennen van heel erg dichtbij. En vooral van ja, wat er allemaal leeft in dat peloton. Dankzij Maarten van Granderen, uiteraard. Maarten, goedemorgen.
1: Sharon, goedemorgen.
0: Hey. Ah, het is weer zomer, het is weer die tijd van het jaar. Jij bent net uit de trein gestapt, heb ik gehoord, aangekomen op de luchthaven.
1: Juist. Ik ben net op de trein gestapt. Ik moet hier nog de trappen naar boven nemen. Enfin, ik ga misschien een lift zoeken. Normaal pak ik altijd de trap. Maar ik heb 2 gigantisch grote, zware valiezen bij. Vol met kleren. Dus het gaat toch een lift zijn.
0: Ja, snap ik helemaal. Niks vergeten op de trein, want ik ken jou.
1: Nee, ik had een kameraad bij mij. En die heeft me flink geholpen. En die heeft nog eens alles gecheckt. Dus voorlopig heb ik alles nog. Maar dat gaat
0: niet lang duren.
1: Wanneer ik iets ben kwijtgespeeld.
0: Dat weten wij allemaal. Ook dat zullen we dan wel weer horen. Zeg, je bent weer voor een hele tijd. Hoe was het afscheid gisteren van de familie?
1: Goed. Mijn dochter was al weg en dat is dan altijd interessant, want dat is toch het moeilijkste, afscheid nemen van de dochter. Ik vind dat zelf het meest jammer. Nog iets gaan eten en iedereen was nu vooral nog rustig aan het slapen. Dus dat viel, dat viel perfect mee eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar het went nooit. Het blijft altijd wel moeilijk. De eerste 3 dagen denk je, potverdekken, wat zit ik hier nu weer te doen? Maar na 3 dagen is dat helemaal weg en word je opgezogen door de koers.
0: In die fantastische tour natuurlijk. Wat wel een dingetje is, Maarten, je weet het vast wel, zondag, Rock Werchter, daar staat jouw favoriete band, The Cure. Dat ga jij gewoon missen, hè?
1: Ik ga dat missen. Ik ga 2 dingen zeggen daarover. Daarnet hoorden we de Rolling Stones. Robert Smith, zanger van The Cure, heeft meegezongen op een van de nummers op de nieuwe plaat van de Rolling Stones trouwens.
0: Ja.
1: En ik ben 2 weken geleden naar Pinkpop geweest, het grote festival in Nederland.
0: Ah, je hebt ze gezien.
1: En die staat daar op The Cure.
0: Okay.
1: Dus ik heb The Cure al gezien. En ik heb ook begrepen dat de VRT er wel voor zal zorgen dat ik via een link toch het concert zal kunnen zien.
0: Dat dus zijn de privileges van de betere sportjournalisten.
1: Nee, maar ik denk dat het op VRT Max wordt uitgezonden. Dus dat iedereen het wel kan zien. En als dat niet is, dan zou het nog wel lukken, denk ik.
0: Ja. Zeg, elke dag gaan we jou vragen naar wie je denkt dat er die dag die rit zal winnen. Ja, welke naam denk jij dat er vaak zal vallen? Wie is er in absolute topconditie?
1: We zijn met 31 Belgen, heel veel Belgen. Dat is tof, vaak wel in een dierenrol. Maar ja, Remco Evenepoel is een naam die we elke dag gaan moeten laten vallen. Misschien morgen al, want dan is er zo'n ploegentijdrit die eindigt in een individuele tijdrit. Het is iets speciaals, maar wel iets heel boeiends en heel goeds. En die gaat voor het klassement. Dus we gaan het heel vaak over Evenepoel moeten hebben.
0: Okay.
1: En Evenepoel zegt zich natuurlijk ook Pogacar, want die gaat ook heel vaak kunnen scoren. En de eerste 2 dagen zeker ook uitkijken naar Mathieu van der Poel. Die heeft echt specifiek toegewerkt naar het openingsweekend. Dus dat is zeker ook een hele grote kanshebber op die gele trui.
0: Heel benieuwd wat dat allemaal geeft. Je hoort het hier in de week gewoon elke keer om 8:20. Dan bellen we jou graag. Zeg, je had het daarnet al over jouw loodzware koffers. We weten ook dat je jouw spieren graag dagelijks onderhoudt. Heb je halters weer mee? Zitten die erin?
1: Die zijn meter. Dus er is al een auto vertrokken naar Barcelona. En het eerste wat in die auto kwam, waren mijn halters. En ik heb gisteren nog... Ik ben even nog een bezoekje gaan brengen aan mijn ouders. Dat doe ik ook altijd. En mijn moeder zei nog, stop daar nu toch eens mee, want je bent aan het overdrijven.
0: Oei, oké.
1: Okay. Maar ik ga er geen rekening mee houden. Ik ga er geen rekening mee houden met wat de mama heeft gezegd.
0: Nooit luisteren naar wat de mama zegt.
1: Soms wel, maar in dit geval niet.
0: Zeg Maarten, hele veilige vlucht. En morgen vroeg horen we jou al klaar voor de start om 8:15 bij DJ Karen Meijne in Radio 2 Zomerweekend.
1: Kei
0: veel
1: goed.
0: Plezier.
1: Kei goed.

Zesjarig vandaag. Jawel, 42 kaarsjes mag ze uitblazen. Ik heb het dan over Sandri natuurlijk, van deze Goosebumps. Ik ken nog iets dat jou kippenvel gaat bezorgen. Of fijn, dat deed het toch bij mij, want we hebben groot nieuws hier bij Radio 2. En ik mag het nu wel vertellen. We krijgen een nieuwe collega. Ja, en die nieuwe collega, dat is niemand anders dan Brahim. Jawel, zet de televisie al op 14 canvas, want hij komt er hier straks gewoon gezellig bij. Maar eerst het nieuws uit jouw buurt.

0: 9. Goedemorgen, 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Er mag voorlopig geen opslagplaats voor 2 ton vuurwerk komen in het centrum van Baarle-Hertog. De omgevingsvergunning is in beroep geweigerd door Vlaams minister Broens. Het is al de derde keer dat een grote vuurwerkhandel in het dorp een vergunning aanvraagt en niet krijgt. Het gemeentebestuur en ook honderden buurtbewoners reageren opgelucht, want er waren veel bezwaren tegen de plannen.
1: Ik vond het een eng idee, dus ik ben blij dat het niet doorgaat.
2: Waarom moet dat hier? Waarom kan dat niet ergens waar minder bebouwing is?
3: De zet er lekker op een industrieterrein, waar dan het toerisme naartoe trekt. Houden wij het hier ook een stuk vriendelijker en prettiger in de straat, zeker weten. Ja.
4: Het is gewoon niet op zijn plaats om in een dorp vuurwerkopslag te hebben. Ik bedoel, je hebt in Nederland kunnen zien in Enschede wat het gevolg kan zijn.
1: Veel benzinestations hier ook, dus een ontploffing is zo gebeurd.
0: In Poppel, pal op de grens met Nederland, zijn de hulpdiensten gisteravond massaal ter plaatse gekomen voor een incident. Iemand zou zichzelf er hebben gestoken. Nog een andere persoon is overreden door een auto, mogelijk opzettelijk. Die persoon is wel buiten levensgevaar. De politie heeft gisteravond 3 mensen opgepakt die de nacht in de cel moesten doorbrengen. Ze worden vandaag verhoord. Veel duidelijkheid is er nog niet, maar het incident zou mogelijk te maken hebben met een gevoelige overstap van iemand van het ene bedrijf naar het andere. In Hove is een nieuw zonneobservatorium geopend bij volkssterrenwacht Urania. Met die moderne telescoop die erin staat, kan je veel beter naar de sterren, de planeten en de zon kijken, zegt de directeur van Urania, Mark van den Broek.
5: Met de nieuwe technieken die er vandaag zijn, warmtechnieken, kan je veel meer op de zon zien dan vroeger. En dat maakt het ook speciaal. Mensen die hier komen gaan die vlekken veel beter kunnen zien, maar vooral ook het zonneoppervlak, waar dat vroeger niet kon, is nu betaalbaarder geworden qua instrumenten, ook voor amateurs, ook voor sterrenwachten. En dat biedt wat mogelijkheden dat je echt nu ook die vlammen kan zien op de zon, waar dat vroeger veel moeilijker was.
0: Zondag is het trouwens ook de zonnekijkdag in Urania, kan je het zelf gaan ontdekken. En de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal heeft grote gevolgen voor Sam Vronings uit Mechelen. Sam zat in Seattle in de tribune tijdens de match en was secondenlang in beeld terwijl hij een pet op had van zijn bedrijf, Paletten Peters. Onbetaalbare reclame over heel de wereld, vertelt Sam ons vanuit Amerika.
6: Een paar seconden na het beeld begon mijn gsm heel veel af te gaan. Ik dacht zelfs dat ik gebeld werd. Maar ja, dan zag ik alle berichten binnenkomen. Daarna was dan rust. En dan werd het ook duidelijk dat zelfs Philippe Joos Paletten Peters genoemd had bij naam. Gisteravond hebben we toch verschillende mails binnengekregen waar potentieel iets kan uitkomen. Dus we zijn nu met een paar die de achterfinale doen. En ze hebben ze al gevraagd, dan mogen we ook een klakje hebben en zo. Dus we zijn aan het zien dat we hier geen klakje ergens kunnen laten bedrukken.
0: Vandaag aangenaam zomerweer om 23 graden. Al het nieuws uit jouw buurt ontdek je in de app van VRT Nieuws.
7: Ja, zometeen dus de enige echte Brahim, onze nieuwe collega bij ons hier in de studio. Philippe Heijlen reageert uit Aalst en hij zegt, oh Brahim, die kennen we nog, leuk. Ja, voilà. Zometeen alles gaan we kennis maken en zo. Hajo,
8: ja, goedemorgen.
7: Even naar de weg nu.
8: Ja, de E314 van Nederland naar Lummen, nog steeds problemen door een defecte vrachtwagen. Even voor Zolder, er staat ruim een half uur file, zeg, vanaf Hout halen, houd daar rekening mee. Verder naar Brussel, geen al te grote vertragingen. Ik zie 10 minuten op de A12 in Londerzee. Ook 10 minuten van Comtig tot de werken in Mechelen-Noord op de E19. Maar vanuit Frankrijk wel iets langer aanschuiven. Dat is een ongeval bij Nijvel-Zuid. Een klein half uur erbij daar vanaf Senef. In de andere richting van die E19 een kwartier bumperen van Mechelen-Zuid tot aan de werken in Mechelen-Noord. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
9: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
10: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep
11: Life. Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
12: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
11: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo.
13: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
16: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè mama? ja.
15: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
17: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
14: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
18: Lotto is op zoek naar een mond.
19: Wat heb ik?
18: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
19: Ja, dat kan ik wel smaken.
18: Of specialiteiten over de hele wereld.
19: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
20: C'est si bon.
18: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: mooiste dromen. Willy Sommers.
1: Het mooiste souvenir.
0: En de eerste keer. Radio 2. Ja, kijk even mee op VRT Canvas nu, want we hebben hier onze nieuwe collega op bezoek. Hij ruikt nog naar het nieuw zelf. Brahim, goedemorgen.
2: Hey, lieve Sharon, goedemorgen.
0: Welkom.
2: Ja, dankjewel. Ik vind het allemaal boeiend, spannend.
0: Dat zal wel, ja. Het is voor jou ook de eerste keer in deze radiostudio dan toch. Want die van M&M, die is, wat is het, 15 jaar of zo, jou thuis geweest?
2: Ja, ik ben daar in maart 2011 binnengewandeld, zonder verwachtingen. En ik ben daar blijven plakken, 15 jaar lang, want het was zo plezant.
0: Ja, een fantastisch hoofdstuk. Maar dan is het toch ook wel een beetje spannend, denk ik, om nu hier te zijn.
2: Dat is. Ik kom net ook van beide vrienden van M&M en ik heb verteld dat ik de overstap maak naar hier. Het is fantastisch voor mijzelf, het gevoel dat ik binnen de VRT-muren mag blijven werken. Ja. En vooral hier bij de grootste familie terechtkom. Het is spannend, maar leuk. Ik kijk er keihard naar uit.
0: Ja, wij ook, zeker en vast. Dan is de vraag natuurlijk, wanneer gaan wij jou hier kunnen horen bij Radio 2?
2: Er staat op 29 augustus. Vanaf dan ben ik vertrokken. Van maandag tot en met donderdag. Elke namiddag zal ik voor mijn rekening nemen.
0: Dan ga jij hier te horen zijn bij Radio 2. Ja. Gaat zo leuk zijn. Kijk daar echt naar uit. Er komen ook al berichtjes binnen in de Radio 2-app. Ondertussen Tommy Nuytens uit Wevelgem bijvoorbeeld. Ja, iedereen wil ook muziek van jou horen. Ze zijn hier wel fan van jou. Muziek ook natuurlijk. En Anne Balkaan uit de Pinte die zegt... Wil dit zeggen dat Brahim ouder en wijzer wordt omdat hij naar de grootste familie radio komt? Is dat het geval bij je ouder en wijzer?
2: We gaan niet achteruit, we gaan vooruit. Hè? Dus ik hoop het toch wel. Hè? Ja.
0: Ja, toch een klein beetje. Hey, zeg, en dan denk ik inderdaad, als ik zo een nummer van jou er moet bijhalen... dan wordt het toch wel deze. Oh. What I Like About You.
2: Leuk.
0: Ja. Lekker soulful. Goed om die vrijdagochtend te starten. En zometeen gaan we jou een klein beetje beter proberen te leren kennen aan de hand van wat dilemma's.
2: Let's go.

0: Hoe lang is dit al geleden ondertussen, Brahim?
1: 2008 moet dat geweest zijn, hè?
0: Amai. Ja. Maar nog altijd een schijf, laten we eerlijk zijn.
1: Ja,
0: What I Like About You. Ja, spannende vrijdag dus, want onze nieuwe collega bij ons in de studio, Brahim, je bent hier vanaf september, toch? Of eigenlijk eind augustus, 31 augustus, ja. Is dat dan nog, ja. Van maandag tot en met donderdag tussen 1 en 4. Kijken we heel erg naar uit, maar jij bent lang bij M&M geweest. Onze luisteraars, ja, die kennen jou misschien nog niet zo heel goed, maar die zitten wel te wachten om jou te leren kennen. Dat is heel duidelijk, ze willen jou allemaal welkom heten. Kathleen Piers, die zegt bijvoorbeeld, oh, zalige muziek van Brahim. Welkom op Radio 2. Ook Sabina Vermeulen. Welkom, Brahim, op Radio 2.
1: Dankjewel.
0: En Connie Verleijen zegt, verstand komt met de jaren.
1: voilà, het is bevestigd.
0: Voilà. Maar dus, elkaar een beetje beter leren kennen. Ik vind dat niet erg. En ik dacht, we doen dat aan de hand van wat dilemma's.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik ga jou een dilemma geven en jij moet snel antwoorden.
1: Oei, spannend, ja.
0: Ja, dus je mag niet lang nadenken.
1: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ik denk het.
0: Oké, okay, ik ga er hier nog even iets anders voor klaar zetten. Een beetje iets opzwepender, hè, normaal.
1: Right.
0: Ja. Speedo of zwemshort?
1: Zwemshort.
0: Voetbal of wielrennen?
1: Voetbal.
0: Vanille of chocoladeijs?
1: Vanille.
0: Hittegolf of kwakkelzomer?
1: Hittegolf.
0: Zee of zwembad?
1: Zee.
0: Watermeloen of aardbeien?
1: Watermeloen.
0: Glamping of wildkamperen?
1: Glamping dan, ja.
0: Ja?
1: Ja. Niks kamperen, ja.
0: Geen insecten aan je tenen of zo?
1: Nee. Ik heb het één keer gedaan ooit met mijn neef en ik heb toen gezegd nooit meer. Dat is niet voor mij.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Voilà, kijk, hebben we elkaar weer wat beter leren kennen. Super tof.
1: Leuk.
0: Heel belangrijk, heb je al gestemd voor de Zomerhits 1000?
1: Ik beken schuld, nee.
0: Jammer.
1: Ja,
0: Brian.
1: Ja, dat moet ik doen, hè.
0: Dan moet je toch in ieder geval eens nadenken over wat jouw favoriete zomerplaat is.
1: Maar dat weet ik wel, daar moet ik niet over nadenken zelfs. Toen ik 5 jaar was, kleutertje van 5, 1989, stond ik in de kleuterklas te dansen op de kleuterdans toen nog. En dat was het lied De Lambada.
0: Ah ja, natuurlijk. Ah, maar
1: I
0: kijk,
1: love it.
0: Daar kan je ook nog voor stemmen, want die stond vorig jaar op nummer 1 in de Radio 2.
1: Hey.
0: Zomergids 1000.
1: Voilà.
0: Dus dat zit wel goed, die connectie met Radio 2, dat is duidelijk. Heb jij nog vragen voor ons? Het is het moment, hè.
1: Waar is het toilet hier?
0: Dat kan ik jou wel vertellen, geen zorgen. Ga je nog op vakantie? Of,
1: Ja, ik ga nog een weekje ertussenuit. Ik blijf vooral duidelijkheid wel nog even doordoen bij de vrienden van M&M.
0: Ja.
1: 14 augustus is mijn laatste daar.
0: Okay.
1: Dus ik heb wel hier en daar een weekje nog dat ik pak deze zomervakantie.
0: Wel, we geven ze nog even tijd daar bij M&M om afscheid van jou te nemen. En dan ben jij gewoon helemaal van ons.
1: Dat is keilig.
0: Tot in september.
1: Jojo.

0: Lady Gaga, die een beetje een kater heeft overgehouden aan een relatie, denk ik. Ze zit in een bad romance. Wij zitten vooral in een hele goede sfeer. Heel blij, want ja, je hebt het gehoord. Brahim, die komt naar ons. Geweldig toch, vanaf eind augustus, begin september hoor je hem hier van maandag tot en met donderdag tussen 1 en 4 bij Radio 2 komt hij hier presenteren. Een nieuwe collega, dat is altijd leuk. Maria Rita Gouwi reageert nog vanuit Veurne. Ze stuurt, ja, Brahim lijkt mijn stem te hebben van die andere DJ. Ik denk, David. Ah ja, met onze David van Spitsen. Wel een mooie stem en een leuke manier van brengen. Veel succes, zegt Maria Rita. Ja, dat komt wel goed, denk ik. Het is een ochtend van primeurs ook hier bij Radio 2. Daarnet is het nieuws van Brahim. Maar ook nog ander nieuws. Want vandaag heeft Céline Dion haar nieuwste single gelanceerd. Bonjour, pardon, merci heet die. En die hoor je uiteraard in primeur hier bij Radio 2. Hoe kan het ook anders? Zet de radio maar wat luider en geniet mee.
1: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois

Dit is hem, de nieuwste single van Céline Dion in primeur hier bij Radio 2. Maggie Blijs uit Antwerpen zegt, wat een stem toch, Céline Dion. Ze doet het toch maar weer. Spijtig dat ik er niet bij kan zijn in Parijs. Merci. Snap ik, maar zo heb je ze toch een klein beetje gehoord, hè, Maggie, Céline Dion.

0: Ja, je zou denken dat het weekend bijna begonnen is, hè, met dit soort muziek. Laura Tesoro en Plastic Paradise. Het weekend dat is nog niet begonnen, maar we gaan die laatste werkdag van de week wel goed inzetten. En goed doorkomen zometeen met Benjamin. En de Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of Mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
2: Radio 2.
4: De rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
5: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekost onder controle. Airzone. Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
6: Schat, zie je nu eens? Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
7: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
6: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
7: Die van de buren?
6: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 minuten.
6: Nee, één adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in

0: Sinterklaas of op crea.be.
1: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbize. Treed in de voetsporen van ridders in het Domusmuseum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbize, dat is even op reis, vlakbij huis.
2: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.

0: winter helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: En we gaan zo meteen verder met die Radio 2 Zomerhits 1000. En meteen na het nieuws al een dikke, dikke bom op je radio. Echt wel de moeite hoor, zo meteen.
4: Elke dag, telk voor twee.
5: Het is 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Amory de Mulder, waarom doet het parlement dat?
6: Omdat het vandaag best ingewikkeld is om prijzen te vergelijken, want er zitten vaak allerlei welkomstkortingen in verrekend, waardoor sommige contracten wel goedkoop lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. Om sommige kortingen te krijgen moet je bijvoorbeeld 1 of zelfs 2 jaar klant blijven, want anders betaal je meer. En dus worden zulke misleidende kortingen die de werkelijke energieprijs maskeren binnenkort verboden en moeten alle energieleveranciers hun prijzen duidelijker en op dezelfde manier tonen, zodat je goed weet hoeveel je per kilowatt gas en elektriciteit betaalt en dus ook beter kunt vergelijken. Dat is nodig, zo blijkt, want de overgrote meerderheid van de Belgen kiest vandaag niet het goedkoopste contract.
5: Amory, dankjewel. Door de hittegolf zijn er veel meer mensen gestorven dan normaal. In een periode van 12 dagen waren er ruim 1200 extra overlijdens. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Volksgezondheid. De piek was afgelopen zaterdag, toen er in 1 dag 572 overlijdens waren. Ook de ziekenhuizen stellen vast dat de hitte zwaarder heeft toegeslagen dan anders. Dat zegt spoedarts Nick Kleimans van het UZ in Gent.
7: In het ziekenhuis hebben we dat nu wel gemerkt in die zin dat bepaalde hittegerelateerde aandoeningen, dat we die zelden zien zoals de klassieke hitteberoerte. Terwijl we nu voornamelijk op de 2 warmste dagen, donderdag en vrijdag, meerdere van die patiënten hebben gezien op onze dienst.
5: Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf. Dat was in het voorjaar van 2020. Politie en gerecht zien steeds meer jongeren die bij phishing, online oplichting, dus betrokken zijn. Recent is een 19-jarige jongen uit Antwerpen nog opgepakt die vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit in naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Op die manier zijn ook Belgen opgelicht, zegt Patrick Willox van de gerechtelijke politie.
8: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
5: In het oosten van Congo is het Instituut voor Tropische Geneeskunde gestart met het testen van een behandeling tegen het Ebola-virus. Samen met de Congolese collega's van INRB testen de onderzoekers nieuwe medicijnen uit op patiënten. Zo willen ze de hoge sterftegraad van het Ebola-virus doen dalen. Professor Laurens Liesenborgs mocht gisteren in Bunia de eerste medicijnen toedienen.
9: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. 1,5 maand na start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor behandeling bij de behandelingscentra. En zo helpt een behandeling ook met het indijken van de epidemie.
5: De epidemie dijdt nog altijd uit met al 1460 besmettingen en bijna 450 doden. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje uit tegen elkaar in de volgende ronde. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0 en Portugal had wat meer moeite met Kroatië. 2-1 was de eindstand. De late gelijkmaker van Kroatië werd na een VAR-interventie nog afgekeurd. Vanochtend vroeg klopte Zwitserland Algerije met 2-0. Zonnig vandaag, met in het binnenland tijdelijk wat stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Ook het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Lode. Vier minuten over negen. Hajo, het is op zijn vrijdag. Zijn op de weg?
0: Dat is zeker zo. Behalve op de E314 misschien van Nederland naar Lummen. Daar zijn al de hele ochtend problemen. Daar was een defecte vrachtwagen gemeld bij Zolder. Die is weggetakeld. De files waren aan het afnemen. Maar jawel, er is bij Zolder nu een nieuwe aanrijding gebeurd. En dat betekent dus wel nog steeds een kwartier vertragen vanaf Park Midden Limburg. Verder naar Brussel weinig te melden. Alleen die werken in Mechelen-Noord leveren wat vertraging op zo'n 10 minuten vanaf Kontich. En in de andere richting naar Antwerpen 10 minuten vanaf Mechelen-Zuid. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
3: Dankjewel. Ja. Green. Energie Rebellie. Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Benjamin Scholaert.
3: En we zitten bij nummer 429. Die plek is voor Kent Holders van Macklemore en Ryan Lewis. Goedemorgen.

Ja. Dikke bom van Macklemore en Ryan Lewis, Can't Hold Us. Dat is meteen al lekker binnenkomen, hè? Dit nummer. Clouseau staat 3 keer in onze Radio 2 Zomerhits 1000. En dit is de eerste keer op 428. Fonke en Vuur.

0: ze dus nog twee keer tegenkomen, hè, in onze lijst. Plus zo. 428 vonken en vuur.
1: Zomerhits 1000.
2: Nou, tot zondag hoor je deze Radio 2 Zomerhits 1000. Iets voor 8 uur vertel ik jou wie op nummer 1 staat. En vanaf maandag vind je ons met Radio 2 op de dijk van Blankenbergen. Ter hoogte van de pier is dat. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken, te luisteren, mee te zingen als je dat zou willen. Of gewoon een babbeltje te slaan. Het dak van onze studio is opnieuw het podium waar heel wat artiesten live zullen te zien zijn. Ik vertelde jou al dat Bart Peters komende maandag de eerste is op dat podium. Dat is om 3:30. En wil jij ontdekken welke artiesten deze zomer nog allemaal langskomen? Wel, download dan de VRT Max-app als je die nog niet zou hebben. En volg Radio 2 door op het hartje te klikken op de pagina van Radio 2. En dan ontvang je de volledige line-up van Radio 2 aan zee in Blankenbergen. We zijn aangekomen bij Jean en Gina. Ofwel Accession, on en on op 427.

426 Master Blaster Stevie Wonder. Dus ik vat het nog heel even samen wat ik daarnet aan het vertellen was. Op weekdagen twee artiesten live bij Radio 2 aan Zee. Dat is telkens iemand om 16:30 en ook om 19:30. En als je dus Radio 2 gaat volgen op VRT Max, je geeft ons een hartje, dan krijg je de volledige line-up te zien en die is echt wel de moeite. Er is Maloko, Sing It Back.

125 voor Moloko met Sing It Back. Ja, dat was ooit een koppel, hè? Roisin Murphy met, hoe heette hij nu weer? Mark Bryden. Maar ja, de relatie en de liefde waren voorbij, dus het was ook stilaan gedaan met Moloko zelf. Eigenlijk wel jammer, want toch wel heel fijne muziek gemaakt. In plaats hoger staat Ella Black, I Need a Dollar.

0: I Need a Dollar. Ja, meer. Meer mag ook natuurlijk, hè. Uiteraard. Die kregen Hello Black 424. Straks Zucchero en Paul Young met Senza Una Donna. En ook het nieuws uit je buurt.
1: Ze zijn terug.
2: Ken je tekstje nog?
3: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
1: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
2: Ik hoop dat je het beter kent dan ik, hè.
1: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepret.
10: Wat?
11: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
14: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
15: Krevel. Leef beter.
16: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
17: Elke dag telt voor twee.
0: Half tien, goedemorgen, 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Poppel, deelgemeente van Ravels, op de grens met Nederland, zijn de hulpdiensten gisteravond massaal ter plaatse gekomen in de Nieuwstraat voor een incident. Iemand zou zichzelf er hebben gestoken, nog een andere persoon is overreden door een auto, mogelijk opzettelijk. De persoon raakte gewond, maar is buiten levensgevaar. De politie heeft gisteravond 3 mensen opgepakt. Ze moesten de nacht in de cel doorbrengen en worden pas vandaag verhoord. Het incident zou mogelijk te maken hebben met een gevoelige overstap van het ene bedrijf naar het andere. De WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal heeft grote gevolgen voor Sam Vronings uit Mechelen. Hij zat in Seattle in de Verenigde Staten, dus in de tribune tijdens de wedstrijd, en was secondenlang in beeld terwijl hij een pet op had van zijn bedrijf, Palette Peters uit Mechelen. En dat is onbetaalbare reclame voor heel de wereld, vertelt Sam ons vanuit Amerika.
18: Een paar seconden na het beeld begon mijn gsm heel veel af te gaan. Ik dacht zelfs dat ik gebeld werd, maar ja, dan zag ik alle berichten binnenkomen. Iets daarna was dan rust en dan werd het ook duidelijk dat zelfs Filip Joos Palette Peters genoemd had bij naam. Gisteravond hebben we toch verschillende mails binnengekregen waar potentieel iets kan uitkomen. Dus we zijn nu met een paar die de achterfinale doen en ze hebben ze al gevraagd, dan mogen we ook een klakje hebben en zo. Dus we zijn aan het zien dat we hier geen klakje ergens kunnen laten bedrukken.
0: In Baarle-Hertog komt er voorlopig geen opslagplaats voor 2 ton vuurwerk in het centrum van het dorp. De omgevingsvergunning voor dat project is in beroep geweigerd door Vlaams minister Joop Broens. Het is al de 3e keer dat een grote vuurwerkhandel zo'n vergunning aanvraagt voor een loods en niet krijgt. Het gemeentebestuur en heel wat buurtbewoners zijn opgelucht. Er waren namelijk honderden bezwaren tegen die plannen.
19: Ik vond het een eng idee. Dus ik ben blij dat het niet doorgaat.
20: Waarom moet dat hier? Waarom kan dat niet ergens waar minder bebouwing is?
21: Dus zet dat lekker op een industrieterrein, waar dan ook toerisme naartoe trekt. Houden wij het hier ook een stuk vriendelijker en prettiger in de straat, zeker weten. Ja.
22: Het is gewoon niet op zijn plaats om in een dorp vuurwerkopslag te hebben. Ik bedoel, je hebt in Nederland kunnen zien in Enschede wat het gevolg kan zijn.
19: Veel benzinestations hier ook, dus een ontploffing is zo gebeurd.
0: In Hove is een nieuw zonneobservatorium geopend bij volkssterrenwacht Urania. Het is een nieuw bijgebouw en met de moderne telescoop kan je beter naar de zon kijken, zegt de directeur van Urania, Mark van den Broek.
1: Met de nieuwe technieken die er vandaag zijn, ruimtetechnieken, kan je veel meer op de zon zien dan vroeger. En dat maakt het ook speciaal. Mensen die dan hier komen gaan die vlekken veel beter kunnen zien, maar vooral ook het zonneoppervlak, wat dat vroeger niet kon, is nu betaalbaarder geworden qua instrumenten, ook voor amateurs, ook voor sterrenwachten. En dat biedt wat mogelijkheden dat je echt nu ook die vlammen kan zien op de zon, waar dat vroeger veel moeilijker was.
0: Vandaag ook zon en 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
2: 3 minuten over 9:30. Ajo, hoe zit het op de weg?
3: Nou, er zijn een paar problemen. Op de E314 van Nederland naar Lummen vertraag je nog een half uur van Houthalen tot de Zolder. Daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is een vijftal minuten geleden vrijgemaakt. Dus hopelijk gaat het daar snel vlotter. Verder naar Antwerpen, bijna 3 kwartier aanschuiven. Op de E313 van Rans tot Wommelgem zijn 2 rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. De E19, 10 minuten van Mechelen-Zuid tot aan de werken in Mechelen-Noord. En nog ten zuiden van Antwerpen dan is er een ongeval gebeurd in Kontich op de Prins Boudewijnlaan richting Antwerpen. Hou rekening met 20 minuten file vanaf de afritten van de E19. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
2: Dankjewel, Hajo.
23: Sterrenhotel of Sterrenhemel? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
24: Radio 2, Zomerhits 1000.
25: Benjamin Scholaert.
2: En 423, dat is een duet tussen Zucchero en Paul Young. Senza, una donna.

samen. Een superster uit Italië en één uit het Verenigd Koninkrijk. Ja, en dit was het resultaat in 1991. Paul Young en Zucchero met Senza Una Donna op 423. In 2007 had Milo dik prijs met dit hier. Heeft toen lang in onze top 30 gestaan. You Don't Know op 422.

0: Die?
1: Ja.
0: De allereerste keer van Rita de Neve. Het geëindigd op nummer 421.
2: Zomerhits 1000.
0: De Radio 2 Zomerhits 1000, daar ben jij nu naar aan het luisteren. We gaan nog door tot zondag. En zondag, in de late namiddag, eigenlijk avond is het, dan hoor je de top 10 van onze lijst. Nu, we weten uiteraard al wat die top 10 zal zijn, welke songs erin staan, maar de volgorde, die kan jij nog bepalen door te gaan stemmen op jouw favoriet uit die lijst van 10 nummers. En dat doe je op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Nu, welke liedjes staan daar zoal in? Bin bijvoorbeeld. Dat is meteen het gevoel van vakantie in Frankrijk, hè? Michel Fugain met Une belle histoire.
3: C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
0: Dat zou dus je nummer 1 kunnen zijn, maar ook dit hier. Ja, dit was vorig jaar onze VRT zomerhit. Is dit jouw favoriet voor de nummer 1? Dan moet je stemmen op Pommelien Thijs met Atlas. Of het zou dit ook kunnen.

0: 16 jaar geleden, zomer van 2010, is het This Time for Africa, Waka Waka van Shakira. Stemmen dus op jouw favoriet voor de nummer 1 komende zondag. Nummer 1 van onze Radio 2 Zomerhits 1000 via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Benjamin Scholaert.

420 daarnet was Enrique Iglesias met Escape. En in de videoclip van dat nummer speelde tennister Anna Kournikova mee. En er moet daar op de set van alles gebeurd zijn. Want ja, dat was eigenlijk het begin van wat later hun relatie geworden is. En ze zijn nog altijd samen, hè? Enrique en Anna Kournikova. Eén plaats hoger, 419, was voor Sniffin' the Tears met Driver's Seat. Daarmee zaten we in de 70s. Nog eentje voor het nieuws van 10 uur. En dat zijn de Backstreet Boys. En die komen trouwens naar Europa. Hè. Dat doen ze in het najaar. Geven ze concerten in Düsseldorf. Staan op 418 met Everybody. Backstreet's back.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Het zijn solden in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: twee nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: Radio 2.
1: Radio 2.
3: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
4: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
3: Nee, dan zal die van de buren geweest zijn, hè?
4: Die van de buren.
3: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
4: Allee, het is goed. Maar ik ren in naar 20 winkels, hè?
3: Nee, één adres.
5: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
6: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domusmuseum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Jo, wat bedoel je?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: De rilling, als je uitlocht voor het weekend en je baas zegt...

0: Heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
1: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
2: Hey, hallo allemaal! Gitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Ken je Sydney Youngblood nog? Wel, die krijg je zo meteen na het nieuws. En straks heb ik ook nog een familieticket weg te geven voor Mini Europa.

0: is 10 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De regie der gebouwen onderzoekt schade aan het gebouw van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel. Dat schrijft Nieuwsblad en bevoegd minister Vanessa Mats bevestigt het. In het Jubelpark vond afgelopen weekend een groot feest plaats naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat feest werd georganiseerd door de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Het is nog niet duidelijk of de schade werd veroorzaakt door de vuurwerkshow op dat feest of dat het gaat om stormschade. Dat zegt Geraldine David. Zij is algemeen directeur van het Koninklijk Museum Kunst en Geschiedenis.
1: Blijkt dat er schade zijn aan de daken, de kroonlijsten, en dan was er ook achtergebleven afval op de daken. Het lijkt nog beperkt, maar er is dus een encore onderzoek die moet wel bepalen hoe groot de schade zijn en wat veroorzaakt het. Want er was ook een grote omweg tussen zaterdag en zondag.
0: Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om energiecontracten met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Wie vergelijkt zal de prijs per kilowattuur te zien krijgen. Nu is dat vaak de prijs per maand. Bovendien zitten daar meestal allerlei welkomstkortingen in verrekend, maar dat geeft soms een vertekend beeld. En om sommige kortingen te krijgen moet je zelfs ook 1 of soms 2 jaar klant blijven. Ook dat mag voortaan niet meer. In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee, samen met zijn omgekomen familieleden. Later volgende week is er dan de eigenlijke begrafenis. Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid werd uitgesteld door de oorlog, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarte.
2: Begrafenissen van een dergelijke kopstuk in Iran die trekken miljoenen mensen. Het eist enorme voorbereiding en dat kan niet gedurende een tijd van oorlog. Voor het regime een hele belangrijke boodschap die ze gaan uitdragen naar de rest van de wereld. Zo van, we hebben de oorlog overleefd. En dat moet blijken uit een enorme mensenmassa. Mensen die normaal gesproken tijdens deze dagen thuis zouden werken, moeten op hun werk komen, zodat ze waarschijnlijk per bussen zullen kunnen worden vervoerd naar de plek waar Khamenei opgebaard is. En ook vakanties mogen niet worden opgenomen.
0: De zoon van Khamenei, Mojtaba, werd ook gewond bij de aanvallen op zijn vader. Hij werd de nieuwe opperste leider van Iran, maar is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. De leider van de machtige revolutionaire garde, generaal Vahidi, is vanochtend wel opgedoken in Teheran. Ook hij was sinds 8 februari niet meer gezien. In het oosten van Congo is het Instituut voor Tropische Geneeskunde gestart met het testen van een nieuwe behandeling tegen het Ebola-virus. Samen met de collega's van INRB uit Congo testen de onderzoekers nieuwe medicijnen uit op patiënten. Ze willen zo de hoogtesterftegraad van het virus doen dalen. Professor Laurens Liesenborgs mocht gisteren in Bunia de eerste medicijnen toedienen.
3: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. 1,5 maand na start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen een behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor een behandeling bij de behandelingscentra. En zo helpt een behandeling ook met het indijken van de epidemie.
0: De epidemie blijft nog altijd uitdijen. Al met 1460 besmettingen zijn er en bijna 450 doden. Zonnig vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken, maxima tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Lode. Het is bijna 4:10 op D34 naar Knokke. 20 minuten vertragen bij Kaprijke. Daar is een ongeval gebeurd. Langzaam naar Antwerpen. Op D313 bijna 1 uur van Massenhoven tot Wommelgem. Daar staat een defecte vrachtwagen. Op D19 10 minuten van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Files ook naar Brussel. Op D429 10 minuten bij Halle. Op D40 van Aken naar Luik. Een 30 minuten aanschuiven van Sherat tot Lonsain. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen op de aansluiting naar D42 richting Namen. En op D19 naar Frankrijk, 50 minuten bij Bergen. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.

Amerikaans soldaat, deze Sidney Youngblood, die gestationeerd was in Duitsland. Dat is één ding, maar daarnaast was hij ook heel veel met muziek bezig. En vooral dat interesseert ons in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Met zijn eerste grote hit, If Only I Could, is hij terechtgekomen op 417. Ja, en zometeen iemand die al goed op dreef is. Om 8:08, je krijgt I'm Horny van Moesti. Maar dit moet er wel even tussen. Want in Leuven zijn er problemen door een ongeval op de Koning Boudewijnlaan richting het centrum van de stad, ter hoogte van het kruispunt met de Celestijnenlaan. Je kan de omgeving maar beter vermijden.

I'm Horny. Dat is genoteerd, lieve vriendin. Op 416 moest hij in onze Radio 2 Zomerhits 1000. En in plaats hoger komen we terecht bij Madonna met een nummer dat op haar eerste album stond. Zitten we in de eerste helft van de jaren 80. Op 415 vinden we ze terug met Borderline. Ze was trouwens toen 24 jaar oud. Maar de producers vonden dat ze toch nog iets jonger moest klinken. Dus er werd een beetje geprutst aan die stem, zodat die net iets hoger zat. En zet intussen ook de radio maar een beetje luider, want straks geef ik die opgave waarmee je een ticket kan winnen voor Mini Europa.

0: tot aan met Borderline 415.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: En tijdens onze Radio 2 Zomerhits 1000 kan je ook familietickets winnen voor Mini Europa. Mini Europa, dat zijn eigenlijk de mooiste plekken en monumenten van Europa in het mini. Allemaal in de schaduw van het Atomium op de Heijsel hier in Brussel. Ik heb voor jou meegebracht een mini-zomerhit. En jij moet mij via de app van Radio 2 laten weten uit welk land die mini-zomerhit komt. Het is, goh, ik ken het nummer, maar ja, uit welk land, dat is niet zo gemakkelijk hoor. Hier komt die opgave.

Als je het weet, mag je het nu al doorsturen, hè, in de app. Laat die juiste antwoorden maar komen. Dit is 414, Shake It Off. Taylor Swift. I see.

0: Ja. 413. Sweet Caroline van Christophe. En zometeen Alvaro Soler.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
8: Knaldi! Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Ze zijn terug.
10: En de tekstje nog.
11: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
9: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
12: Kom, pak het beter kind dan ik.
9: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
13: Zomerhits 1000.
14: 412.

0: gesteld wel een paar keer hoor in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Maar ja, de man heeft natuurlijk ook wel heel veel zomerhits uitgebracht. Dus van het een kwam het ander. Bijvoorbeeld nu op 412, El Mismo Sol Alvaro Soler.
1: Zomerhits 1000.
0: Ik gaf jou daarnet een mini-zomerhit. En als je mij kan laten weten uit welk land die mini-zomerhit komt, ja, dan maak je natuurlijk kans op zo'n familieticket voor mini-Europa. Maar goed, beginnen bij het begin. Om welke zomerhit ging het? Om dit hier.

0: En Anne Bohé uit Kortemark, die was er meteen bij om mijn bericht te sturen. Goedemorgen, Anne.
1: Dat is niet.
0: Zeg, Anne, zeg het maar. Uit welk land kwam deze mini-zomerhit?
1: Uit Moldavië.
0: Uit Moldavië. Wist je dat zomaar uit het blote hoofd? Of ben je toch even moeten gaan opzoeken?
1: Sorry, ik heb dat wel gegoogeld.
0: Voilà, maar dat mag, hè. Dat mag, hè, Anne. Helemaal geen probleem. Het ging natuurlijk om Ozone, zo heette de groep, met het nummer Dragos Theadintei. Dat wil dus zeggen, Anne, dat jij dus dat familieticket voor Mini-Europa krijgt. Komt jouw richting uit.
1: Super.
0: Heb je grote plannen voor deze zomer?
1: Nee, niet echt. Ons kleinkind komt vaak op bezoek, Boris, en dan doen wij wel heel vaak uitstapjes naar pretparken of gaan zwemmen of zo. Niet. Eigenlijk grote plannen om te reizen.
0: Oké. Voilà, maar dan kan je meteen met Boris al eens naar Mini-Europa gaan, hè?
1: Oké,
0: richting Brussel
1: dat
0: komen.
1: Dat zal je super vinden. Oké, dankjewel.
0: Goed, Anne, fijne dag nog, hè. Ja. Bye-bye.
1: Groetjes daar, bye-bye. Da-da.
2: Radio 2, Zomerhits 1000. Benjamin Scholaert.

0: Boré die was natuurlijk zeer tevreden met dat familieticket voor Mini Europa. En Caroline geeft na de middag ook nog zo'n ticket weg. Je kreeg Shaboozy met de barsong en zometeen Bob Marley met wel nog een beetje beats bijgeduwd door Funkstar Deluxe. 10:55 en toch wel wat ongevallen gebeurd op de weg. Op de E34 naar Knokke, een kwartier file rijden tussen Oost-Eeklo en Kaprijken. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E403 richting Kortrijk, ook een ongeval gebeurd. Net voor Roeselare-Izegem, linkerrijstrook versperd. Langzaam naar Antwerpen, op de E313, ongeval. Net voor Lummen, ook 20 minuten. Op de E313 tussen Ham en Geel-Oost, ook een ongeval gebeurd. Ruim 1 uur vanaf Massenhoven, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. 10 minuten op de E19 van Mechelen-Zuid tot de Werken in Mechelen-Noord. In Leuven zijn er problemen door een ongeval op de Koning Boudewijnlaan richting het centrum van de stad, ter hoogte van het kruispunt met de Celestijnenlaan. Je kan de omgeving maar beter vermijden. Op de E40 van Aken naar Luik een half uur aanschuiven van Cherat tot Lonsijn. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen op de aansluiting naar de E42 richting Namen. En op de E19 naar Frankrijk is dat de 1 uur bij Bergen. Daar zijn ook door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Uit je top, mijn selecta.

1999. Bob Marley samen met Funkstar Deluxe op 409 met Sun Is Shining. Zondag hoor je de grote finale van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dan krijg je de top 10. We weten welke songs in die top 10 staan, maar de volgorde is nog niet bepaald. Dat kan jij nog doen door te gaan stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Margriet, die staat ook in die top 10 met Lekker Blijven Hangen. En we komen ze nu al eens tegen op 408. Alle mooie mannen zijn zo lelijk.

0: Anita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld.
8: Parcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
13: en Brico Planet
12: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
13: 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
1: Radio 2
0: Zomerhits 1000
1: 407.

recht uit de zomer van 2012. Stond toen in onze Radio 2 Top 30 dit hier. En is geëindigd op nummer 407, Khaled met C'est la vie. Nu wil jij mee aftellen met onze Radio 2 Zomerhits 1000, dan kan dat perfect op VRT Max. Dan ga je naar de pagina van Radio 2, dan vind je een foto van mezelf en je mag gerust op mij klikken en dan zie je volledig die aftelling. En zo gaan we door richting de nummer 1. Die krijg je dan zondagavond, iets voor 8 uur. Nu naar New York, naar de Bronx, eind jaren 70. Eind jaren 70 ontstond daar plots de rapmuziek met dit als eerste grote hit. Sugar Hill Gang met The Rapper's Delight, 406.

Nummer 406, Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Ja, en Jennifer Lopez die krijgt tegenwoordig wel een beetje de wind van voren, hoor. Want wat is nu gebleken? Dat is dat haar twee zonen allebei een studiebeurs krijgen. Voor alle duidelijkheid, een studiebeurs is voor mensen die het niet zo heel breed hebben. Ja, en dat kan je natuurlijk van Jennifer Lopez niet zeggen, hè. Want ze zit daar op een berg geld van ongeveer 350 miljoen. Er is ze met Ain't That Funny.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning...

Jennifer Lopez met Ain't That Funny. We zijn er volop bezig, samen met Studio 100, met de voorbereidingen van Hallo Radio 2. Dat is die musical. Tickets daarvoor, die kan je nu al bestellen als je dat zou willen. Via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Peter van de Veire, die speelt mee, vertolkt de hoofdrol. En ook Chris van Tongelen. En Chris van Tongelen, die komt er nu aan. Niet met Peter van de Veire. Alhoewel, dat zou wel leuk zijn. Peter, die ook eens bij de Romeo zingt. Nee, het is met Gunter Levy en David Gillis. We staan op nummer 404 met Viva de Romeo's.

0: Vandaag allemaal. Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste? Koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Zo, de Romeo's die hebben we gehad met Viva de Romeo's. Straks is het aan Melissa Etheridge met Like the

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt niet dat de overheid te weinig maatregelen heeft genomen om mensen te beschermen tegen de hitte. Uit voorlopige cijfers blijkt dat er tijdens de afgelopen hittegolf een uitzonderlijke oversterfte was in ons land. Er stierven 1200 mensen meer op 5 dagen tijd dan meestal het geval is in dezelfde periode. Frank van den Broeke erkent wel dat sommige dingen beter kunnen aangepakt worden.
1: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
0: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 meer mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf daar werden temperaturen tot boven de 40 graden gemeten. Gisteren moesten in het zuiden van Frankrijk nog verschillende campings worden ontruimd voor bosbranden. Een voetbaltrainer uit Lande in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden zijn gebeurd, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst over gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en die organisatie heeft maatregelen genomen, zegt Nante Klerk.
2: Eerst moeten wij natuurlijk nagaan bij het parket welk onderzoek dat er loopt, over wat voor soort feiten dat gaat. De persoon is dan uitgenodigd geweest om zijn kant van het verhaal te doen. En dan heeft dat comité beslist dat deze persoon geen enkele functie meer binnen het voetbal kan uitoefenen tot er een uitspraak is in zijn gerechtelijk onderzoek. En dat wil dan zeggen dat de persoon geen speler kan zijn, geen coach kan zijn, geen clubbestuurder kan zijn en eigenlijk geen enkele functie kan uitoefenen.
0: In Brussel zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware schietpartij aan metrostation Clemenceau begin vorig jaar. 'S Ochtends vroeg kwamen de 2 gewapend met zware machinegeweren uit de metro. Een van de 2 schoot 23 keer met een kalasjnikov. Een van de kogels belandde in een kinderkamer. Het metroverkeer werd ook urenlang stilgelegd tijdens de klopjacht. De schutter krijgt nu 13 jaar cel. De andere dader, die niet zelf schoot, is tot 11 jaar veroordeeld. Politie en gerecht zien steeds meer jongeren die bij phishing, online oplichting dus, betrokken zijn. Recent is een 19-jarige jongen uit Antwerpen opgepakt die vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit in naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Op die manier zijn ook Belgen opgelicht, zegt Patrick Willocks van de gerechtelijke politie.
3: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
0: Zonnig weer vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt ook vrij zonnig. Enkel op zondag wat meer wolken. En we halen telkens tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Lode. Zometeen dus Melissa Etheridge met Like the Way I Do op 403. En op de E403 van Brugge naar Kortrijk een kwartier file rijden tussen Roeselare, Beveren en Izegem. Linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Naar Antwerpen is er hinder op de E313 door een ongeval net voor Lummen. Ook een kwartier file tussen Ham en Geel-Oost door een ongeval en een half uur vanaf Massenhoven. 10 minuten erbij op de E19 vanaf Kleine Barreel en vanuit Brussel aan de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring ook 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders in Vlaanderen kleinere vertragingen op de snelweg. Op de E40 van Aken naar Luikruim een half uur aanschuiven van Cherat tot Lonsain door een gekantelde vrachtwagen daar.
5: Green. Energie Rebellie.
6: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
7: Hey, hey. Benjamin Scholaert.

Like the Way I Do van Melissa Etheridge. Dat is nummer 403. Ja, en dan de Radio 2 zomerhit van exact 6 jaar geleden. We zaten toen volop in corona. In je kot blijven, hè, dat was toen de boodschap. En ook, ja, afstand houden, heel belangrijk. Maar toen kwamen Reggie, Jake Reese en OT met dit op de proppen. Kom wat dichterbij op nummer 402.

nummer 401 Patrice Russian met Forget Me Nuts. Ja, een jaar later ging Willem Smit met dit nummer aan de slag en werd dat Man in Black bij hem. Het is intussen 11:15 en wij gaan samen naar Cuba. Alhoewel, ik denk niet dat dat een plek is waar je nu wil zijn met al die blokkades en embargo's. Maar goed, we gaan het toch doen. En we komen daar terecht bij de Buena Vista Social Club met Chan Chan. En die staan op nummer 400 in onze Radio 2 Zomerhits 1000.

0: Nummer 400.
1: Chan Chan, Buena Vista Social Club. En zometeen schuiven we door naar de 60s voor Sam en Dave.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
13: Torfs! Mannekes,
14: Pompie,
13: heb je dat gezien?
14: Heb je dat gezien?
13: De grote zomerdeals bij Gamma.
15: Ja, ze doen
16: met kortingen.
14: Tot 50%.
13: En de bon in de folder.
14: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
15: Ook gezien.
13: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
15: Pompie, wij klussen mee.
17: Yeah!
18: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
20: Volkswagen.
21: VRT Radio 2.
22: Zomerhits 1000.
23: €399.

0: 399, Sam en Dave met de Soul Man. 4 minuten voor 11:30. Sabine, een goede middag.
1: Dag Benjamin.
0: We kijken naar buiten. Het ziet er goed uit, hè? Wolkjes.
1: Ja, een beetje ja, zon, wolken. Niet te warm, niet te koud. Nu, vanmorgen was het wel fris, hoor.
0: Ja, ik heb het ook gemerkt.
1: Ja, echt wel. Aan de kust 16 graden. Dus de zee speelt daar een beetje als voetverwarming. Hm. Maar voor de meeste steden waren de temperaturen rond 10 graden. En het platteland 6
0: zijn dat niet meer gewoon
1: en
0: zoiets?
1: Nee, dan zijn het niet meer gewend. Ik vind het heerlijk. Maar we gaan wel opnieuw naar toch wel, denk ik, voor vele verdraagbare temperaturen. En ook wel wat warmte. Rond 23 of 24 graden vanmiddag valt best mee. 25 graden misschien voor het uiterste zuiden, Belgisch Lotharingen. Hmm. En er is zon, maar er schuiven wolken voor. Dus af en toe wat hoge sluierwolken of in het binnenland wat stapelwolken. Aan de kust blijft het waarschijnlijk wel zonnig, maar dat is allemaal onschuldig van aard. Dus best aangenaam om te wandelen en te fietsen, denk ik. Er staat een beetje wind, een matige wind, zwak tot matige wind uit het noordwest. Die wordt dan tegen het einde van de dag eigenlijk zwak. Vannacht zien we de stapelwolken verdwijnen. Vrijwel helder weer. Wat meer wolkenvelden later op de nacht langs de grens met Nederland. Maar het blijft droog. En ja, cool. 7 tot 16 graden. Die 16 graden, dat is dan alweer voor de kuststreek. Bij eerst nog een matige wind en later wordt die zwak. Morgen verwachten we dat het een beetje warmer wordt. Vooral voor de steden. Kempen, Belgisch Lotharingen kan het gaan tot 27 graden. De kusten in de Hoge Venen 23 graden. Veel zon, een paar stapelwolken, wat hoge sluierwolken. Een beetje hetzelfde verhaal als vandaag, maar een beetje warmer. En dan voor zondag af en toe wat wolkenvelden. Misschien valt daar een bui uit over het noordoosten van het land. En temperaturen van 20 of 21 graden in Hoge Venen tot 26 of 27 graden in Belgisch Lotharingen. Dus hier in Brussel een zomerse 25 graden. Dus dat weekend dat ziet er lang niet slecht uit. En dan maandag droog weer met redelijk wat zon. Opnieuw wat hoge sluierwolken, wat stapelwolken, meer niet. En 22 tot 28 graden. Dinsdag passeert er even een zwakke storing. Er blijft niet zoveel meer van over. Vooral wat wolkenvelden. Misschien hier en daar een bui. In het noorden, het noordoosten, is de kans wat groter. Dus de kans is iets groter voor Vlaanderen. Als je richting Frankrijk gaat, het zuidwesten van het land, streken langs de Franse grens, daar is die kans eigenlijk zo goed als onbestaande. Temperaturen rond 25 of 26 graden. En in het zuiden gaat het wel nog tot Belgisch Lotharingen, dus tot 27 of 28 graden. Woensdag 20 tot 25, dus dat zijn opnieuw die temperaturen van vandaag, met redelijk wat zon. Donderdag zonnig weer en daarna wordt het dus stilaan warmer. Die wind die gaat eerst donderdag neigen naar noord tot noordoost en daarna nog verder ruimen naar oost tot noordoost. Dus er komt warmere lucht onze richting uit en vrijdag en ook volgend weekend volgt er een warme periode met temperaturen rond 30 graden.
0: Traag maar gestaag gaat het gebeuren, weer richting die 30 graden. Dankjewel, Sabine.
2: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
3: Elke dag telt voor twee. Radio 2, Zomerhits 1000.
4: Radio 2. Benjamin Scholaert.

0: zit er dus weer aan te komen, hè? De 30 graden. Niet dit weekend, maar volgend weekend zou het wel eens van dat kunnen zijn, volgens Sabine. Je kreeg Irene Cara met Flashdance, What a Feeling, op 398. Eén plaats hoger, de Kreuners.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.

0: Een groen blaadje voor de Walter. Ze is jong, zo jong, 397. Het is 3 minuten over 11:30 op de E403 van de Brugge naar Kortrijk. Een kwartier file rijden tussen Lichtervelde en Roeselare-Izegem. In de staart van de file is een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen telkens 20 minuten file op de E313 tussen Ham en Geel-Oost. Rechterrijstrook afgesloten daar. Ook traag vanaf Massenhoven. Op de E19 een kwartier erbij van voor Sint-Job. En vanuit Brussel aan de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek en elders in Vlaanderen kleinere vertragingen op de snelweg. Op de E40 van Aken naar Luik bijna een half uur aanschuiven van Sherat tot Loncin door een gekantelde vrachtwagen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Wat zijn de plannen voor vannacht? Dancing in the Moonlight van Toploaders staat op nummer 396. Ja, en één plaats hoger. Mag je elkaar eens goed vastpakken. Even gaan plakken op de dansvloer. 395 is voor Umberto Tozzi en Ti Amo.

0: hoteltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Yoohoo!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
7: In Walibi!
3: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Deze radiospot is voor u.
9: Absoluut.
8: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
9: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
8: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
9: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
8: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
10: Hoe kan dat nu?
8: Ik zal u zeggen.
9: Zeg, het is bedtijd.
8: Tijd
9: voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life.
3: Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbol. Bodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
7: Sleep Life.
3: Krevel.
11: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Radio 2.
3: Zomerhits 1000.

Haar broer zat in de Formule 1 in de jaren 80. Was Formule 1-coureur Alessandro Nannini. En zij, ja, zij zat gewoon in de muziek. Gianna Nannini met I Maschi 394 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. En het EK voetbal in 2004, dat was in Portugal. En deze maakte het themalied. Nelly Furtado met Forza 393.

Jasmin met de meisjes aan de macht. Ja, zo meteen een meisje van halfweg de 40 aan de macht hier. Caroline de Becker na het nieuws van 12 uur. Zij neemt het over, hè. De Radio 2 zomerhits 1000. En om 4 uur hoor je dan Michael Joosens. Tussen 4 en 8 en vanaf 8 uur alle nummers van vandaag nog eens non-stop na elkaar. Er is Elton John met I'm Still Standing.

0: I'm Still Standing, Elton John. En hij staat ook op nummer 391 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Geniet van Caroline zometeen.
1: Hey, hallo allemaal. Gitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Ik ben Pippa de kat.
2: En ik Bobby de hond van Maxizo.
3: Hallo!
1: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
2: Neem uw baasje eens mee.
1: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
2: Met de lage pladijzen.
1: Prijzen. Lage prijzen.
2: Wat zei ik?
1: Pladijzen.
2: Lage prijzen natuurlijk.
1: Ja. Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Lotto is op zoek naar een mond.
7: Wat heb ik?
6: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Ja, dat kan ik wel smaken.
6: Of specialiteiten over de hele wereld.
7: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
8: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
10: Welk zat eens opzoeken?
9: Nee, niet doen. Een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweeg met je mee. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
11: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Voor alle mensen in de file, voor alle mensen in hun hof, voor alle mensen op het werk. Het wordt steeds warmer. We tellen verder af naar het nieuws van 12.

Nieuws met Lode Roels. De omstreden voormalige bisschop Roger van Geluwe is overleden. Minister Van den Broeke is niet ontevreden over de aanpak van de hittegolf. Geriaters vragen wel extra aandacht voor ouderen. En het zuiden van Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. Hij kwam in 2010 in opspraak toen hij bekende dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt.

0: Het leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. Meer uitleg door Filip Heijmans.
1: We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
2: Ophef en ongeloof in het voorjaar van 2010, wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan van Geluwe en aan kardinaal Daneels.
3: Ik ben dus misbruikt geweest van mijn onkel. Seksueel en geestelijk.
4: Ja, dat is pijnlijk, hè.
2: Pas wanneer de neef met die opnames naar buiten komt, stapt van Geluwe op als bisschop. Al relativeert hij de feiten later nog in een interview met VT4.
5: Dat hing niet ver en dat was een beetje een relatietje zo.
2: Wanneer alles naar buiten komt, melden nog honderden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zich. Het gerecht start een onderzoek, Operatie Kelk. Van Geluwe duikt onder in een klooster in Frankrijk. Maar pas in 2024, na de documentaire God Vergeten, neemt de paus hem zijn titel van bisschop en priester af. Een einde in mineur voor een man die erg populair was als bisschop van Brugge van 1985 tot 2010.
6: God zegene, God bewaar je. Ja. Voilà.
0: Roger van Geluwe is 89 geworden. Hij is intussen al begraven. Een voetbaltrainer uit Landen in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het Laatste Nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden zijn gebeurd, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst over gesproken. En daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en die organisatie heeft maatregelen genomen, zegt woordvoerder Nante Klerk.
7: Eerst moeten wij natuurlijk nagaan bij het parket welk onderzoek dat er loopt, over wat voor soort feiten dat gaat. De persoon is dan uitgenodigd geweest om zijn kant van het verhaal te doen. En dan heeft dat comité beslist dat deze persoon geen enkele functie meer binnen het voetbal kan uitoefenen tot er een uitspraak is in zijn gerechtelijk onderzoek. En dat wil dan zeggen dat de persoon geen speler kan zijn, geen coach kan zijn, geen clubbestuurder kan zijn en eigenlijk geen enkele functie kan uitoefenen.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw aanbevelingen gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. Van den Broeke vindt wel niet dat de overheid afgelopen weekend tekort heeft geschoten om mensen te beschermen tegen de hitte. Al erkent hij dat sommige dingen beter hadden gekund.
8: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
0: Volgens geriater Stefan Wijnand zijn er toch meer en striktere maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden zoveel mogelijk te beperken, zeker in de woonzorgcentra.
9: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen, uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie. En zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
0: Het zuiden van Frankrijk wordt momenteel geteisterd door bosbranden. Het gaat al om een 30-tal branden. De meeste zijn geconcentreerd in 6 departementen. Veerle de Vos, van welke regio's gaat het?
10: Wel, het zijn de departementen in de buurt van de Middellandse Zee, ruwweg tussen Perpignan en Montpellier. In de buurt van Perpignan, in Canet-en-Roussillon, zijn gisteravond verschillende campings uitgebrand en ook een deel van de jachthaven is daar in vlammen opgegaan. 3000 mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van Narbonne, in de departementen Aude en Hérault, woeden dan weer verschillende natuurbranden. 900 hectare zijn daar afgebrand en het vuur breidt zich nog uit. In heel de regio rond de Middellandse Zee geldt alarmfase rood. Door de voorbije hittegolf is het er erg droog en er staat ook een felle wind. Met andere woorden, het risico op nieuwe branden blijft bijzonder groot.
0: Veerle, dankjewel. De voorbije nacht zijn bij Russische luchtaanvallen op het noorden van Oekraïne 4 doden gevallen, onder wie ook een peuter. Oekraïne heeft in de door Rusland bezette gebieden ook toegeslagen, daar vielen 2 doden. In de nacht van woensdag op donderdag voerde Rusland een zeer zware aanval uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De dodentol daarvan is opgelopen tot 30. En in de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de vermoorde geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee samen met zijn omgekomen familieleden. Later, volgende week, volgt dan de eigenlijke begrafenis. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
10: Iran wil zijn martelaren tonen met kisten van Khamenei en zijn familie geschilderd in de kleuren van de Iraanse vlag. Met klaagvrouwen en hoge bezoekers, onder wie de lang verdwenen generaal van de revolutionaire wacht. De 86-jarige Ali Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid werd uitgesteld door de oorlog. Zoon Mojtaba werd ook gewond bij de aanvallen. Hij werd de nieuwe opperste leider van Iran, maar is niet meer in het openbaar verschenen. Voor de dodenwaken worden miljoenen Iraniërs verwacht of opgetrommeld de volgende dagen.
0: Het weer dan nog. Deze namiddag veel zon met af en toe wat wolken. Temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag afwisselend zon en wolken. In het noordoosten kans op wat lichte regen. En temperaturen dit weekend tot 27 graden. Roger van Geluwe is overleden, dat zat vooraan in het nieuws. Van Geluwe was een kwart eeuw lang bisschop van Brugge, tot in 2010 bekend raakte dat hij jarenlang zijn neef seksueel heeft misbruikt. Meer op vrtnieuws.be.
11: Op de E403 van Brugge naar Kortrijk is door een ongeval bij Roeselare-Beveren de weg volledig versperd. Er staat 3 kilometer file vanaf Lichtervelde. Al het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Roeselare-Beveren en de omleiding met de letter D volgen tot de oprit Roeselare-Rumbeke. En dan naar Antwerpen, telkens 10 minuten erbij op de E313 tussen Ham en Geel bijvoorbeeld, door Werken en vanaf Massenhoven. En dan 20 minuten aanschuiven op de E19 vanaf Sint-Job en vanuit Brussel aan de Werken in Mechelen-Noord. Dan nog files op de Antwerpse ring. Een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de E40 van Aken naar Luik blijft er een half uur file van Cherat tot Loncin. En dat komt daar door een gekantelde vrachtwagen.
12: Green. Energie Rebellie. Radio 2, Zomerhits 1000.
13: Carolien de Bekker.
11: Ja, nog 3 dagen deze Zomerhits 1000. Sommige artiesten komen nu echt vaker voorbij, hè, omdat ze een patent hebben op Zomerhits. Zoals de volgende, Kalet.
12: WRT Radio 2. 390.

0: buiten in de zon te drogen hangen. Dat kan heel goed vandaag. Travassi. Mooie mix van Nederland en de Antillen. Wasmachine. Op 388. Bringen. En van de wasmachine naar de wasstraat. Zo dadelijk. De Carwash. Van Christina Aguilera komt eraan.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Ze zijn terug.
4: En nu tekstje nog.
5: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
3: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Kom, pak het beter kent dan ik.
3: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De vijf beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Knaldi!
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
15: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
16: Wow, de grootste schommel van de wereld.
17: En een avonturenparcours.
15: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
18: Bellewaerde!
15: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
19: VRT Radio 2.
20: Zomerhits 1387.

0: Goede samenwerking. Missy Elliott samen met Christina Aguilera in de zomer van 2004. En we gaan even 40 jaar de tijd terug. Naar 1964, naar de eerste Jamaicaanse wereldhit. Die kwam van Millie.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.

0: toen weer in Vlaanderen nog naar de transistorradio luisterde. Toen kwam dit al uit de boxen. 1964, Millie, 7 miljoen exemplaren verkocht, hè, van My Boy Lollipop.
1: Radio 2,

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Voormalig Antwerps burgemeester Bob Kools bekomt samen met zijn vrouw in een woonzorgcentrum van een evacuatie bij de zware brand op Linkeroever. Daarbij stierven 5 vrouwen. Kools mocht nog geen spullen ophalen in zijn appartement op de 8e verdieping. En hij zag zelf hoe snel de rook zich eergisteren verspreidde door de schacht met elektriciteitsleidingen.
1: Ik heb alleen beneden kunnen vaststellen dat iemand met een namer geweldig aan het slaan was op een elektriciteitspaneel, denk ik in mijn geest. Ik stap in de lift, ik duik naar boven, ik stap daaruit, ik spreek 2 woorden met mijn schoenzoon en er komt sigarettenrook zo. Ik zeg, hé, wat komt er? Ik wil die deur open doen. Die was gesloten. En dan snel, wolken. En dan is mijn vrouw, direct heb ik die weggedaan, en zeg naar het balkon.
0: En van op dat balkon is het koppel dan gered met een ladderwagen. De 92-jarige Bob Kools is zelf eerst nog 3 keer terug binnengegaan om zijn kat Charlie te zoeken. De brandweer heeft die poes later nog kunnen redden. Op zondag 12 juli wordt er aan het appartementsgebouw op Linkeroever een stille waken georganiseerd. In Antwerpen is een jongeman van 19 opgepakt die de leider zou zijn van een internationale phishingbende. De bende stuurde valse mails die van overheidsinstanties leken te komen. En daarna belden ze de mensen als zogezegde bankmedewerkers om zo toegang te krijgen tot hun bankrekeningen. Ze lichten mensen op over heel Europa en zouden zo meer dan €500.000 buit hebben gemaakt. De Antwerpse jongeman die het vermoedelijke kopstuk was, werd opgepakt in een Airbnb in Antwerpen nadat hij terugkeerde uit Dubai. De bende lichtte ook in België heel wat mensen op. Dat zegt Patrick Willocks van de federale gerechtelijke politie.
2: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België. En omdat ze zeker al meer dan €500.000 buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben. En vaak dat er een link is naar Nederland, waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
0: Er komt volgende week dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de haven van Antwerpen. De vakbonden hadden de staking aangekondigd na een bericht over banen die zouden verdwijnen en onvrede over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Maar er waren uiteindelijk toch nip te weinig stemmen tegen het voorstel van de directie over die arbeidsvoorwaarden. Er blijft wel ongenoegen bij het personeel, zeggen de vakbonden, en ze overleggen nu over eventuele verdere stappen. De directie van ExxonMobil reageert opgelucht dat er volgende week niet zal worden gestaakt. En in de Mechelse wijk Nekkerspoel komen er 14 sociale woningen en 11 zorgwoningen bij. Op die plaats staat een politiekantoor dat al jaren leeg staat en gerestaureerd zal worden en ook een vroegere commissariswoning. Er komen nu ook nieuwbouwwoningen bij, maar het gebied is nog niet toegankelijk. Maar daar zal wel verandering in komen, dat vertelt Thijs Verburgt, voorzitter van Woonland.
3: Binnen de beide woningen vandaag is eigenlijk een onontsloten gebied waar niemand vandaag in kan. Wat we eigenlijk willen is dat openstellen voor de buurt en voor de bewoners. Daar komt een groene ruimte, een fiets- en wandelpad die een doorsteek vormt tussen de beide straten en ook ruimte voor ontmoeting, vooral voor mensen die in die woningen wonen, als ook mensen uit de buurt. En daarnaast creëren we daar ook enkele parkeerplaatsen, in het bijzonder parkeerplaatsen voor deelmobiliteit.
0: Bedoeling is dat alles ten laatste over 4 jaar klaar zou zijn. Het is aangenaam zomerweer met zon en af en toe een wolk en maximaal rond 23 graden. Morgen ook zonnig, beetje warmer dan, tot 25 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Zo dadelijk misschien wel de Europese hit van de 80's. Maar eerst naar de files, want op de E403 van Brugge naar Kortrijk is een ongeval gebeurd bij Roeselaar-Beveren. De weg is daar volledig versperd. Er staat 4 kilometer file vanaf Lichtervelde. Al het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Roeselaar-Beveren en de omleiding met de letter D volgen tot de oprit Roeselaar-Rumbeke. Hou daar rekening met bijna een uur vertraging. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Joop, de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord. De Antwerpse ring, een kwartier extra daar richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Elders in Vlaanderen kleinere vertragingen op de snelweg. En dan buiten Vlaanderen op de E40 van Aken naar Luik blijft er een half uur file over. Van Gerard tot Lancin en dat komt daardoor een gekantelde vrachtwagen.
5: Elke dag telt voor 2. Radio 2. Zomerhits 1000. Radio 2. Carolien de Bekker. 526.

0: was echt een hete zomer in 1985. Dat had eigenlijk alleen te maken met de zanger van Aha. Wauw. Zelfs getekend in de videoclip zag jij er goed uit. Take on me op 384.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
8: De Frisco's, die zijn er al.
7: Frisco's.
8: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Frisco!
8: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Radio 2.
8: Zomerhits 1000.
10: 383.

0: I feel like a woman.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Shania Twain, de laatste zomer van het vorige millennium, was zij de queen, de zomer van 99. En we zitten terug in 2004 met Maroon 5 op 381.

Baltimore en Tarzan Boy. Zal je niet verbazen dat Margriet Hermans heel vaak in onze zomerhits 2000... Oei, oei, ik ben al aan het overdrijven. 1000 staat. 7 keer staat ze erin. En hier is ze beland op 379.

0: beetje rare tekst nu, hè. Nu ze er niet meer is. Niets houdt haar tegen, zelfs de dood niet.
1: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als ze muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
2: 2. Elke dag telt voor twee.
3: De rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
4: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten onder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
5: Schat, zie je nu eens? Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
6: Die van de buren?
5: Ja. Maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik ren in naar 20 winkels, hè?
5: Nee. Eén adres.
7: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Helema!
7: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.

0: er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: En de lijst wordt alsmaar warmer en warmer. Straks met Cliff Richard, ook Umberto Tozzi is er met Gente Di Mare. Daar kijk je nu eens persoonlijk heel erg naar uit.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De omstreden ex-bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. En moet de regering extra maatregelen nemen om hittedoden tegen te gaan bij een volgende hittegolf? Die vraag houdt zowel de politiek als experten bezig. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. In 2010 bekende hij dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Die bekentenis leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. Meer uitleg door Filip Heijmans.
1: We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
2: Ophef en ongeloof in het voorjaar van 2010, wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan Van Geluwe en aan kardinaal Daneels.
3: Ik ben dus een manier misbruikt geweest van mijn onkel. Seksueel en lustelijk.
4: Ja, dat is pijnlijk, hè.
2: Pas wanneer de neef met die opnames naar buiten komt, stapt Van Geluwe op als bisschop. Al relatief

0: leert hij de feiten later nog in een interview met VT4.
1: Dat ging niet ver. En dat was een beetje een relatietje zo.
0: Wanneer alles naar buiten komt, melden nog honderden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zich. Het gerecht start een onderzoek, Operatie Kelk. Van Geluwe duikt onder in een klooster in Frankrijk. Maar pas in 2024, na de documentaire God Vergeten, neemt de paus hem zijn titel van bisschop en priester af. Een einde in mineur voor een man die erg populair was als bisschop van Brugge, van 1985 tot 2010.
2: God zegene, God bewaar je. Ja.
3: Roger van Geluwe is 89 geworden. Hij is intussen al begraven. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van het overlijden oude wonden openrijdt bij de slachtoffers.
4: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
3: De voetbaltrainer uit Lande in Vlaams-Brabant, die geschorst is omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht, ontkent alle beschuldigingen. De man zou 8 jaar geleden een jongen hebben verkracht en die jongen heeft pas onlangs daarover voor het eerst gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt en ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen. Die organisatie heeft de man geschorst. In Ardooien in West-Vlaanderen is op de E403 richting Kortrijk een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Bij het ongeval waren 3 auto's en ook een bestelwagen met verhuislift betrokken. Een chauffeur van een verhuisfirma had niet of te laat opgemerkt dat er zich een file vormde. Hij reed in op een auto voor hem. In die auto zat een ouder koppel. De man overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De chauffeur van de verhuisfirma raakte licht gewond toen zijn bestelwagen overkop ging. De snelweg is volledig afgesloten. De politie leidt de auto's af via de afrit Roeselare-Beveren. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw aanbevelingen gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. Van den Broeke erkent dat sommige dingen beter hadden gekund vorige week.
5: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
3: Volgens geriater Stefan Wijnands zijn er echt maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden te beperken, zeker in de woonzorgcentra.
6: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen, uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie. En zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
3: Het zuiden van Frankrijk wordt op dit moment geteisterd door bosbranden. Momenteel gaat het om een 30-tal branden in 6 departementen. Veerle de Vos, om welke regio's gaat het?
7: Het zijn de departementen in de buurt van de Middellandse Zee, ruwweg tussen Perpignan en Montpellier. In de buurt van Perpignan, in Canet-en-Roussillon, zijn gisteravond verschillende campings uitgebrand en ook een deel van de jachthaven is daar in vlammen opgegaan. 3000 mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van Narbonne, in de departementen Aude en Hérault, woeden dan weer verschillende natuurbranden. 900 hectare zijn daar afgebrand en het vuur breidt zich nog uit. In heel de regio rond de Middellandse Zee geldt alarmfase rood. Door de voorbije hittegolf is het er erg droog en er staat ook een felle wind. Met andere woorden, het risico op nieuwe branden blijft bijzonder groot.
3: Dankjewel, Veerle. En in het voetbal is Julian Nagelsmann niet langer de bondscoach van de Duitse nationale ploeg. Hij neemt ontslag. Nagelsmann was bij de nationale ploeg sinds 2023 en stapt nu op na de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK. De Duitse voetbalbond start gesprekken met Jurgen Klopp om hem aan te stellen als nieuwe bondscoach. Klopp was 9 jaar lang de hoofdcoach van Liverpool. Deze namiddag krijgen we veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af bij 27 graden. Dit nieuws begon met de dood van voormalig bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Hij leefde jarenlang ondergedoken in een abdij in Frankrijk nadat hij in 2010 bekende dat hij zijn neef seksueel had misbruikt. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat dit nieuws oude wonden kan openrijten bij de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Meer reacties in de app van VRT Nieuws.
8: En je hoorde het daarnet al in het nieuws. De E403 van Brugge naar Kortrijk is door een ongeval bij Roeselare-Beveren volledig versperd. Ruim 4 kilometer file daar vanaf Lichtervelde. Alle verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Roeselare-Beveren en de omleiding met de letter D volgen tot de oprit Roeselare-Rumbeke. Hou daar dus rekening met bijna 1 uur vertraging op deze route. Naar Antwerpen, 20 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de E313 van voor Massenhoven en op de E19 tussen Mechelen Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Dan de Antwerpse ring, 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 35 minuten aanschuiven richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dan nog een kwartier filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders in Vlaanderen kleinere vertragingen op de snelweg en dan nog op de E40 van Aken naar Luik blijft er bijna een half uur file staan van Sherat tot Lonsin en dat komt door een gekantelde vrachtwagen.
9: Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Radio 2, zomerhits 1000. Hey,
10: hey. Caroline de Bekker.
9: WRT Radio 2. 378.

de zomer van 2007. Jeroen van der Boom, en jij bent zo. En nu even genieten, jongens. De zomer van 87. Door het Eurovisie Songfestival. I know you

0: motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
4: Pas opgestaan.
3: Al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
7: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
9: Heb je wat gezien?
8: De grote zomerdeals bij Gamma.
10: Ja, ze doen
11: met kortingen.
9: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
9: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee. Yeah!
12: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
14: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
15: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffer op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
16: Nu bij Maxizo.
17: Hallo!
16: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
18: Radio 2, Zomerhits 1000.
19: 374.

Dat is dus weer een goed jaar, hè? 1979. Schitterende zomer. Sister Sledge. En He's the Greatest Dancer. Maar eerlijk gezegd, ik geniet toch nog echt altijd het felst van de platen die uit de jaren 50 of 60 komen. Dus daar gaan we. Begin jaren 60. Ray Charles, Hit the Road Jack. Hit the

0: Janet Jackson en Together Again. Op 372. In deze Radio 2 zomerhits 1000. Zo dadelijk gaan we naar de zomer van 2022. Naar de man die alle vrouwenharten sneller liet slaan. Maar eerst op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Daar is een half uur file tussen Lichtervelde en Roeselaar-Beveren. En dat komt door een ongeval. Ondertussen is de snelweg niet meer volledig versperd, maar dus nog wel aanschuiven. En de politie meldt een ongeval op de E40 richting Kust aan het parkeerterrein in Drongen op de linkerrijstrook. Ook daar staat een file. En dan nog natuurlijk de usual files naar Antwerpen. Vertragen daar tussen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Dat is tussen een kwartier en een half uur. En dat geldt ook voor de E313 van voor Massenhoven. En ook voor de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Dan de Antwerpse ring. 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En dan nog een kwartier file golven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Elke dag telt voor.
2: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
3: Caroline de Becker.

Harry Styles. En As It Was. Ik zei daar straks al, zomerser gaat het hier niet klinken. Dat was met, wat was het weer? Cliff Richard en Summer Holiday. Maar kijk, plots zijn we bij Willy DeVille beland. En Hey Joe.

0: Ido, die Joe. Heel goed gedaan van Willy de Vil met zijn Zorro-snorretje. Trouwens, hier in Vlaanderen heeft K3 een patent op zomerhits. Zo dadelijk nog eentje na dit.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen. Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter.
5: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
9: Radio 2.
10: Zomerhits 1000.

0: de Radio 2-app stroomt vol. Iedereen aan het genieten. Het is dan ook echt een moddervette klassieker, hè? Uit de zomer van 77. Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way op 368.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Heerlijk weertje buiten. En de Zomerhits 1000 wordt allemaal mooier hier op Radio 2. Jullie hebben dat gedaan, hè? Merci om deze er ook in te stemmen. The Stranglers en Golden Brown op 367.

0: And you bring on the sun. Het is bijna 2 uur. Straks geef ik tickets weg voor Mini-Europa. Gezinstickets. Maar eerst nog even naar dit.
1: Zomerhits 1000.
0: Een Hollandse klassieker. Uit 1989. René Vroeger, Alles kan een mens gelukkig maken. Die tickets geef ik weg na 2 uur trouwens.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: liep geen kat rond eind jaren 80 die dit niet kon meezingen. Alles kan een mens gelukkig maken.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Ze zijn terug.
3: En doet Tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn Tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
9: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
8: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kop? Maar
9: sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
8: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoelt dat?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Er wordt meer en meer meegezongen. Echt, het komt helemaal goed. Alleen maar zien dat er niemand in de buurt is straks.

0: RT Nieuws met Sophie Verbrugge. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. In 2010 bekende hij dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Zelf minimaliseerde hij dat misbruik door te spreken van een relatietje in een interview op VT4. De bekentenis leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van zijn overlijden oude wonden openrijdt bij de slachtoffers.
1: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
0: In 2024 heeft de toenmalige paus Franciscus de geestelijke functies van Van Geluwe afgenomen. Van Geluwe werd 89. Op de E403 richting Kortrijk in Ardooien is een man gestorven in een kettingbotsing. Bij het verkeersongeval waren in totaal 3 auto's en een bestelwagen met verhuislift betrokken. De chauffeur van de verhuisfirma had een file te laat opgemerkt en reed in op de auto voor hem. In die auto zat een ouder koppel. De man overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De oversterftecijfers in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de

0: De federale regering te weinig gedaan heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnet. En ook Groen vindt dat de federale en Vlaamse regering meer maatregelen hadden moeten nemen. De partij wil dat er een noodplan komt om eventueel volgende hittegolven deze zomer aan te pakken. Dat zegt de voorzitter.
1: De regering kan momenteel 3 zaken heel concreet doen. 1. Bibliotheken, cultuurcentra, plekken die cool zijn, openstellen voor het publiek. 2. Ervoor zorgen dat er zwemplekken zijn die veilig zijn. Er zijn heel wat zwemplekken vandaag waar bijvoorbeeld alleen zwemclubs mogen werken. Wel, zorg ervoor dat mensen daar ook naartoe mogen gaan. En 3. Een airco-plan voor een zorgcentra en voor scholen.
0: En Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag in Monaco op een Oekraïense zakenman. Het gaat om een Oekraïense vrouw die zich vermomd had als man. Ze had een auto gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Op dit moment doorzoekt de politie haar woning in de buurt van Frankfurt. Vorige week liet de vrouw een rugzak met explosieven ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte bij die aanslag zwaar gewond. Deze namiddag krijgen we veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon, zondag iets meer wolken bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Lekker, lekker. Behalve het verkeer. Op de E40 richting kust bijna 3 kwartier aanschuiven tussen Zwijnaarden en het parkeerterrein in Drongen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En op de binnenring rond Gent 10 minuten erbij tussen Oostakker en Gent-Zeehaven. Dat komt door een defect voertuig. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk moet je een kwartier aanschuiven tussen Lichtervelde en Roestelare-Bever. Dat komt door 2 ongevallen. In Lichtervelde moet je daarom passeren via de pechstrook. En in Roestelare-Bever blijft de weg wel grotendeels versperd. Naar Antwerpen, een kwartier file op de E17 van voor Kruibeke en 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord en een half uur ook op de E313 van voor Massenhoven. De Antwerpse ring, een kwartier extra tussen richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Nog een kwartier file golven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en 20 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de E40 van Aken naar Luik blijft er zo'n half uur file staan van Cherat tot Lancin. Dat komt door die gekantelde vrachtwagen.
3: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000. Hey,
4: hey. Caroline de Becker.
3: WRT Radio 2. 364.

52's en Love Shack. Een van de vele zomerhits van 1989, samen met de Lambada. Trouwens, als jij een kind of een kleinkind in de basisschool hebt zitten, dan gaat hij deze zeker kennen. De zomerhit van 94. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Het zijn dan ook Duitsers. Les Humphries Singers. Uit de zomer van 1972. En je gaat ons volgende week aan de zee toch komen bezoeken, hè? Wie komt er?

0: muziek.
1: Kinderbrie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
2: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Kom ook eens langs.
2: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
1: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Sleep
6: Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
7: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
8: Je kunt ook vriend worden.
7: Van Maxizo.
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Dan krijg je de specialetjes.
8: Plezante tips, eerste klas advies.
7: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
8: Daar zijn vrienden voor.
7: Ah ja.
8: Ah ja.
9: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
11: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
12: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
13: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
14: Torfs! Mannekes,
15: heb je dat gezien?
14: Heb je wat gezien?
15: De grote zomerdeals bij Gamma.
16: Ja, ze doen
17: met kortingen.
14: Tot 50%.
15: En de bon in de folder.
14: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
18: Ook gezien.
15: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
19: Bompie, wij klussen mee. Yeah!
3: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: 361.

0: Sixpence None the Richer en Kiss Me. Zal ik zo dadelijk nog eens even tickets weggeven voor Mini-Europa. Dan moet je gewoon even meespelen met het spel van waar komt deze mini-hit uit welk land. We spelen naar Niels en Wiels. VRT
1: Radio 2. Zomerhits 1359.

0: trek de poort.
1: Ja, Niels en Wiels op 360.
2: Zomerhits 1000.
1: Oké, we gaan spelen, want ik heb tickets voor het hele gezin voor Mini-Europa in Brussel. En dat is superhandig, want wie kan er nu 2 maanden lang zijn kinderen entertainen? Allee, we gaan erbij helpen. Vlakbij het Atomium, daar kan je naartoe. En dat kan volledig dus op onze kosten. Maar dan moet je meespelen met dit spel. Uit welk land? Ik zou zeggen, pak even je gsm. Hè. Even de Radio 2-app open of VRT Max-app op chat duwen. Hè. Dan kan je snel even doorsturen. Uit welk land, beste mensen, komt deze mini zomerhit? Go!

Stuur maar. Dit is Kenny Loggins ondertussen. En Footloose. We zitten aan 359. Maar wie mag ik zo dadelijk gelukkig maken? Eerst een klein dansje.

0: Kenny Loggins en Footloose uit welk land komt deze mini-zomerhit? Prachtige muziek, maar prachtig. Ilse de Bok uit Berlaren.
1: Goedemiddag.
0: Uit welk land komt het?
1: Het komt uit het land Cuba.
0: Cuba!
2: Yes! See you
0: there! Hoe wist jij dat zo snel, Ilse?
1: Ik ben zelf al in Cuba geweest. En dat is dus de muziek die ze daar veel draaien. Dus echt super muziek.
0: Ja, weet je ook van wie het komt?
1: Zeker. Het komt van de Buena Vista Social Club.
0: Ja, dat zijn Cubanen. Ja, dat is waar. Ja. Dat brengt ons tot in het hart van Cuba. Alleen Cubaanser kan je het niet hebben eigenlijk. Voilà, je mag naar Mini-Europa met heel je gezin. Heb je kinderen, kleinkinderen? Wie gaat ervan genieten?
1: Ik denk dat ik wel een paar vrienden kan optrommelen.
0: Laat die kinderen maar thuis. Ja, met de vrienden. Geniet ervan, hè, beste Ilse. En merci om mee te spelen.
1: Dankjewel. Tot,
0: tot de volgende. Ja, zeg maar.
1: Tot de volgende.

0: Ja, het is ook een beetje overdonderend, hè. Zo ineens op de radio komen, amai. Maar goed, oh, beste mensen, het is miserie op de weg. Op de E40 richting Kust, anderhalf uur file rijden tussen Zwijnaarden en het parkeerterrein in Drongen. En dan is er nog een ongeval gebeurd. De linker- en middenrijstrook zijn daar dicht. Hou dus een reddingstrook vrij voor de hulpdiensten als je in die file terechtkomt. Van Antwerpen aan de kust rij je dus beter om via de E34. En door dat omrijdend verkeer is er ook een kwartier file op de binnenring rond Gent tussen Sint-Enijs-Westrum en Drongen. En op de buitenring 10 minuten erbij tussen Oostakker en Gent-Zeehaven door een defect voertuig. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk 10 minuten erbij tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren. Dat komt ook door twee ongevallen. In Lichtervelde moet je over de pechstrook en in Roeselare-Beveren is er maar één rijstrook vrij. Dan naar Antwerpen, een half uur file op de E313 van Voormassenhoven en 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Dan nog een kwartier filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en 25 minuten op de buitenring tussen Steenstede-Woluwe en Jette. Op de E40 van Aken naar Luik blijft zo'n half uur file staan van Herstal tot Lonsin en dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Oh, nu moet ik even ademhalen. Het is genoeg geweest. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Shaggy. Allee, je met de paard.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2, zomerhits 1000.
3: Radio
0: 358. Ja, even chaos, maar het is niet erg. We zijn er. Shaggy, and it wasn't me.

0: de zomer van 2014 is Tomorrowland in Boom daar compleet op ontploft. Wat een gigantische zomerhit. Calvin Harris en Summer. En we gaan naar een gigantische hit uit 67.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand... met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Ja, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Eggo Keukens.
7: Nu solde tot 30% korting.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
11: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
12: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
11: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
13: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
14: Lotto is op zoek naar een mond.
15: Wat heb ik?
14: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
15: Ja, dat kan ik wel smaken.
14: Of specialiteiten over de hele wereld.
15: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
16: C'est si bon.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €8 miljoen. Lotto, omdat het kan.
17: Radio 2.
18: Zomerhits 1000.
17: 356.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Zomerhits 1000.
2: Radio 2. 355.

Dit is al de tweede piña colada van de middag. Mag dat eigenlijk wel? Daar straks die van K3. Nu die van Rupert Holmes. Op 355. Oh. En weet je nog? 2011. Toen ging plots iedereen naar de Zumba-les. Dat was toen... Dat kwam gewoon als paddenstoelen uit de grond geschoten. En dat deden we vooal op dit nummer. Don Omar. Danza Kuduro. In deze zomer Hits 1000.

zal het maar toegeven. Maar ik heb lang gedacht dat dit een nummer van de Beatles was. Oh, erg hè? Nee, nee, het was van Roger Glover. Roger Glover, uit 1975. Ik was toen nog niet geboren. Onze nieuwe collega Brahim, die hier de namiddag komt presenteren bij Radio 2 vanaf september, die gaat ook nog veel mogen bijleren, ze. Als hij dit maar kent.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a muscle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Hey, hey, VRT.
3: Radio 2.
5: Kipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
6: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
7: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
8: Santé.
7: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
9: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Jo, wat bedoel je?
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ik ben nu al helemaal gelukkig en dat komt door het nummer dat ik vlak na het nieuws ga draaien. Een Franse klassieker uit de zomer van 77. Maar eerst het nieuws van 3.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De oversterftecijfers bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de federale regering te weinig gedaan heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Ook oppositiepartij Groen wil dat er een noodplan komt voor eventuele volgende hittegolven deze zomer. Dat zegt de voorzitter Emen Horsch.
1: De regering kan momenteel 3 zaken heel concreet doen. 1. Bibliotheken, cultuurcentra, plekken die cool zijn, openstellen voor het publiek. 2. Ervoor zorgen dat er zwemplekken zijn die veilig zijn. Er zijn heel wat zwemplekken vandaag waar bijvoorbeeld alleen zwemclubs mogen werken. Wel, zorg ervoor dat mensen daar ook naartoe mogen gaan. En 3. Een airco-plan voor woonzorgcentra en voor scholen.
0: Ook de Vlaamse Ouderraad vindt dat de overheid meer had kunnen doen de voorbije week om het hoge aantal hittedoden te voorkomen. Het hitteplan bevat alleen maar aanbevelingen. Dat is niet genoeg, zegt voorzitter Magda de Meijer.
2: Het is een beetje te gemakkelijk om tegen de ouderen te zeggen: drink wat meer en pak de voetbadje. Allee, het moet meer zijn dan dat. En ik denk dat de overheid ook wel instrumenten daartoe heeft. Dat kan via de lokale dienstencentra, waar dat professionals zitten die een mapping hebben van de buurt, van waar zitten de kwetsbare mensen, waar zitten de eenzame ouderen, en die echt proactief gaan opzoeken en zien hoe kunnen we helpen.
0: Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag in Monaco op een Oekraïense zakenman. Het gaat om een Oekraïense vrouw die zich vermomd had als man. Ze had een auto gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Op dit moment doorzoekt de politie haar woning in de buurt van Frankfurt. Vorige week liet de vrouw een rugzak met explosieven ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte bij die aanslag zwaar gewond. En de Verenigde Naties waarschuwen dat er een nieuwe ramp aan de gang is in de stad El Obeid in Sudan in Afrika. Die stad wordt belegerd door de rebellengroep RSF. Die militie nam enkele maanden geleden op

0: gelijkaardige manier de stad El Fasher in en richtte daar een bloedbad aan. Er vielen naar schatting 60.000 doden. Amnesty International klaagde deze week nog aan dat daar een etnische zuivering plaatsvond. Dat dreigt nu ook te gebeuren in de stad El Obeid. Die stad wordt nu dagelijks aangevallen met drones. Burgers zitten er vast en de stroom- en watervoorzieningen zijn vernietigd. Veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. Zondag iets meer wolken bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Voorzichtig op de weg, want veel ongevallen vandaag. Op de E40 richting kust is het daarom 50 minuten file rijden tussen Wetteren en het parkeerterrein in Drongen. Want daar was een ongeval gebeurd. Nog een ongeval op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Daardoor hinder bij Roeselare-Beveren. Naar Antwerpen de usual suspects op de E313 van voor Massenhoven. 30 minuten extra. Ook op de E19 20 minuten aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en De Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten op de E17 vanaf Zwijndrecht. En ook 10 minuten op de A12 vanaf Leugenberg. Dan nog de Antwerpse ring, 25 minuten extra richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. De binnenring rond Brussel, 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En dan naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst. En dat komt door werken. 10 minuten vertragen daar. Verder een paar vertragingen op de snelweg in Vlaanderen, maar hele kleintjes.
2: Hoogstraten aardbeien.

0: De zomer van 77. Toen overleed Elvis Presley. En Star Wars, de eerste film, kwam uit. Ook een belangrijk moment van in de filmwereld natuurlijk. En deze stond helemaal bovenaan. Gérard Lenormand, Voici les clés.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Coldplay and a Sky Full of Stars. Even terug naar 3 jaar geleden, de zomer van 2023. Pommelien Thijs won toen de VRT Zomerhit met Rob of Eronder. En daar kon Bart Kyle niet tegenop. Maar jullie zijn zijn hit van toen niet vergeten. Op 348 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Bart Kyle en

0: Bart Kael.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Op 348. Oh, ja, ja. Maandag wordt bekendgemaakt wie de genomineerden zijn van de VRT Zomerhit. Dit jaar zit Bart Kael daar terug tussen, of niet? Het is allemaal een klein beetje afwachten en ik weet het zelf ook niet. Ik weet wel dat ik zo dadelijk de zomerhit, dat was toen ook de Radio 2 zomerhit, ga draaien van de zomer van 1997.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
7: Torfs! Krevel.
8: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
7: Krevel. Leef beter.
9: Dag allemaal. Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste? Koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: with Stars. Dat waren onder andere Diana Ross en de kleine Michael Jackson. Voor de musical The Wiz stond op nummer 1 in de zomer van 1975. A Brand New Day.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. VRT Radio 2. 345.

0: zijn we al over het trauma heen dat Katy Perry niet heeft kunnen optreden. Samen met Snoop Dogg. California Girls. Jonge, jonge, die files hier vandaag. Wat is er toch aan de hand? Letten jullie wel op de weg? Zoveel ongevallen. We gaan nog eens even kijken. Op de E40 richting kust is het 50 minuten file rijden tussen Wetteren en het parkeerterrein in Drongen. Door een ongeval. Nog een ongeval op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Daardoor is er hinder bij Roeselaar en Beveren. Naar Antwerpen 30 minuten aanschuiven op de E313 van voor Massenhoven. En 20 minuten op de E910 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten op de E17 vanaf Zwijndrecht. En ook 10 minuten op de A12 vanaf Leugenberg. De Antwerpse ring 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Rums, dat komt door werken, 10 minuten daar. En verder gaat het zijn er enkel kleine vertragingen in Vlaanderen.
1: Elke dag Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
2: Caroline de Becker.
0: En we gaan verder met James Lloyd en Keep on Smiling.

0: De zomer van 1970. Dat is de zomer van de vrijheidscultuur. De hippies. Al zullen die dit wel niet zo tof hebben gevonden. Dat zal niet cool genoeg geweest zijn. James Lloyd en Keep on Smiling. En we gaan nog een paar jaar terug verder de tijd in.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Naar de zomer van 1963. Wat een parel.

0: alle drie. Netjes naast elkaar met hele hoge kapsels. Dat waren de Ronettes en Be My Baby.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Helema!
8: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
9: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
8: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
10: Radio 2.
11: Zomerhits 1000. 302.

Rissema en Lea Rue met Code Rood. Oeh, we zijn al een hoop opgeschoten, hè. Op 341 zitten we momenteel. Zondagavond weten we wie de nummer 1 is. Wordt het Shakira, Michel Fugain, Kaoma, Margit Hermans?

0: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: 338.
2: Ja, het was de zomer van 1998. En de boyband 5 werkte toen samen met een shampoo-merk in een reclamespot. Ik zal niet zeggen welk merk, maar heel de zomer hoorden we dit op de radio. En op tv kwam dat voorbij in elk reclamespotje van dat merk.

en You Got the Feeling, de zomer van 1998. En weet je wie echt zo dominant was in de jaren 90? Dat was Will Smith. Will Smith was echt overal, overal. Hij was de Fresh Prince of Bel-Air. Hij speelde mee in Men in Black. En dan waren er natuurlijk nog zijn, was er zijn muziek. Hè. Deze was echt een grote hit in de zomer van 1999. Miami. Radio 2.

0: Will Smith. Veel plezier met Micha zo dadelijk.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. VRT Radio 2.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: De poorten van Bellewaarde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: Natuurparcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Absoluut.
6: Chips.
7: Wel, dat is niet normaal.
6: Nee, het is tijd.
7: Hoog tijd.
6: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
7: Maar uw bed aan u.
6: Exact.
8: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden.

0: Meeste de Leidse winkels gewoon open.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
4: Torfs! De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: We zwieren zometeen die poorten van jouw weekend open. En met het vervolg van de Radio 2 Zomerhits 1000. En ook Ben Nielsen, die zwiert de heupen los. Zometeen al.
6: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
5: En sexy als ik dans na het nieuws van 4.
7: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de buurt van Girona in het noordoosten van Spanje is een zware natuurbrand uitgebroken. In 12 Spaanse gemeenten moeten mensen binnenblijven. De Vlaamse Lisbeth Leeman verblijft in Torre Valentina aan de Costa Brava. En zij beschrijft wat ze ziet van op haar terras.
8: Wij zien een volledige rookpluim eigenlijk sinds vanmorgen. Die was een beetje klein begonnen en die is volledig verspreid door de hevige wind vandaag. De zon was zoals, helemaal rood ook van kleur en een grote schaduw over gans dorp hier. En we zien ook heel veel blusvliegtuigen en helikopters naar de regio gaan en bij ons hier ook water komen halen. De regio daar moet geëvacueerd worden. Er is ook een kampje met 150 kinderen. Maar voorlopig voor ons is er nog niets om te gebeuren.
7: Ook aan de andere kant van de grens in het zuiden van Frankrijk woeden zware natuurbranden. Dat is onder meer het geval in de buurt van Perpignan en Narbonne. Enkele campings zijn daar uitgebrand. De oversterftecijfers tijdens de hittegolf in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de regering te weinig heeft gedaan om mensen te beschermen tegen de hitte. Er zijn ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. Ook de Vlaamse Ouderenraad vindt dat de overheid meer had kunnen doen dan aanbevelingen geven, zegt voorzitter Magda de Meijer.
9: Het is een beetje te gemakkelijk om tegen de ouderen te zeggen: drink wat meer en pak de voetbadje. Allee, het moet meer zijn dan dat. En ik denk dat de overheid ook wel instrumenten daartoe heeft. Dat kan via de lokale dienstencentra, waar dat professionals zitten, die een mapping hebben van de buurt, van waar zitten de kwetsbare mensen, waar zitten de eenzame ouderen, en die echt proactief gaan opzoeken en zien hoe kunnen we helpen.
7: De Belgische bank KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt voor spaarboekjes met een maximale maandelijkse inleg van €500. Concurrenten Belfius en ING bieden op dit moment maar een maximale spaarrente van 3,1% aan, allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank die onlangs haar rente verhoogde. En bij het distributiecentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Sinds het bedrijf in maart een reorganisatie doorvoerde, heeft het personeel meer taken uit te voeren en dat maakt het werk te zwaar, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
10: Wij willen meer mensen. Het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
7: Ook andere verdeelcentra van AB InBev hebben zich bij de staking aangesloten en daardoor loopt de levering van bier aan de horeca vertraging op. De leveringen aan het Festival Rock Werchter komen wel niet in het gedrang. Vanavond blijft het zonnig met hier en daar wat wolken. We halen temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen krijgen we veel zon, zondag iets meer wolken bij temperaturen.

0: temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Sophie.
2: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Michael Josens.
1: Met nu een Nederlander met toch wel, ja, ik mag dat toch wel zeggen, het betere heupenwerk. Daar kan ik zelf nog iets van leren, ik ga eerlijk zijn hoor. Hier is Nielsen. Hey, hey.
3: 336.

0: kwam je in ons leven, weet je nog, in de zomer van 2014. Nielson, Sexy als ik dans op 336 in de Radio 2, Zomerhits 1000. Mona, goedemiddag.
1: Hallo, 2014. Ja, dat is al zo lang geleden.
0: Absoluut.
1: Amai, ik verschiet daarvan.
0: Nee, maar de tijd gaat enorm snel. Maar daar is ooit een herwerking van gemaakt in Nederland voor carnaval. Niet Sexy als ik dans, wel Sexy als ik schrans.
1: Mm-hmm.
0: Luister even mee.
2: Ik zei, weet je wat het is, jongen? Ik voel me sexy als ik schrans.
0: Ja. Dus dit, hè, ja.
2: Sexy als ik schrans.
0: Ik ga het afzetten, is het goed? Want ja,
1: ja, maar pas op, met een pint binnen zou ik wel meedoen.
0: Ja, dan wel, maar voor de rest, we gaan de luisteraar niet mee belasten. Goed, wel met de files, want die zijn er wel toch, hè?
1: Ja, op de E314 richting Lummen, daar verlies je nu 35 minuten. En dat is tussen Maasmechelen en Genk. Komt door een ongeval links, maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de E40 richting Kust is het 20 minuten file rijden. Dat is tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de Antwerpse ring zo'n 40 minuten bij richting Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. En een half uur bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen een half uur bij van voor Massenhoven. Een half uur ook op de enige 10 tussen Mechelen-Zuid en die werken in Mechelen-Noord. 10 minuten vanaf Zwijndrecht en 20 vanaf Leugenberg. Rond Brussel op de binnenring een half uur filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring zo'n 40 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. En in Wallonië sta je drie kwartier in de file. En dat is op de E40 richting Brussel tussen Herstel en Honjul.
0: Oké, dankjewel Mona. Tot binnen een half uurtje voor de volgende update.
3: Radio
0: natuurlijk.
3: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio
0: 2. Dan schuiven wij nu vooral door met een song waar in 1999 toch wat werd op afgeschuurd op de dansvloer in de clubs. Wham Do Project, King of My Castle op 335. Uh-huh.

Ik heb het jou daarnet al verteld. Ik ben niet de grootste danser. Maar ja, toegegeven, hiervan gingen mijn schouders toch een klein beetje omhoog en omlaag. Een klein beetje redelijk los. Komt ook iets van Bas op 335 bij Wamdu Project en King of My Castle in de Radio 2 Zomerhits 1000. En nu zondagavond, net voor 8 uur, vertelt onze Benjamin wie er op 1 staat natuurlijk in deze geweldige lijst. En vanaf maandag... Ja, zitten we in Blankenbergen heel de zomer lang met een pak topartiesten natuurlijk. Maandag bijvoorbeeld Bart Peters. Dat gaat rond 3:30 zijn, denk ik, in de namiddag dat hij gaat optreden. En als je benieuwd bent welke artiesten er nog gaan optreden, dan moet je nu vooral even naar VRT Max gaan, Radio 2 opzoeken en ons daar een hartje geven. Dus geef ons een hartje op VRT Max en dan ontdek je wie er nog gaat spelen. Zoals volgende week, Sam Goris, die staat er ook. En hier op 334.

0: volgende week woensdag met of zonder zijn grasmachine. Dat moeten we natuurlijk nog zien, hè, op ons Radio 2-podium in Blankenbergen. Sam Goris, en als jij dus benieuwd bent welke artiesten er nog gaan optreden, dan moet je nu vooral even naar VRT Max gaan. Daar even Radio 2 gaan opzoeken en ons een hartje geven. En als je dat doet, dan zie je nu in primeur welke artiesten er dus nog gaan optreden, hè, de komende week in Blankenbergen. Sam Goris, 334 in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 334 dus met Laat het gras maar groeien. En dan zometeen gaan we nog eens even terug naar Die wilde nacht in de 80's van Philippe Cataldo, Les Divas du Dancing.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Jo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.

0: van Wilde Nacht door in Parijs in 1987 voor deze Philippe Cataldo. Want hij was daar, kwam er in een club terecht in Parijs, stond daar opeens tussen hulpse Françaises en hij dacht, wel, die divas, dat wordt echt de inspiratie voor de zomerhit in 1987. En Les Divas du Dancing ook in deze Radio 2 Zomerhit 1000 geraakt. Dankjewel om hier ook op te stemmen natuurlijk op 333 in de lijst. Zeg, en zullen we nu de volgende Belle Perez eens binnentrekken in de lijst? Het is het moment, denk ik, om die castagnettes nog eens boven te halen. Hè. Hier heb je zo nog eens met El Mundo Bailando.
1: Zomerhits 1000. 332.

En je weet het, ze staat nog in die top 10 trouwens met Enamorada. En die top 10 die ligt toch niet in de juiste volgorde. Dus ja, aan jou om jouw favoriete zomerhit nog even op 1 te zetten. Dat kan nog tot zondag 4 uur via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Dit is Michael Jackson, 331 in de lijst.

0: Maar dat is voor zondag. Dat zal zondag zijn tijdens de finale dag hier van Radio 2 Zomerhits 1000 met Billie Jean. Maar ik heb eigenlijk al te veel verklapt, maar goed. 331, Wanna Be Starting Something. Daar zaten we nu dus van Michael Jackson. Hè?
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Mike Joris. De bewoners van 20 appartementen in het getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse Linkeroever mogen straks weer naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade blijkt goed mee te vallen. Dat zegt syndicus Benny Geerts.
3: Dus bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. Ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de nutsvoorzieningen in orde waren. En we hadden natuurlijk een probleem met bepaalde zaken, maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water is.
2: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is, kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad voorziet ook een 20-tal noodwoningen voor mensen die nergens anders terecht kunnen. In Antwerpen heeft het sociaal fietspunt aan het Centraal Station een nieuwe, meer zichtbare plek gekregen. Bij het fietspunt kan je terecht voor kleine, snelle herstellingen en je kan er ook fietsen huren. Tot nu toe zat het ondergronds aan de fietsenparking onder het Astridplein. Nu zit het in de galerij achter het station, meer richting het Kievietplein. Die locatie is veel aantrekkelijker, want zowel de klanten als het personeel waren niet blij met de vorige plek, zegt projectleider Teun Laurier.
4: Die zaten daar een beetje verloren en mensen willen daar zo snel mogelijk terug buiten. Het is daar niet proper, het is daar heel donker, het is daar een beetje luguber. Het ruikt daar niet fris. En we merken nu veel meer passage. Mensen komen nieuwsgierig kijken, steken hun neus binnen en merk je dan dat ze hier gemakkelijk bij ons terecht kunnen komen.
2: Heel wat gemeenten zullen voor de volgende wedstrijd van de Rode Duivels geen groot scherm buiten zetten. De wedstrijd vindt volgende maandag om 2 uur 's nachts plaats en een groot scherm buiten zou te veel geluidsoverlast veroorzaken. In Antwerpen, Turnhout, Geel en Lier bijvoorbeeld is het daarom verboden. De burgemeester van Lier, Rick Verwaast, geeft meer uitleg.
5: In Lier is er een kleine scherm en dat staat pal in het midden van de stad. Dat is heel gezellig, dat is heel fijn op doenbare uren. Want deze wedstrijd begint pas om 2 uur 's nachts. Dat wil zeggen, die eindigt om 4 uur. Dat kan je redelijkerwijs niet maken. Hè. Er wonen honderden mensen in de omgeving die allemaal moeten gaan werken. En als je dan tot 4, 5 uur feesters hebt aan je deur en je moet gaan werken om 7 uur, dat is eigenlijk niet menselijk. Dus met veel spijt in het hart konden we geen toelating geven om dat te doen.
2: In Mortsel en Bornum zal er wel een groot scherm zijn, maar op voorwaarde dat er geen muziek gespeeld wordt. Vanavond zonnig met wolken, vannacht temperaturen tot 16 graden. Morgen veel zon met maximaal tot 25 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Michael Joosen.
0: Dan zitten we nu bij toch wel een van de allergrootste hits van Belinda Carlisle. Heaven is a Place on Earth op 330 in de lijst.

0: klein beetje gênant eigenlijk voor de ex-man van deze Belinda Carlisle. Want in de zomer van 1987 was dat dus nog echt dikke liefde. Die man, die ex-man van Belinda, zat zelfs in de videoclip. En intussen zijn ze gescheiden, Mona.
1: Dus, oh, ja, dat is jammer.
0: Dat is jammer, hè. Ja, tegenwoordig heb je dan AI en zou je die man kunnen wegfilteren. Dat gaat natuurlijk niet, hè, in de jaren 80. Ja. Enfin, heeft natuurlijk wel een dikke zomerrit mee te pakken in de jaren 80 natuurlijk, deze Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth op 330. Mona, is het iets rustiger door die vakantieuittocht of net niet onderweg?
1: Oh, misschien een beetje rustiger dan gisteren, maar wel nog altijd vrij veel files. Hè? Op de E314 richting Lummen verlies je bijvoorbeeld 20 minuten. Dat is tussen Maasmechelen en Genk. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de E40 naar de kust een half uur file rijden. Dat is tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Antwerpse ring 3 kwartier bij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkhover en Borgerhout. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord zo'n 40 minuten bij. Wat hinder op de A12 in Schelle naar Antwerpen is dat daar staat een defect voertuig rechts. Nog naar Antwerpen zo'n 15 minuten aanschuiven vanaf Antwerpenhaven en bij Massenhoven. Rond Brussel op de binnenring een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring 3 kwartier bij tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Verder enkel kleine vertragingen op de snelweg in Vlaanderen. In Wallonië sta je wel nog 3 kwartier in de file. En dat is op de E40 naar Brussel tussen Charat en Lonsin.
2: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
3: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
2: En veel muziek.
3: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
2: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Kom ook eens langs.
2: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
4: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
6: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Telenet!

Toch wel een straffe gast hoor, deze Scatman John, want hij wou graag zingen in de 90s, maar hij stotterde. Dus ja, dat was wel eens lastig om dan te beginnen zingen op een podium. Maar dan kwam hij met deze song en dan kreeg hij dat stotteren perfect onder controle. Deze Scatman, ski, ba, bob, ba, bob, bob. En de rest, ja, zingt hij zelf natuurlijk. Hè. Ook in de Radio 2 Zomerhit 1000 op 329. En dan gaan wij nu vooral met z'n allen even schaamteloos meebrullen in het Duits. Ook dat is de lijst natuurlijk. Hè. Met Matthias Reim nu. Verdammt, ich lieb dich. Want ja, het is vrijdag. Hè. Ah ja.

0: Toch wel een kleine workout richting jouw weekend, hè, met Olivia Newton-John en Physical op 327.
1: Energie Rebellie.
0: Ja, dan gaan we naar Sabine. Sabine, goedenamiddag.
2: Dag, Michael.
0: Ik vond het vandaag een heerlijke dag, Sabine. Niet te warm, ja, niet te koud. Was
2: voilà,
0: fantastisch,
2: ja,
0: hè?
2: 23 graden, hier en daar iets meer. Meer moet dat eigenlijk niet zijn.
0: Nee, voilà.
2: En dan wat zon en wat wolken ervoor. Wat stapelwolkjes, maar die zijn alweer grotendeels verdwenen. Dus voor vanavond vrijwel helder weer. Er zijn wel een paar wolkenvelden die van over Nederland dichterbij kunnen schuiven. Dus voor de regio's langs de grens met Nederland kan dat meer bewolking zijn. Maar waarschijnlijk blijft het wel droog. Er valt wel neerslag uit die wolkenvelden, maar dat is voor Nederland. En dan temperaturen tussen 7 en 16 graden. Dus aangename temperaturen om te slapen. Morgen wel wat warmer dan vandaag. We doen er een aantal graden bij. In de steden kan dat gaan tot 27 graden. En de Kempen en Belgisch Lotharingen, dat zijn de warmste gebieden. Mm-hmm. Voor de kust en Hoge Venen 23 graden. Maar opnieuw, hetzelfde zoals vandaag. Zon, af en toe wat wolken, hoge sluierwolken of wat stapelwolkjes. Dat is het. Dan zondag krijgen we af en toe wat meer wolkenvelden. Nu, voor het noordoosten kan dat een bui geven, maar dat stelt ook weinig voor. En we houden die maxima tussen 20 en 26 of 27 graden. Die 27 graden is wel voor Belgisch Lotharingen. Maandag ook nog altijd zomerse temperaturen. 25, 26, misschien hier en daar 27 graden.
0: Okay,
2: redelijk,
0: ja,
2: veel zon, wat hoge sluierwolken, wat stapelwolken. Dinsdag is er een zwakke storing. Die zorgt voor wat meer wolkenvelden. En daar kan een bui uitvallen in het noorden, het noordoosten. Maar opnieuw stelt dat eigenlijk weinig voor. We houden nog maxima rond zo'n 26 graden. Woensdag iets minder warm, maar toch nog 20 tot 24 of hier en daar 25 graden. En met redelijk wat zon. En dan vanaf donderdag gaan de temperaturen de hoogte in. Dus de wind gaat wat meer draaien naar noordoost en tegen vrijdag naar het oosten. En brengt ons die warmere lucht. Dus dat lijkt wel het begin van een warme periode. Donderdag rond 28 graden en dan vrijdag in het weekend rond 30 graden.
0: Oké, maar die 26 graden, Sabine, dat is ons weer. Ik heb het al door.
2: Absoluut.
0: Dat is goed. We gaan ervan genieten. Dankjewel en een fijn weekend ook. Hè. Bye bye.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
3: Michael Josens.
0: En dan schuiven we nu vooral door met de man die afgelopen weekend nog op Live is Live stond voor 30.000 mensen die dit, weet je nog, heel hard meebrulden, hoor. Als je erbij was daar in Antwerpen.

Margriet uit Liedekerken nog aan het nagenieten is van Live is Live met Robbie Williams. Want ik krijg er een foto in de app van Radio 2. Volgens mij op 2 meter van het podium getrokken vorige week zaterdag, hoor. En dan is er ook bij in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 326 met Feel. En dan gaan we vooral doorschuiven naar UB40 en Chrissy Hynde.

0: UB40 en Chrissy Hynde ook in de lijst geraakt met I Got You Babe. Zometeen na 5 uur is dan de mannen van Madness.
1: Radio 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
2: Radio 2.
4: De rilling. Als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
5: Eerst zo'n klimaatregeling via de...

0: helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie.
3: Nebbele jonkheren.
0: Je bent er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene.

0: geweest zijn, hè?
1: Die van de buren.
0: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
1: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
0: Nee, één adres.
2: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domusmuseum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: En zullen we dan die zotte bende van Madness eens binnenlaten in de lijst? Zometeen op 324 komen ze eraan met One Step Beyond.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje en Frankrijk worden getroffen door zware bosbranden. En we verzamelden reacties op het overlijden van de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door zware bosbranden. In Frankrijk lijken de meeste branden momenteel onder controle, maar in Spanje breidt het vuur uit. Veerle de Vos geeft ons een overzicht.
1: Een enorme rookpluim boven de Groene Heuvels, zo'n 20 kilometer ten oosten van Girona, is te zien tot aan de Costa Brava, vertelt de Vlaamse Lisbeth Leeman.
2: Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
1: Met blusvliegtuigen probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat wordt bemoeilijkt door een felle wind. Ook aan de andere kant van de grens, in het zuiden van Frankrijk, brandt het nog altijd, onder andere in de buurt van Perpignan. De Vlaamse Xavier de Smet moest in allerijl zijn camping verlaten en via het strand naar de volgende badplaats lopen.
3: Via de haven zijn we dan terechtgekomen en daar hebben ze ons dan begeleid met verschillende bussen. Ik denk dat er toen toch wel meer dan 600 personen waren. Het zijn mensen die gewoon in een badpak waren, op teenslippers of op blote voeten.
1: In Frankrijk zijn de branden grotendeels onder controle, maar ze kunnen volgens de brandweer elk moment weer opflakkeren.
0: De bewoners van 20 appartementen in het door een zware brand getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse linkeroever mogen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade in hun appartement blijkt minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geerts.
4: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de netvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem niet meer is.
0: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is door de brand kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt 15 tot 20 noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die stierf eergisteren, hij is 89 geworden. Filip Heijmans sprokkelde reacties op zijn overlijden.
5: Voor Walter van Steenbrugge, de advocaat van de neef van Roger van Geluwe, staat de vroegere bisschop symbool voor een kerk die slachtoffers negeerde en misbruik in de doofpot stopte, zoals Van Geluwe ook met zijn neef deed.
6: Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen en ik herinner mij dat dat een houding was van echte ontkenning, waarin dat hij alles vergoelijkte als ware dat het ging om een relatietje.
5: Antwerps bisschop Johan Bonny zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij weet wel niet of Van Geluwe nooit berouw heeft gehad.
7: Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk.
5: Van Geluwe heeft de kerk in een diepe crisis gestort. Maar daardoor is er ook veel veranderd, zegt Bonny. Linda Opdebeek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, betwijfelt dat.
8: Van Geluwe is dood. Het gezicht van de schaamte is weg. Maar het is niet omdat Van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè?
0: Goed nieuws voor spaarders. KBC verhoogt

0: hoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt. Michael van Drogenbroek, het is niet de eerste bank die haar rente verhoogt.
1: Klopt, concurrenten Belfius en ING die hebben onlangs hun rentes verhoogd naar 3,1%. KBC gaat er dus vanaf augustus nog net iets boven. Nu, dat gebeurt allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde om zo de hoge inflatie naar beneden proberen te krijgen. Maar wat wel opvalt is dat bij al die banken die hoogste rentes, dat die enkel gegeven worden op speciale spaarrekeningen, waar je slechts een beperkt bedrag per maand kan storten. De vraag is of en wanneer banken ook op de gewone basisrekeningen de rente significant zullen verhogen, want die rentes liggen doorgaans toch heel wat lager.
0: Dankjewel, Michael. En bij het verdeelcentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Sinds het bedrijf in maart een reorganisatie doorvoerde, heeft het personeel meer taken uit te voeren. En dat maakt het werk te zwaar, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
2: Wij willen meer mensen. Het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Het personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
0: Ook andere verdeelcentra van AB InBev hebben zich bij de staking aangesloten. Daardoor loopt de levering van bier aan de horecavertraging op. De leveringen aan het festival Rock Werchter komen wel niet in het gedrang. Blijft zonnig vanavond met af en toe wat wolken. We halen temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk en Spanje. Daar woeden verschillende bosbranden. Aan de Costa Brava in Spanje moeten de inwoners van 12 gemeenten binnenblijven. We krijgen veel foto's en filmpjes van Vlamingen die daar zijn. Je vindt die ook in de app van VRT Nieuws.
3: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
4: Radio 2, Zomerhits 1000.
5: Michael Jossens.
6: En dan nu vooral een kleine workshop, ska dansen. Dat gaan we doen door de mannen van Madness. Zeer welkom.

0: als ze deze song live bracht, dan was er plots, zoals ze het zelf noemde, het Madness Earthquake Effect. Met andere woorden, iedereen begon te springen. Tot de lampen van de zaal bijna naar beneden kwamen. Dat effect hadden die mannen van Madness. Deze One Step Beyond op 234. Mona, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe is het onderweg?
1: Het is nog altijd vrij druk. Op de Antwerpse ring verlies je een half uur. Dat is richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E19 zo'n 3/4 bij tussen Mechelen-Zuid en die lastige werken in Mechelen-Noord. Hinder op de A12 in Schelle. Daar staat een defect voertuig rechts. En je verliest nog 10 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven richting Antwerpen. Rond Brussel op de binnenring een half uur filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. Verderop 20 minuten. Minuten tussen Groenendaal en Waterloo komt door een ongeval links, maakt daar zeker een reddingstrook. Op de binnenring zo'n 3/4 bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Je staat ook in de file op de E40 richting Leuven in Sterbeek, komt door een ongeval rechts. Op de E40 richting Kust is het nog 10 minuten file rijden tussen Zwijnaarden en Drongen. Verder enkel kleine vertragingen op de snelweg in Vlaanderen. In Wallonië verlies je wel 1 uur en dat is op de E40 richting Brussel tussen Charat en Lonsdale.
0: Oké, dankjewel. Mona, kan je eens even aan de bel zwieren? Wacht, ik hier een bel en dan... ja.
1: Klingeling?
0: Ja, voilà. Het is goed, ja. Dankjewel. Nee, het is maar omdat de bekendste bel uit de Radio 2 Zomerhit Duizend eraan komt nu. Om maar te zeggen, we zitten aan de zomerhit van 22 jaar geleden. 323, c'est parti.

0: eigenlijk is die lijst, die Radio 2 Zomerhits 1000, zoals een goede fles wijn toch, hè? Hoe langer je wacht, hoe beter die wordt, die lijst. En hoe heter ook vooral, want ja, dat heb je natuurlijk ook met die zomerhits. Dit was 233 in de lijst, L'Ombelico del Mondo van Jovanotti. Ook lekker heet natuurlijk, hè. En zometeen dan is daar Raymond met Liefde voor Muziek.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij aan mijn stik met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
6: Invalide!
7: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
9: Volkswagen.
10: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
10: Ja, ja.
9: En dat past binnen jullie budget?
10: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Slim.
10: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
11: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
12: Ego Keukens.
11: Nu solden tot 30% korting.
13: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
14: Gooi deze zomer je kinderen buiten. En neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
15: Hier Pipa de kat.
16: En Bobby de hond van Maxizo.
15: Hallo. Hallo! Beste katten en honden.
16: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
15: De dierenwinkel met de lage prijzen.
16: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
15: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden. Heel de dag lang.
16: Ze zal het wel doorkrijgen.
15: Tot binnenkort.
17: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
18: Goed voor het beestje.
19: Goed voor het baasje.
20: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
21: Radio 2, Zomerhits 1000.
22: Radio 2. 321.
23: De minder gelovigen.

Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gastkostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: daar is hij hoor. 321. Remo van het Groene Woud met de liefde voor muziek. En alleen maar liefde voor muziek natuurlijk bij Radio 2. Ja, tot zondag gaan wij door met de Radio 2 Zomerhits 1000. Net voor 8 uur vertelt Benjamin wie of wat er op 1 staat in die Radio 2 Zomerhits 1000. En die top 10, die ligt er al. Alleen ligt die nog niet in de juiste volgorde. Dus het is eigenlijk aan jou om die in de juiste volgorde te gaan duwen met jouw absolute nummer 1 in die Radio 2 Zomerhits 1000. Dus ga maar eens even kijken naar onze Radio 2 kanaal op VRT Max. Daar vind je een prachtige foto van onze Kim de Brie. Daar even op klikken, want ja, ik kan niet missen. Ze heeft Frisco's vast. Dus klikken op Kim de Brie. En vooral even jouw nummer 1 op 1 zetten natuurlijk hè, voor de lijst. Wie weet hoor je hem dan zondag, net voor 8 uur. Nu, in die top 10 vind jij onder andere... deze song, en dat is nu toevallig de nummer 1 van vorig jaar trouwens. De Lambada van Kaoma, maar de Macarena staat daar ook in. Kan ook natuurlijk, ja. Of als je denkt, ja, het is toch gepast om Margriet op 1 te zetten.
1: Lekker blijven hangen.
0: Met lekker blijven hangen, dan kan dat ook. Het is vooral aan jou om even vanuit de buik te stemmen. Geef even dat buikgevoel prioriteit. Ga even naar VRT Max of in de app van VRT Max. Even Radio 2 opzoeken, daar klikken op het hoofd van Kim de Brie. En stem dan vooral jouw favorieten in de lijst voor die top 10. Dat kan nog tot zondag 4 uur. En dan gaan wij die stembussen dichtgooien. Dus zeer benieuwd wat daar gaat uitkomen. En nu vooral het moment om lekker te blijven hangen. Want ja, we gaan iemand moeten zoeken om omhoog te liften in de lijst. Alleen een beetje opletten voor de rug. Dat is wel belangrijk nu, ja.

0: Ja, en Doreen trekt hier al effectief een liftje, lees ik in de app van Radio 2 met de collega's. Hè. De baas is nog maar 5 minuten vertrokken richting zijn weekend en het is al koekenbaksie daar op de werkvloer. Met Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life op 320.
1: Hoogstraten, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag telt voor twee.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
4: Goedenavond, Veerte Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Er komt een stille waken aan het appartementsgebouw op Linkeroever waar eergisteren 5 vrouwen stierven bij een zware brand. Die bijeenkomst heet Linkeroever Rouwt en wordt op zondag 12 juli gehouden. Ze is bewust nog niet komend weekend gepland omdat de getroffen families nog begrafenissen aan het regelen zijn. Veel mensen hebben de schade in hun appartementen ook nog niet gezien, zegt acteur Steven de Lely, die ook de waken aan elkaar zal praten.
5: Als we hen er ook bij willen, vrees ik dat dat niet mogelijk is als we dat op zo korte tijd en zo snel gaan doen. We dachten allemaal dat het daarom verstandiger was om te zeggen, laat ons daar een week over gaan. Dan zijn hopelijk die mensen al een stuk verder geholpen of hebben die al een aantal dingen kunnen verwerken.
4: Intussen kunnen bewoners van 20 appartementen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten. Bewoners van het zwaarst getroffen deel kunnen vermoedelijk pas over een half jaar terug. In Antwerpen heeft een sociaal fietspunt aan het Centraal Station een nieuwe, meer zichtbare plek gekregen. Bij het fietspunt kan je terecht voor kleine, snelle herstellingen en je kan er ook fietsen huren. Tot nu toe zat het ondergronds aan de fietsenparking onder het Astridplein. Nu zit het in de galerij achter het station, meer richting het Kievitplein. Die locatie is veel aantrekkelijker, want zowel de klanten als het personeel waren niet blij met de vorige plek, zegt projectleider Teun Laurier.
6: Die zaten daar een beetje verloren en mensen willen daar zo snel mogelijk terug buiten. Het is daar niet proper, het is daar heel donker, het is daar een beetje luguber. Het ruikt daar niet fris. En we merken nu veel meer passage. Mensen komen nieuwsgierig kijken, steken hun neus binnen en merk je dan dat ze hier gemakkelijk bij ons terecht kunnen komen.
4: En heel wat gemeenten zullen voor de volgende match van de Rode Duivels geen groot scherm buiten zetten. De wedstrijd vindt plaats om 2 uur 's nachts en een groot scherm buiten zou te veel geluidsoverlast veroorzaken. In Antwerpen, Turnhout, Geel en Lier is het daarom verboden. Burgemeester van Lier, Rick Verwaast, geeft meer uitleg.
7: In Lier is er een kleine scherm en dat staat pal in het midden van de stad. Dat is heel gezellig, dat is heel fijn op doelbare uren. Want deze wedstrijd begint pas om 2 uur 's nachts. Dat wil zeggen, die eindigt om 4 uur. Dat kan je redelijkerwijs niet maken. Hè. Er wonen honderden mensen in de omgeving die allemaal moeten gaan werken. En als je dan tot 4, 5 uur feesters hebt aan je deur en je moet gaan werken om 7 uur, dat is eigenlijk niet menselijk. Dus met veel spijt in het hart konden we geen toelating geven om dat te doen.
4: In Mortsel en Bornem mag een groot scherm wel, maar zonder muziek. Blijft vanavond zonnig met hier en daar wat wolken. Morgen ook zon en dan is het tot 25 graden. En zondag tot 27 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2, Zomerhits 1000.
4: Michael Joosen.
0: Als we dus Sabine mogen geloven, volgende week opnieuw 26 graden. Dus het is eigenlijk het moment om nu nog eens langs die carwash te passeren. En dat gaan we nu doen. Hey.

0: Sabine had toch wel goed nieuws, hè, want het wordt volgende week opnieuw 26 graden. Dat is niet te warm, dat is niet te koud, maar dan zijn we wel weer vertrokken voor een heerlijke zomerse week. Dus eigenlijk toch het moment om nog eens langs die carwash te passeren. Hè. Mona, goedemiddag.
1: Hallo, Michael.
0: Ga jij dan wel regelmatig naar de carwash? Ik ben wel eens benieuwd, eigenlijk.
1: Ik zou dat echt meer moeten doen. Onlangs nam ik de collega's, DJ David van Oetinchem en Romy de Ridder, mee in mijn wagen. Hm? En David die stapte in, dus op de, ja, de passagier naast mij, en die keek zo naar rechts en die was echt zo... Eww, daar hing echt zo'n gigantische vogelstront aan zijn ruit. Ja, ik heb een straat met allemaal bomen, zalig zo in de zomer, maar ik kan nergens gewoon een propere parkeerplaats vinden. Dus ja, ik moet meer gaan naar de carwash.
0: Er is echt niet zo ongezellig als met een ondergescheten voorruit rondrijden. Dat is echt, neem dat mee richting het weekend, Mona. Ja. Straks met uw auto richting de carwash.
1: Ik ga dat doen, ja.
0: Goed, onderweg valt het mee intussen.
1: Op de binnenring rond Brussel, ja, eigenlijk niet echt. Een half uur file golven tussen Anderlecht en Sint-Stevens-Woluwe. Dan begint het nog maar. Verderop 1 uur bij tussen Wezenbeek en Waterloo. Komt door een ongeval links, maakt daar zeker een reddingstrook. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Je staat ook een half uur in de file op de E40 naar Leuven. Dat is tussen Kruinem en Sterrebeek. En dat komt door een defect voertuig rechts. Op de Antwerpse ring 20 minuten aanschuiven richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een half uur bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E910 ook 50 minuten bij tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En verder enkel kleine vertragingen.
0: Oké, okay, dankjewel Mona. En een fijn weekend ook.
1: Ja, voor jou ook, hè.
0: En hup naar de carwash, je weet het, hè. Voilà. En dan zitten wij intussen bij 318 met FR David en het prachtige Words.

0: was het Putje Winter altijd met die zonnebril op dat podium. Hij wou altijd optreden met een zonnebril erbij. Deze F for David. Words don't come easy. En Words in de Radio 2, zomerhits 1000 op 318. Zometeen dan de zomerhit van 2021, toen we eigenlijk nog met z'n allen in ons kot zaten. En dat is echt zo'n song, echt waar. Hoeveel TikToks die er toen op zijn gemaakt, het is ongelooflijk.
1: Lotto is op zoek naar een mond.
2: Wat heb ik?
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, dat kan ik wel smaken.
1: Of specialiteiten over de hele wereld.
2: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
3: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
9: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo.
10: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
13: Hoe dat?
12: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
13: Oh, cool.
12: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
14: Sleep Life.
15: Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
14: Sleep Life.
16: VRT Radio 2. Zomerhits 1000.
17: 317.

volgens mij de tel niet bijgehouden. Ik ben het even gaan opzoeken. Maar hoeveel TikTokjes zijn er hierop gemaakt tijdens de coronaperiode op deze Aiko Aiko van Justin Wellington en Small Jen? Ook in Radio 2, Zomerhits 1000 geraakt zie op 317. En dan zitten we nu bij een soort officiële volkslied voor de hippies trouwens in de jaren 60. Flower Power en ook speciale sigaretjes op 316 met San Francisco's Scott McKenzie is hier.

gedaan. Dan moest die befaamde Woodstock Party er nog aankomen natuurlijk, hè, in 1969. Maar goed, hier al wel een portie Flower Power in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 316 met Scott McKenzie en San Francisco. En dan gaan we vooral van de Flower Power naar de mannen van Ozone, want zij zijn er ook bij in deze Radio 2 Zomerhits 1000 met Dragostin Dente, ook in de lijst geraakt trouwens. Op 315.

0: Dat is een favoriet van Pieter uit Denderleeuw. Zegt eindelijk als een leeuw in een kooi, daar is hij, Willy Sommers. Mijn favoriet, ja, het gaat niet lukken om op 1 te geraken met deze als een leeuw in een kooi, want op 314 natuurlijk, maar laat de zon in je hart. Kan nog wel op 1 geraken, die staat in die top 10. En als jij denkt, ah wel, die moet op 1, even naar het Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. En daar klikken op het hoofd van Kim de Brie. En dan komt dat goed.
1: Radio 2,
2: Zomerhits 1000.
1: Michael Joosens.
0: Radio 2. Kan je dus stemmen op een van jouw favorieten uit die top 10. Het Radio 2-kanaal op VRT Max. En deze boys die komen op de finale dag nog wel eens langs met hun allergrootste hits. Maar dit zijn ze alleszins. We like to party. 313.

0: Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als ze muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee.
2: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
3: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
2: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
3: Die van de buren?
2: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
2: Nee, één adres.
4: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
4: De Frisco's, die zijn er al.
5: Frisco's.
4: Nu nog de zomerhit.
6: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Frisco's.
6: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
7: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbize. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbize, dat is even op reis, vlakbij huis.

0: Er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet. Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel.

0: Antwerpen. Welkom bij Bewust Klimaatregeling. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Er is een berichtje van Betty die zegt: ik voel me met die top 1000 van Radio 2 een pak jonger. 40 jaar jonger. Wel kijk, dat komt door die muziek en het wordt alleen maar beter natuurlijk. Richting zondag. Met zometeen My Deal Will Come van de Dinky Toys nog bijvoorbeeld.
2: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje en Frankrijk worden getroffen door zware bosbranden. En we verzamelden reacties op het overlijden van de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door zware bosbranden. In Frankrijk lijken de meeste branden momenteel onder controle, maar in Spanje breidt het vuur uit. In Catalonië heeft het vuur al 750 hectare aan natuur verwoest. Daar wordt nu ook het leger ingezet bij de bluswerken. En de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven. Het gaat om zo'n 45.000 mensen. Veerle de Vos geeft ons een overzicht.
3: Een enorme rookpluim boven de Groene Heuvels, zo'n 20 kilometer ten oosten van Girona, is te zien tot aan de Costa Brava, vertelt de Vlaamse Lisbeth Leeman.
4: Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
3: Met blusvliegtuigen probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat wordt bemoeilijkt door de felle wind. Ook aan de andere kant van de grens, in het zuiden van Frankrijk, brandt het nog altijd. Onder andere in de buurt van Perpignan. De Vlaamse Xavier de Metz moest in allerijl zijn camping verlaten en via het strand naar de volgende badplaats lopen.
5: Via de haven zijn we dan terechtgekomen en daar hebben ze ons dan begeleid met verschillende bussen. Ik denk dat er toen toch wel meer dan 600 personen waren. Het zijn mensen die gewoon in een badpak waren, op teenslippers of op blote voeten.
3: In Frankrijk zijn de branden grotendeels onder controle, maar ze kunnen volgens de brandweer elk moment weer opflakkeren.
2: Ook in Portugal woeden nog altijd verschillende bosbranden. Daar is de voorbije dagen 7000 hectare natuurgebied afgebrand. De bewoners van 20 appartementen in het door een zware brand getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse linkeroever mogen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade in hun appartement blijkt minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geerts.
6: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de nutsvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem niet meer is.
2: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is door de brand kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt 15 tot 20 noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die stierf eergisteren, hij is 89 geworden. Philip Heijmans sprokkelde reacties op zijn overlijden.
7: Voor Walter van Steenbrugge, de advocaat van de neef van Roger van Geluwe, staat de vroegere bisschop symbool voor een kerk die slachtoffers negeerde en misbruik in de doofpot stopte, zoals Van Geluwe ook met zijn neef deed.
8: Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen en ik herinner mij dat dat een houding was van echte ontkenning, waarin dat hij alles vergoelijkte als ware dat het ging om een relatietje.
7: Antwerps bisschop Johan Bonny zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij weet wel niet of Van Geluwe nooit berouw heeft gehad.
9: Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk.
7: Van Geluwe heeft de kerk in een diepe crisis gestort. Maar daardoor is er ook veel veranderd, zegt Bonny. Linda Op de Beek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, betwijfelt dat.
10: Van Geluwe is dood. Het gezicht van de schaamte is weg. Maar het is niet omdat Van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè?
2: KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt. Michael van Drogenbroek, het is niet de eerste bank die haar rente verhoogt.
11: Klopt, concurrenten Belfius en ING die hebben onlangs hun rentes verhoogd naar 3,1%. KBC gaat er dus vanaf augustus nog net iets boven.

0: Dat gebeurt allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde om zo de hoge inflatie naar beneden proberen te krijgen. Maar wat wel opvalt is dat bij al die banken die hoogste rentes, dat die enkel gegeven worden op speciale spaarrekeningen, waar je slechts een beperkt bedrag per maand kan storten. De vraag is of en wanneer banken ook op de gewone basisrekeningen de rente significant zullen verhogen, want die rentes liggen doorgaans toch heel wat lager.
1: Dankjewel, Michael. En de harmonie van de overheidsdienst Financiën gaat in de toekomst minder repetities inplannen en minder concerten geven. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Jan Jambon aan CD&V-kamerlid Frankie de Mon. De ambtenaren van de overheidsdienst Financiën zullen wel nog tijdens de werkuren repeteren, maar de focus zal meer liggen op officiële opdrachten voor de overheidsdienst zelf. Eerder dit jaar kaartte Kamerlid de Mon aan dat de repetities van de harmonie tijdens de werkuren te veel tijd en dus geld zouden kosten in tijden van besparingen. Het blijft zonnig vanavond met af en toe wat wolken. We halen temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk en Spanje. Daar woeden verschillende bosbranden. Aan de Costa Brava in Spanje moeten de inwoners van 12 gemeenten binnenblijven. We krijgen veel foto's en filmpjes van Vlamingen die daar zijn. Je vindt die ook in de app van VRT Nieuws.
2: Oké, dankjewel Sophie. 6 over 6. Even de weg op, want problemen nog op de binnenring rond Brussel. Een half uur tussen Anderlecht en Wezenbeek komt daardoor een ongeval op de rechterrijstrook. Verder ook 20 minuten aanschuiven tussen Tervuren en Groenendaal door een eerder ongeval vanavond. Dan ook op de buitenring aanschuiven een klein half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. De Antwerpsring dan eens kijken, 10 erbij richting Nederland tussen aan Linkeroever en Borgerhout. En ook 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord een half uur daar. En er is ook hinder op de ring rond Gent vooral, richting Zelzaten door een ongeval in Gent-Zeehaven. Zo is het, ja.
3: Radio 2, Zomerhits 1000.
4: Hey, hey. Michael Joosen.

prijs over. Bedenk je Toys in de lijst. Morgen meteen de laatste keer Out in the Streets. Dit was 312 voor My Day Will Come. En afgelopen maandag zijn we er natuurlijk aan begonnen. Hè, voor de volle 7 dagen lang de allerbeste zomerhits op Radio 2. En helemaal onderaan op 999 stond Vaya Con Dios ook al met Nee Na Na Na. En er is er nog eens die op 311. What a Woman.

En ik kan jou alvast verklappen dat ze nog eens gaat passeren. Hè. Het zal zondagmorgen zijn, ongeveer op 139 met Puerto Rico. Deze Vaya con Dios. Ja, die top 10, dat wordt toch wel een spannende, want nu zondagavond, net voor 8 uur, zal Benjamin vertellen wie of wat er op 1 staat in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Ja, die top 10 die ligt op dit moment nog open. Het is te zeggen, die ligt er al. Alleen de volgorde is nog niet bepaald. En jij mag natuurlijk die volgorde nog bepalen. Dat kan nog tot zondag 4 uur, zondagnamiddag. Dus ga dat vooral even doen. En dat kan bijvoorbeeld

0: de lambada van Kaoma. Of als je denkt van ja, nee, toch liever Margriet. Dat zou wel gepast zijn mocht zij op 1 staan dit jaar.
1: Lekker blijven hangen.
0: Met lekker blijven hangen kan dat ook natuurlijk, ja. Denk je, nee, het mag toch wel echt ja, de Macarena zijn bijvoorbeeld. Van Los de Rio. Ook een topkeuze natuurlijk. En over die Macarena gesproken, ik zou binnenkort onze socials van Radio 2 maar even in de gaten houden. Want het zou kunnen dat je daar een dansende Caroline de Becker op ziet losgaan op deze Macarena van Los del Rio. Maar goed, nog andere 7 opties natuurlijk in die top 10 voor de Radio 2. Zomerhits 1000. Dus het is vooral aan jou natuurlijk. En stem vanuit je buik, vanuit je buikgevoel, dat is altijd goed. Even naar VRT Max gaan op dit moment. Radio 2 opzoeken, daar klikken op het hoofd van Kim de Brie. En dus stemmen op een van die 10 songs voor de finale. En dit dan is France Gall.
2: C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire.
0: Op 310.

0: komt uit het land van het monster van Loch Ness, de Scottish Whisky. Deze Amy MacDonald, This is the Life, ook in Radio 2. Zomerhits 1000 geraakt. En dan zometeen Billy Paul, Only the Strong Survive.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Miguel Wiels.
3: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat dat ik zelf niet was. Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samendragend. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen hebben in het stadion. Het was zijn plaats.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
8: VRT Radio 2.
1: 308.

was natuurlijk een zeer grote zomerhit in 1978. Deze Billy Paul, Only the Strong Survive in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 308. En misschien ga je hem ook wel horen passeren, hè? In de musical die wij op dit moment aan het maken zijn, samen met Studio 100, Hallo Radio 2. Met ook in de hoofdrol trouwens Peter van der Veer en Chris van Tongelen. En check nu vooral, even als je kan, de socials van Radio 2. Daar zie je dan een kleine sneak preview van de pruik van Peter van der Veer. En ik kan u garanderen, dat ziet er de moeite uit, hoor. Dat... Klein beetje een dode poes op zijn hoofd. Zo. Het is prachtig om te zien. Zeg, en de Nederlanders, die zijn ook goed vertegenwoordigd, hoor. Dit is de volgende. Toontje lager, stiekem.

0: lijkt uit een klein beetje een Nederlandse dag vandaag in die Radio 2 Zomerhits 1000. Want ik hoorde vanmiddag nog een van mijn favorieten bij Caroline de Becker. Een eigen huis van René Vroeger en Het Goede Doel. Dit waren dan de mannen van Tootje Lager. Een stiekem gedanst op 307. Zometeen dan Ricky Martin, Undo Stress, Maria Maria. Maar eerst even de weg op, het is 6:30, problemen nog. Even kijken waar je op dit moment aanschuift. Wel op de binnenring rond Brussel, 40 minuten tussen Diegem en Wezenbeek door een ongeval op de rechte rijstrook. Ook op de buitenring tijdverlies en een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. De Antwerpse ring dan een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-Tunnel. Kijken we eens even naar Antwerpen, problemen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Een half uur moet je daar extra rekenen. Ook op de E17 in Antwerpen-West, daar is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Dan ook problemen naar Antwerpen op de E313 in Rans door een ongeval op de linker rijstrook. Er is ook hinder op de ring rond Gent richting Zelzaten door een ongeval in Gent-Zeehaven. Dan nog eentje op de E17 richting Gent in Gent-Brugge door een gat op dit moment in de rechter rijstrook.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. Michael Joosens.

ze zijn er ook bij natuurlijk. En terecht op 305. Dexys, Midnight, Runners, Come On, Eileen. En dus ja, zit die app van Radio 2 vol met luisteraars die onderweg zijn naar Weekendje Zee of Ardennen, zie ik zelf staan. Weekendje Limburg ook. Want ja, het wordt hier ook mooi weer. Dan moet je natuurlijk niet naar het buitenland. Dan kan het hier ook perfect zijn, uiteraard. Maar goed, er wordt genoten van die Radio 2 Zomerrits 1000. Dat is tof. Laat ook maar eens weten wat jij aan het genieten bent. Waar aan het meebrullen van al die zomerrits. Duw het eens even door in de app van

0: Rita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Ze zijn terug.
3: Ken je tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Frisco's. Lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
6: De Frisco's. Die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
8: Eggo Keukens.
6: Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
9: Sleep Life.
10: Nu bij Aldi. Min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi. Altijd slim.
0: Radio 2. Zomerhits 1000.
1: Drie

Die mannen van de Cool and the Gang hadden een 4 beurtenkaart afgelopen week in de Radio 2 Zomer in 1000. We hebben deze toch uitgezongen, want dit is de hoogste notering voor de mannen op 304 en Fresh. Een Cool and the Gang dus. En dan schuiven we door met Sharer. En ja, die klepper van een zomerhit in 1998. Toen ze in de studio stond, ja, was dat geen makkelijke klus voor die producers daar. Want ja, ze was niet content hoor. Met de 10e take, ook niet met de 20e take, ook niet met de 30e. Het moest 50 keer opnieuw ingezongen worden tot ze tevreden was van dit resultaat. Maar goed, het mag er wel zijn natuurlijk. Hè. Wat een zomerrit, hè? 1998 voor Sharer en Believe, ook in de lijst op 300.

Ik vind dat Christel het uit Harelbeke perfect samenvat hoor, in een paar woorden. Dit verveelt ook nooit, absoluut niet. Cher in de lijst, en Belief, en dan zitten we nu bij Santana, Maria Maria. Zometeen ook George Michael, Careless Whisper voor de voorlaatste keer in de lijst.

0: Goh, dan die saxofonen. Ik krijg altijd van die gezonde, spontane vapeurs als ik deze George Michael hoor. Met Careless Whisper, ook in de Radio 2. Zomerhits 1000 natuurlijk. En hij gaat nog eens passeren zondag. Op de finale dag met Outside. Hier op 108 Careless Whisper.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Beste luisteraar, zie jij de bomen door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké. Okay.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En ook een paar berichten van mama's en papa's in de app van Radio 2. En ik kan jullie geruststellen, ja, de meisjes van K2

0: een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown aangekondigd. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. Er zou intussen al een gebied van 750 hectare verwoest zijn. En de Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
1: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat het op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
0: Ook Frankrijk wordt geteisterd door hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal, hoe de verschillende natuurbranden, daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van die neef als reactie op het overlijden van van Geluwe. In april 2010 moest van Geluwe opstappen als bisschop. Toen bleek dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt, ook toen die nog heel jong was. In een interview zei van Geluwe achteraf dat het om een wederzijdse relatie ging. En ook later heeft hij zich nooit geëxcuseerd, zegt advocaat Walter van Steenbrugge.
2: Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen. En ik herinner mij de confrontaties die er geweest zijn, dan weliswaar met een ander slachtoffer, dat dat een houding was van echte ontkenning. En zelfs geconfronteerd met heel duidelijke bewijsstukken, was er die stugge houding, die negatie. En dus ook naar de neef toe is dat nooit over zijn lippen gekomen.
0: Van Geluwe overleed gisteren, hij is 89 geworden. En de harmonie van de overheidsdienst Financiën gaat in de toekomst minder repetities inplannen en minder concerten geven. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Jan Jambon aan CD&V-Kamerlid Frankie de Mon. De ambtenaren van Financiën zullen wel nog tijdens de werkuren repeteren, maar de focus zal meer liggen op officiële opdrachten voor de overheidsdienst zelf. Eerder dit jaar had Kamerlid de Mon nog kritiek op de repetities van de harmonie tijdens de werkuren. Ze zouden volgens hem te veel tijd en geld kosten in tijden van besparingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Oké, dankjewel. 3 over 7. Toch nog even de weg op, aan problemen nog op de E40 vertragen naar Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Kraaijnem. Ook op de binnenring rond Brussel reken je 10 minuten tussen Zaventem en Tervuren. Ook op de buitenring 10 minuten tussen Stroombeek en Jetten. Dan kijken we eens even op D314 richting Lummen. Daar is in Wilselen, of is het uitkijken voor een defecte bus op dit moment op de afrit. Dus een defecte bus richting Lummen op de E314 daar op de afrit. Dus even opletten. Dan ook problemen naar Gent op de E40 in de Groot-Bijgaarde. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de enige 10 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Je moet daar op dit moment nog 20 minuten extra rekenen. En ook traag op de E313 van voor Massoven tot Rans door een ongeval op de linkerrijstrook. En je rekent daar een kwartiertijd op dit moment. Dan eens kijken op de E17 van Zwijndrecht tot Antwerpen-West, ook door een ongeval op de rechterrijstrook. Dan nog eentje op de E17 richting Gent vertragen in Gentbrugge door een put in de rechterrijstrook.
4: Radio 2, Zomerhits 1000.
5: Michael Joosens.
3: En ik kan u al die kinderen op de achterbank geruststellen voor de mama's en de papa's. Ja, K3 is hier. En nu op 300 zien. Hey.
4: 300.

0: allemaal weer zien. Nummer 300 in de Radio 2. Zomerhits 1000 voor de meisjes van K3 en 10.000 luchtballonnen. En je weet dat ze nog kans maken om nog op 1 te staan, hè? Ja, ze staan nog in de top 10 op dit moment. Op ons Radio 2-kanaal via VRT Max. En je zou ze op 1 kunnen zetten als je daar zin in hebt. Dan moet je vooral even gaan stemmen natuurlijk. Dus we gaan dat ontdekken. Hè. Zondag net voor 8 uur vertelt Benjamin wie of wat er op 1 staat. Als je denkt dat mogen de meisjes van K3 zijn. VRT Max even opzoeken. Radio 2-kanaal. En vooral stemmen natuurlijk. Hè. Kan ook op andere songs. Hè. Dit is La Bouche.
1: Zomerhits 1000.
0: Be My Lover. Op 299 al.

daarnet met de meisjes van K3 zijn we officieel die top 300 ingedoken van die Radio 2 Zomerhits 1000. Dit was 299 voor La Bouche, Be My Lover. En dan schuiven we door met de man die elk jaar wel eens langs ons land passeert. En volgens mij is hij die Italiaanse bruschetta's beu en heeft hij gewoon zin in frietjes, Belgische frietjes. Want elk jaar komt hij wel eens deze Eros Ramazzotti. Hier is hij weer hoor.

0: Deze Kylie Minogue is er eigenlijk bij. Doorheen de verschillende decennia, want ik heb ze gisteren nog gespeeld samen met Jason Donovan en Especially For You. En hier is ze er alweer bij uit 2001 met Can't Get You Out Of My Head op 297. Zometeen dan terug naar de jaren 80, de 80s met Annie, I'm Not Your Daddy.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
5: Heb je wat gezien?
4: De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen
7: met kortingen
5: tot 50%.
4: En de bon in de folder
5: met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
4: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Bompie, wij klussen mee.
8: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Radio 2. Zomerhits 1000. 2

Dat is hier toch ook pure zomer, hè, met Kid Creole en de Coconuts. Die zwieren hier met de kokosnoten op 296 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Ik kan trouwens ook de lijst volledig meevolgen. Hè. Even naar onze Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Dan klik je daar op het hoofd van Benjamin. En dan vind je dus nummer per nummer waar we zitten op dit moment. En dan zal je zien dat we nu aan nummer 295 zitten met Rafaela Cara, Afar, L'amore, comincia tu.

295. En dan moeten we doorschuiven met de man die tegenwoordig directeur is van een katholieke jongensschool in Honolulu. Maar in de jaren 80 hing hij gewoon in de slaapkamers, hè, als posterboy. Deze Glenn Medeiros. Dat wordt weer zo'n momentje. Het zal wel zijn. Nothing's gonna change my love for you.

0: Agi uit Antwerpen, die krijgt het nog warm in de app Radio 2. Die zegt inderdaad, we waren allemaal verliefd. Als 26-jarig meisje op deze Glemmedaire, als een schone jongen. En die hing ook als posterboy in de slaapkamer. En hij is er ook bij natuurlijk. En terecht in deze Radio 2 zomerhits 1000. Hè. Op 294. Nothing gonna change my love for you. Zometeen dan de volgende Belgen in de lijst is voor de Wallace Collection en Daydream. Maar eerst nog even de weg op, want op de 40 naar Gent is in Groot-Bijgaarde de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Daardoor ook 10 minuten extra op de buitenring rond Brussel vanaf Stroombeek. Dan kijken we eens even naar Antwerpen. 20 minuten ook op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook op de E313 van voor Massenhoven tot Ranst is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Ook vertraag je op de E17 vanaf Zwijndrecht door een ongeval op de rechterrijstrook in Antwerpen-West. Dan nog eentje op de E17, maar dan naar Gent vertraag je in Gentbrugge en de rechterrijstrook is daar dicht door werken op dit moment.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.

zou het bijna vergeten, maar dit is 100% Belgisch, hè? Geschreven door Sylvain van Holme en Raymond Vincent, die natuurlijk ja, samen de Wallace Collection oprichten. Hè? Dit was een zeer grote hit in 1969, een Daydream. En terecht in de Radio 2 zomerhits 1000 geraakt natuurlijk op 293. En dan schuiven wij nu door met de zomerhit van exact 16 jaar geleden. We No Speak Americano is hier.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Jo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Gummo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
6: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Van dat betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
10: DSM Keukens.
9: Altijd open op zondag.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
12: Radio 2 Zomerhits 1000. 291.

Ook hier kwamen de castagnetten weer van passen. Voor Gypsy Kings. Bailame. En dan moeten die grootste hit natuurlijk nog passeren. Hè? Die Bamboleo Bambolea. Het zal ergens zondag zijn op de grote finale dag. Dit zijn de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. When I wake up.

Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Zometeen is naar Wiltura en El Bandido. Maar eerst dan Lionel Richie, die trouwens afgelopen week een appelflaute kreeg. Die moest optreden, moest even op een stoel gaan zitten op het podium. Want ja, kreeg daar even een zwart momentje voor zijn ogen. Maar goed, het gaat opnieuw goed, want morgen moet hij opnieuw optreden. En ook goed vertegenwoordigd in deze Radio 2 Zomer 1000. Hier op 289, Dancing on the Ceiling.

0: te gaan. Van
1: deze El Bandido kan natuurlijk niet ontbreken in die Radio 2 Zomerhits 1000 van Wiltura op 288. Morgen vroeg om 9 uur ben ik er terug met Laidback en Sunshine Reggae. En dit is nog Vianney 287. Je m'en vais. Zomerhits van 10 jaar geleden.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
3: Radio 2.
4: J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant

Het is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De

0: een incident waarbij een gevangene twee cipiers heeft aangevallen. In de gevangenis wordt nu voorlopig gewerkt volgens de minimumdienst. Daardoor is er onder meer geen bezoek mogelijk. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown van kracht. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. De bosbrand is nog niet onder controle en breidt zich nog verder uit door de droogte en de wind. Er zou intussen al een gebied van 1000 hectare verwoest zijn. De Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
1: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
0: Ook in Frankrijk woeden hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal woeden verschillende natuurbranden. Daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De Portugese overheid heeft intussen ook internationale hulp gevraagd om het vuur te bestrijden. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Novak Djokovic het record van Roger Federer geëvenaard. Allebei wonnen ze nu 105 keer een wedstrijd op het toernooi. Djokovic kan Federer op zijn 39ste ook evenaren met een 8e eindzege op Wimbledon. Vandaag plaatste hij zich voor de 8e finale. En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië van start gegaan. Egypte eindigde als tweede in de groep van de Rode Duivels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. En meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Elke dag telt voor twee.
2: VRT
1: Radio 2
3: 421.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. OCMW's zullen binnenkort een detectivebureau kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bos-Zuid van N-VA, heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bos-Zuid.
1: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
0: OCMW's konden ook al met de detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever
1: om in België en die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
0: OCMW's konden ook al met de detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen.

0: kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden extra maatregelen aangekondigd voor de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag morgen. Die is dit jaar ook extra bijzonder vanwege de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Daarom werd onder meer in Washington een groot evenement georganiseerd, een state fair, maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
1: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
0: En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië aan de gang. Na de eerste helft staat het 1-0 voor Egypte na een doelpunt van Ashour. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. OCMW's zullen binnenkort een detectivekantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bossuyt.
1: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
0: OCMW's konden ook al met detectivekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden steeds vaker overtreden door schepen van die Russische schaduwvloot, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
2: Vanaf 2022, bij de start van de oorlog, is het niet naleven van de emissieregels is opeens significant beginnen stijgen. En de dag van vandaag zitten ze eigenlijk rond 20% niet nalevingsgraad, terwijl de andere schepen minder dan 1% niet nalevingsgraad zitten. Dus tot 20 keer meer overtredingen werden waargenomen. Oorlog is niet naleven van de emissieregels is opeens significant beginnen stijgen. En de dag van vandaag zitten ze eigenlijk rond 20% niet nalevingsgraad, terwijl de andere schepen minder dan 1% niet nalevingsgraad.

0: prijs. Kom naar de solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices. Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Meer in Washington, een groot evenement georganiseerd, een state fair. Maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
1: En op het WK voetbal gaan Egypte en Australië verlengingen spelen in hun 16e finale. De reguliere speeltijd eindigde bij 1-1. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

394.

Zomerhits 1000. VRT Radio 2. Nummer 91.

Radio 2. Zomerhit 1000. 390.

0: is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht terecht, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
1: Het stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor het klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
0: OCMW zullen binnenkort een detectievenkantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt de minister.
2: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker
0: fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren vanavond tegen Frankrijk met 72.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Uur. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Blijft droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Martijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
1: Stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor het klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
0: De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet omdat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een chemisch wapen. Het gaat meer bepaald om een gifstof die werd aangetroffen in het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny stierf in 2024 in een Russische strafkolonie. Uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd werd met een zenuwgif dat wel 200 keer krachtiger is dan morfine. De 6 Russen die nu op de sanctielijst zijn gezet zijn wetenschappers en onderzoekers. Hun financiële tegoeden worden bevroren en ze mogen de Europese Unie niet meer inreizen. In New York zijn heel wat fans van popster Taylor Swift samengekomen aan Madison Square Garden, een van de grootste en bekendste evenementenhallen ter wereld. Verwacht wordt dat Taylor Swift en haar partner Travis Kelce daar een huwelijksfeest zullen organiseren. Verschillende straten in de buurt werden afgesloten, er is veel politie aanwezig en er zijn ook heel wat verschillende beroemdheden al toegekomen, zo is het. Het koppel zelf heeft geen details vrijgegeven over hun huwelijksplannen, maar heel wat fans zijn toch ervan overtuigd dat het feest dit weekend door zal gaan.
2: It's exciting and it's a little more work for New York, but it has to be this way. This is what we wanted. I can't wait to see the wedding photos and everyone who's in here today. I know, it's exciting.
3: I mostly wanted to come out so I can like FaceTime my niece and my sister-in-law to make them jealous.
4: I'm just curious to see all the guest dresses, what everyone's gonna wear, the theme, the attire. I'm excited to see.
0: De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie.

en Kaapverdië. Die wedstrijd is zo net gestart. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. De komende dag zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

2. Zomerhits 1000. VRT Radio 2. Vijfenvijftig.

0: Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.
1: ...353.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven verschillende vliegbases in Nederland zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat is toch de conclusie van onderzoekers van het International Institute for Strategic Studies. Er waren in die periode ook drone-incidenten in ons land en in nog een aantal andere Europese landen. De onderzoekers bekeken onder andere de vaarroutes van verdachte Russische schepen en vergeleken die met de timing van de incidenten. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip weg uit het Midden-Oosten. Het vliegdekschip Charles de Gaulle was naar de regio gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Maar volgens de Franse president Macron is de veiligheidssituatie verbeterd door het tijdelijke akkoord dat Iran en de VS met elkaar hebben gesloten. Frankrijk blijft wel aanwezig in de regio met 2 mijnenjagers. Het vliegdekschip vaart terug naar thuishaven in Toulon. Op het WK voetbal is er de match tussen Argentinië en Kaapverdië. Bij de rust staat het 1-0 voor Argentinië. De goal was een pareltje van wie anders dan Lionel Messi. 1 klasseflits maakte het verschil. Toch werd Kaapverdië voorlopig zeker niet weggespeeld door de huidige wereldkampioen. En vrijdagavond plaatste Egypte zich al voor de 8e finales ten koste van Australië. En maandagnacht spelen de Rode Duivels hun 8e finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de VS een gevaarlijke tegenstander en ze hebben het thuisvoordeel. Maar de spelers vinden hun toernooi nog niet geslaagd. Ze willen allemaal meer, zei hij op een persconferentie een uurtje geleden.
1: We weten allemaal dat we even door het oog van de naald gekropen zijn voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is en dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. Ik denk als we op zijn minst nog 1 ronde verder komen, dat hij al veel meer voldaan gevoel heeft.
0: Het weer dan nog. Vannacht blijft het droog. Minima rond 16 graden vannacht. En dan krijgen we overdag opnieuw zonnig weer. En maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het voetbal kan je live volgen in de app van Sporza.

0: 2.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
2: VRT Radio 2.
1: 346.

0: villa.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
2: 337. Miami. South Beach, bringing the heat.